0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check vonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info. Check forex.nl of de NPO Luister-app.

such a crazy feeling though.

0: featuring Lil Kleine. Even te dronken. Funny. Your city, your sound.
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.

0: Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: luisteren op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Je naam draag je eigenlijk elke dag met je mee. Maar wat als die naam eigenlijk helemaal niet voelt als van jou? Nou, hier bij mij in de studio is Kim aangeschoven. En zij gaat in haar nieuwe documentaire Het Bloed van Mijn Vader op zoek naar haar echte identiteit en naar die van haar vader. Kim, welkom!
1: Hey! Hallo.
0: Leuk dat je er bent.
1: Thanks. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, of course. Hey, afgelopen zondag is de documentaire online gekomen.
1: Ja.
0: Je hebt hier 3,5 jaar aan gewerkt. Kun je ons even kort meenemen in wat er, waar de docu eigenlijk over gaat?
1: Ja. Nou, de documentaire is eigenlijk een soort van kijkje in mijn hoofd in hoe ik het heb ervaren om vanaf mijn 17e eigenlijk op te groeien zonder vader. En waarbij eigenlijk heel erg vind ik, in beeld ziet hoe het voor mij is geweest om te gaan met verlies en jezelf opnieuw te vinden en ook op zoek te gaan naar een ouder die er eigenlijk niet meer is en naar antwoorden. Want daar komt het eigenlijk heel erg op neer in de docu.
0: Ja, want je zegt ook al, je bent dan dus opgegroeid zonder je vader en daardoor heb je ook niet de achternaam van je vader gekregen.
1: Ja.
0: Hoe zit dat precies?
1: Nou, toen ik geboren was, vroeger was er een regel. Juridische ruis is dit hoor. Maar je werd, als je binnen de 306 dagen van echtscheiding met van jouw moeder met een partner werd geboren, dan kreeg je automatisch de achternaam van die partner.
0: Mm.
1: Nou, mijn moeder en die meneer waren al uit elkaar, maar die zijn daarna gescheiden. En ik ben binnen 306 dagen geboren van die echtscheiding. En ook al had ik mijn moeder dus een kind met mijn biologische vader, kreeg ik dus de naam van die vreemde meneer. Die denk ik niet eens weet dat ik besta.
0: Nee, dus je krijgt dus eigenlijk de naam van gewoon, ja, voor jou eigenlijk een random iemand.
1: Ja, een vreemde. Echt totaal geen idee wie die is en hij weet niet wie ik ben.
0: Wat bizar. Ja. Hoe was dat voor jou om gewoon een random achternaam basically te hebben?
1: Ja, gek. Je moet je voorstellen, dan ben je jong en dan op een gegeven moment kom je erachter hoe je moeder heet, hoe je vader heet. En dan realiseer je.

0: Je van, oh, dat is niet mijn naam. Dan ben je klein en dan vraag je je moeder van, hoe zit dat? Zegt ze, dat leg ik je uit als je ouder bent. En dan ben je ouder, maar dan snap je het eigenlijk nog steeds niet. Want je denkt echt, what the fuck, hoe kan dat? Het heeft gezorgd dat ik eigenlijk ook wel een beetje problemen kreeg met mijn identiteit. Ik heb broers en zussen die wel die naam hadden. Maar ik voelde me nooit net zo erg mijn vaders kind als zij. Zij waren meer zijn kind. En aan mijn moeders kant was ook een beetje gek, want ik had haar naam niet. Dus het heeft een complex een beetje veroorzaakt toen ik jong was.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Eigenlijk een soort van, ik hoor nergens bij of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, zeker. Ja, echt een zwart schaapje eigenlijk.
1: Ja. Ja. En je hebt dan nu dus een docu erover gemaakt. Wat hoop je dat mensen meenemen als ze die documentaire zien?
0: Nou, ik hoop gewoon dat de zwijgcultuur gewoon opgeheven wordt. Dat is mijn droom, maar dat is best wel a lot to ask. Dus ik hoop gewoon als ouders dit zien met een familiegeschiedenis waar ze misschien over willen zwijgen uit voorzorg, uit bescherming, dat ze toch hiernaar kijken en denken, jeetje, misschien moet ik toch wel bijdragen aan de ontwikkeling van mijn kind en wel bepaalde dingen vertellen aan ze. En voor kinderen hoop ik dat zij bepaalde vragen durven te gaan stellen aan hun ouders. Want het is te belangrijk en het is te groot om niks mee te doen. Als je ouders er op een gegeven moment niet meer zijn, dan overlijden zij met al die verhalen. En dat is gewoon heel zonde.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel echt een ding is van like migratieouders, zeg maar. Ik denk dat veel mensen met een migratie-background zich daar wel in kunnen herkennen. Dat er altijd echt een beetje zo'n cultuur is van, we praten er niet over, dus het bestaat niet. En ik denk wel dat wij echt de generatie zijn die dat proberen te doorbreken.
0: Ja, te doorbreken,
1: en here you are,
0: here
1: making a documentaire. Ja. Dus je weet toch, je bent het gewoon met je eigen handen aan het doen. En nou, we zijn hier nog lang niet over uitgesproken, want ja, weet je, we hebben nog veel meer te bespreken. Straks kletsen we verder over de zoektocht naar je vader en waarvoor je zelf naar Suriname bent afgereisd.

0: steeds bij mij in de studio zit Kim. Zij maakt een documentaire over de zoektocht naar de identiteit van haar overleden vader. Kim, goed dat je er nog steeds bent.
1: Yes.
0: Hey, we hadden het natuurlijk net al eventjes erover. Je hebt die docu gemaakt en je bent voor deze zoektocht ook naar Suriname gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Hoe was dat?
1: Ja, intens. We waren daar dan 5 dagen. Wel gewoon met een kleine crew, dus dat is wel heel fijn. Maar ja, je moet je voorstellen, dan ben je gewoon 5 dagen echt aan. En ik ben naar zijn basisschool gegaan, waar mijn vader vroeger op school zat. Ik ben naar zijn favoriete plekje geweest op Coroni. Alleen elke dag deden we best wel iets intens. Dus ik heb in Suriname zelf helemaal niet de tijd gehad om het allemaal te verwerken. Maar ik had het echt voor geen goud willen missen. Het verwerkingsproces kwam daarna, maar het is het allemaal echt waard geweest.
0: Ja, want volgens mij was je echt ook weer voor het eerst na heel lang was je daar, toch?
1: Klopt, ja, na 19 jaar.
0: Wauw.
1: Ja, echt heel bijzonder. Maar voor het eerst ook op een manier daar aanwezig dat ik ook echt alles tot me kon nemen. Want daarvoor was ik gewoon nog heel jong en heb ik het helemaal niet echt beseft allemaal.
0: Ja, tuurlijk. Gewoon eigenlijk je eerste keer als volwassene.
1: Ja,
0: en als je dan nu terugkijkt naar die reis, hoe kijk je er dan op terug?
1: Ja, wel echt als iets heel moois. Het was misschien intens, maar ik heb me nog nooit zo dichtbij gevoeld als toen bij mijn vader na zijn dood. Want ik ben ook naar het huis gegaan waar ik vroeger dan ook speelde. Dat was dan zijn huis. En ja, doordat ik op de plekken was waar hij ook het allerliefst was en verhalen ook over hem heb gehoord daar van familieleden, was het gewoon alsof ik hem weer echt even tot leven had gewekt, zeg maar. Maar was ook natuurlijk pijnlijk, omdat ik dat daar ook heb beseft van, nee, hij komt niet terug.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Maar wel echt heel mooi dat je dit hebt kunnen doen voor jezelf. Maar ook voor je vader natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: En je wilt dus ook heel graag de achternaam van je vader overnemen. Mm. Waarom is dat nou specifiek, die achternaam? Waarom is dat voor jou zo belangrijk?
1: Ja, omdat dat toch het enige is wat mij aan hem gaat kunnen verbinden. Hij is er niet meer. Hij komt niet meer terug. Ik ga hem nooit meer spreken. Ik ga hem nooit meer zien. En toen ik ben geboren is hij ook echt naar de gemeente gegaan met het doel om mij te erkennen. En toen kreeg hij gewoon te horen van, gaat niet door meneer, ze krijgt een andere achternaam. Wat denk ik ook wel pijnlijk geweest moet zijn voor hem. Dus ik ben een soort van de losse eindjes nu aan elkaar aan het maken. En het voelt alsof ik hem daar nog een soort van een laatste ode aan mijn vader. Zo voelt dat. En daarom is dat zo belangrijk voor me.
0: Oh, ja, snap ik. Het is ook echt, ik weet zeker dat hij echt zo trots op jou is. Ik heb het docu ook zelf gezien en ik vond het ook echt zo mooi. Het klopt gewoon helemaal. En ik weet zeker dat hij super trots is op jou. Ja, hoe zie je dat zelf?
1: Ja, hetzelfde. Bij alles wat ik doe, wat over de docu gaat, voel ik gewoon dat hij inderdaad zou zeggen van, ja man, Kim, dat doe je goed.
0: Dat is my girl.
1: Ook, ja, inderdaad. Alsof hij er ook wel echt een beetje bij is de hele tijd.
0: Nou, ik denk dat dat gewoon zo is.
1: Ja.
0: Hij is gewoon een beetje bij jou. Ja. Ik weet het 100% zeker. Hey Kim, heel erg bedankt sowieso voor je openheid en je verhaal.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, of course. En als je nu aan het luisteren bent en je denkt van, hey, ik ben super benieuwd naar deze docu. Het heet dus Het Bloed van Mijn Vader van BNN Vara. En die is te zien op NPO Start. En je kan ook even de link op de Funix website checken. Daar gaan we het allemaal online zetten. Kan je het gewoon makkelijk terugvinden. Dus sowieso heel veel succes met deze zoektocht en alle antwoorden en vragen en het hele proces.
1: Yes.
0: En thanks for sharing.
1: Ja, dankjewel. Jij bedankt dat ik er mocht zijn.
0: Of course.

0: Kitty Kotti. En ook bij Funix hoor je hier de Kitty Kotti special in aanloop daarnaartoe. Spreek ik vanavond met Kunta Risho. Hij is spreker, trainer en muzikant. Goedenavond, broski.
1: Een hele goede avond, Jozef.
0: Ja, tijdens de herdenking staan we veel stil bij Suriname. Te veel als het aan jou ligt. Wat missen we?
1: We missen een volledig verhaal. We missen het verhaal van alle andere eilanden en alle andere plekken die gemoeid zijn met deze historie. En weet je, het is een beetje zon, omdat de historie wordt eigenlijk pas volledig op het moment dat je een meervoudig perspectief hebt. Dus dat je gewoon de verschillende verhalen van de verschillende plekken kent en hoort. Dat maakt het verhaal. Ja. En als je één zevende deel van het verhaal kent, dan ken je eigenlijk het verhaal niet.
0: Ja, niet in zijn totaliteit precies. Je maakt tamboe muziek. Muziek van de Afrikaanse...
1: Tamboe
0: muziek. Dat is muziek van de Afrikaanse Curaçaoënaar. Wat is het verhaal achter deze muziek?
1: Tamboe is eigenlijk muziek die is ontstaan ten tijde van de slavernij. De tot slaaf gemaakte Afrikanen op Curaçao die ontwikkelden deze muziek. Maar het is eigenlijk meer dan muziek. Het dient verschillende functies. Het is een manier om jezelf te helen. Maar ook om mensen bij elkaar te brengen. Om jezelf weer krachtig te voelen. Om jezelf spiritueel te reinigen in je omgeving. En eigenlijk tot de dag van vandaag is tamboe is eigenlijk de meest onderdrukte culturele expressie van Curaçao. Dus tot 1953 was het bij wet verboden om tamboe te spelen. Wow. Maar tamboe is eigenlijk het symbolisch voor de overlevingskracht van de zwarte Curaçaoënaar, weet je. Ondanks alle onderdrukking. We zijn hier, we knallen, we gaan naar WK's om even een haakje te maken.
0: Ja,
1: snap
0: precies.
1: Je? En tamboe staat eigenlijk symbool daarvoor. En die tamboe die verboden was, die staat vandaag, over 20 minuten treden op in het concertgebouw. Om aan te geven dat we gewoon blijven groeien en shinen en eigenlijk een groter imperium veroveren.
0: Ja, precies. Je gaf het net al aan. Vanavond sta je in het concertgebouw met een live band. Wat hoop jij mensen mee te geven met je performance?
1: Ik hoop mensen mee te geven dat 1. Ken jezelf, weet wie je bent, want de zaal is gevuld met veel mensen van Afrikaanse afkomst, zoals Surinaamse, Curaçao, Arubaanse, Boniaanse, etc. En ik wil echt meegeven, ken jezelf, weet je, ik denk dat heel veel zwarte mensen vooral, of zwarte Nederland zichzelf niet kennen. Want op het moment dat zwarte mensen zichzelf leren kennen, worden ze verliefd op zichzelf. En dat is fundamenteel om gewoon de juiste keuzes te maken in het leven.
0: Kijk eens, dat zijn wijze woorden. Broeder Kunta, dankjewel voor je tijd, man. Dat je even tijd voor ons wilde vrijmaken om met ons te schakelen. Heel veel succes ook vanavond en natuurlijk morgen tijdens Kitty Kotti. Waar kunnen mensen jou checken?
1: Ze kunnen me overal checken, man. Rinjo X of Kunta Rinjo. Op Rinjo X, als je tamboe wilt horen, ga je nu naar Spotify. Ga je naar Rinjo X, kan je me horen. En voor de rest Facebook, TikTok, Sliktok, Saktok, alles wat je kan bedenken.
0: De hele
1: ben ik wel op een of andere manier te vinden, man. Ja.
0: Lekker, man. Nou, nogmaals succes, brada. En heel veel succes ook morgen, man.
1: Yes, dankjewel, man.
0: Fijne avond. Love. Ciao, ciao. Love.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.

0: Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
8: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja.

0: dirk.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Vandaag is het Kitty Kotti. Ja, we vieren en herdenken de afschaffing van de slavernij. En als je vandaag bij Kitty Kotti in Utrecht was, dan heb je misschien wel de stand gezien van Stemmen van de Stad. Ja, en de twee breinen achter die stand zitten hier nu bij mij in de studio en kunnen jou er dus van alles over vertellen. Hey, Jay en Dwinna, welkom.
1: Yes, Saya, Hotep, dankjewel. Thanks voor de uitnodiging.
0: Wat leuk dat jullie er zijn. Hey, allereerst, Dwinna, je ziet er mooi uit.
2: Dankjewel.
0: Vertel even, wat heb je aan?
2: Ik heb een kledingstuk aan met een Indiaan achterop.
0: Ja.
2: En die komt speciaal uit Suriname. Mijn tante heeft die gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: En dus ik draag hem met trots in die.
0: Nice, want ben je zelf inheems?
2: Ik ben niet inheems.
0: Ja.
2: Ik ben een beetje, ja, wat ze zeggen, Moximiti. Ik ben Chinees. Beetje Portugees, Egyptisch. Een beetje van alles heb ik in mijn roots.
0: Heel veel.
2: Maar ik voel me gewoon Surinaams dus.
0: Je voelt je gewoon helemaal Surinaams.
2: Ja.
0: Laten we het makkelijk houden, denk
2: jij. Laten we het makkelijk houden.
0: Hey, NJ, ja, omdat ik het nu van Dwinna weet, wat is jouw komaf?
1: Ik ben op Aruba geboren, maar ik noem mijzelf altijd Afrikaan. J-A-E staat ook voor je Afrikaanse excellentie.
0: En waarom dan?
1: Ik weet niet, sinds dat ik jong ben heb ik een fascinatie met Afrika. Ik voel ook dat ik daar vandaan kom. Ik ben daar 3 keer geweest, verschillende landen. Ik loop daar met blote voeten.
0: Mm.
1: Hey, toch, ik vind Aruba een heel mooi eiland, daar ben ik geboren.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn spirit komt echt vandaar, van Afrika.
0: En eerlijk, het maakt toch ook wel sens, want als je vandaar komt, of het nou Aruba is, of het nou Suriname is, whatever. At the end of the day is het Afrika.
1: Juist.
0: Toch?
1: Juist.
0: Ja. Hey, Jay, jullie hadden vandaag een stand bij Kitty Kotti in Utrecht. Hoe was het daar?
1: Keihard. Jong en oud was daar. Alle mix van alle rassen. En vooral die kleine kids waren aan het meebounce bij ons. Ja. Net bij die shows. Aan het breakdance en zo. Het was echt een feestje. Ja, joh.
2: We hebben echt genoten.
0: Nice. En hebben jullie voor vandaag vrij gevraagd?
2: Nee, ik heb geen vrij gevraagd. Maar het is wel een ding waar ik wel over nadenk. Dat ik dan denk, oké, weet je. Ik ga het dan gewoon een keer doen. Zoals volgend jaar.
0: Ja.
2: Want je ziet nu wel dat Kitty Kotti wel nu meer podium krijgt.
0: Ja.
2: En dat mensen nu meer gaan beseffen. Van hé, dit is wel een belangrijke dag voor de Surinaamse gemeenschap.
0: Vinden jullie dat het een Nationale Vrije Dag zou moeten zijn?
2: Ja. Ik persoonlijk vind het wel.
1: Ja.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Ja, waarom? Omdat Suriname heeft toch wel een geschiedenis met Nederland. Wat ik zeg, het is voor mij heeft het wel een mooie. Ik ben ermee opgegroeid met de geschiedenis van Suriname. Ik ben vaak in Suriname geweest. Ik zeg wel heel eerlijk. Ik ben hier geboren. Maar ik ben in Suriname. Als ik daar ben, het is een mooi land. Maar het is nog een open wond.
0: Mm.

0: Het voelt alsof het nog niet genezen is.
1: Hoe merk je dat bijvoorbeeld?
0: Ja, het is moeilijk te beschrijven. Het is die energie wat je daar voelt als je daar bent. Mm. En dat neem je dan hier een meter terug. En dan zie je ook allerlei verhalen. En wat ik ook zeg, ik heb heel weinig meegekregen hier op school. En daar heb ik alles moeten leren over de hele scene van Suriname.
1: Ja.
0: Dus daarom zeg ik ook van, ja, ik vind dat het wel een nationale vrije dag moet zijn.
1: Ja, zeker voor die erkenning dan dus die je zegt.
0: Ja, voor de erkenning.
1: En hoe belangrijk is dan een dag als vandaag, Kitty Kottie, maar ook jullie daar staan bij die stand met dus jong en oud. Hoe belangrijk is dan zo'n dag voor jullie?
2: Kijk, dat is nog een reden waarom het een feestdag mag zijn. Waarom zouden we niet nog een feestdag met z'n allen hebben? Je weet toch?
1: We hebben nooit genoeg vissen. Kom op,
2: net
1: ja.
2: Zeggen. Plus wat ik ook dope vind, wat je ook ziet bij waar wij net waren. Zeg maar, heel Utrecht komt uit. Je weet toch, zeg maar, de origin is de black party. Maar iedereen komt met ons vibe. Het is één liefde. Je weet toch? Dus dat is beautiful. Waarom zou je dat niet willen hebben? Nog een extra dag in het jaar feest.
1: Ja, zeker. Hele goeie. Hey, jullie hebben ook geperformd. Mm-hmm. Zeiden jullie net, toch?
2: Yes.
1: Ja. Jullie album.
2: Aha.
0: Stemmen van de stad.
2: Yes, I am.
1: Ja. Even heel kort. Waar gaat het over? Even kort.
2: Ze ode aan Utrecht. We wilden, want eerder Utrecht is echt een hip-hop stad, maar het wordt nooit zo erkend. Mm. Ik kan een hele waslijst aan artiesten noemen, je toch? Die groot zijn al vanaf de jaren 80. En wij wilden gewoon iets maken, gewoon een mooi document voor Utrecht. Ja. Om te laten zien van, hé, we hebben geschiedenis en we maken toffe dingen. Daarom stemmen van de stad.
1: Nice.
0: En we hebben natuurlijk ook de lijst met de nummers erop.
1: Hé! Hey.
0: Ja, dus we kunnen zometeen uitleggen van waar die nummers voor staan.
1: Hey.
2: Elk liedje heeft iets met Utrecht te maken. Elke titel is Utrecht. Alle samenwerkingen.
1: Yeah.
2: Met de artiesten, met de beatmakers, met de artwork, met de organisaties met wie we samen hebben gewerkt.
0: Ja.
2: Het is echt één Utrechts document gewoon.
1: Ja, boys, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik denk dat we het album moeten checken op Spotify.
2: Zo.
1: Waar kunnen we jullie vinden?
0: Spotify staat die album. We hebben natuurlijk vandaag die nummers gedaan.
1: Yeah.
0: En onze die nummer wat wel is blijven hangen vandaag ook, is Nijntje.
1: Mm-hmm.
0: Nijntje komt uit Utrecht natuurlijk. Yeah. En het is echt een kindernummer. En we hebben ook gezien hoe kinderen erop losgaan. Dus ja man, dus Nijntje is sowieso een van die nummers die je moet checken.
1: We gaan Nijntje checken op Spotify.
2: Ja, is on fire. Ja. Stemmen van de stad. Als je dat op Spotify doet, vind je het sowieso.
1: Ja. Ja, gaan we doen. Heel erg bedankt.
2: Yes,
1: en we gaan het checken op Spotify. Inderdaad, stemmen van de stad.

0: Vandaag is het Kitty Kottie, de dag waarop we de afschaffing van de slavernij herdenken en vieren. En vanavond ga ik daarover in gesprek met de Haagse spoken word artist Demi Vrede. Hey, wat goed dat je er bent.
1: Hallo.
0: Hoe was jouw dag?
1: Mijn dag was heel fijn, was heel leuk. Ik kon lekker thuis opstarten. En daarna had ik nog een evenement in Nest in Den Haag.
0: Ja.
1: Waar we een live kunstinstallatie gingen bouwen. En waar we het verleden en het heden eigenlijk samen gingen weven. En vragen zoals, wat geef je mee aan de volgende generatie? Hoe is het verleden nog in jouw lichaam? En hoe geef je dat een plekje?
0: Ja.
1: En dat deden we tijdens het eten van Herheri. Dus dat was heel leuk. Ja.
0: Bijzonder. Hey, een mooie vraag ook die je stelt. Want hoe is het verleden dan nog in jouw lichaam? En hoe geef jij dat een plekje?
1: Ik ben hier geboren, in Nederland, geboren en getogen Haagenees.
0: Mm-hmm.
1: Maar beide mijn ouders komen uit Suriname. En ik heb vanuit huis uit heel erg de Surinaamse cultuur meegekregen, maar nooit het slavernijverleden.
0: Mm.
1: En ik merk nu dat alles wat ik nu aan het leven aan het doen ben, heel erg bezig ben naar mijn identiteit. Waar stam ik vanaf, waar ga ik heen? En ik merk dat het slavernijverleden toch wel nog in mijn lichaam zit en dat een plekje moet geven.
0: Hoe merk je dat?
1: Nou, we zijn in Nederland, racisme.
0: Ja.
1: Nog steeds niet mijn mensen altijd op de voorgrond zien. Zo, die representatie mist er nog op heel veel plekken. En dat stamt af van racisme. Racisme stamt voor van het slavernijverleden, dus zo eigenlijk.
0: Ja. Hey, je zei net dat je niet echt het slavernijverleden mee hebt gekregen vanuit huis.
1: Nee.
0: Waarom is dat?
1: Ik stelde die vraag toevallig vandaag aan mijn moeder. En die gaf aan dat ze gewoon altijd door wilde gaan. Zo, dat is in het verleden, daar hoeven we nu niet mee bezig te zijn. Laten we bezig zijn met de mooie dingen, met de leuke dingen. Dus zo, het eten, de muziek, samen zijn, gezelligheid ken ik van het huis uit. Maar zo, het pijnstukje niet.
0: Ja. Nee. Ja. Ja, dus daar ben je ook wat meer in gaan verdiepen.
1: Mm-hmm.
0: Maar je doet ook andere dingen waar je in verdiept. Je volgt nu ook taallessen.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Het is een uitdaging.
0: Ja.
1: Ik merk nog wel dat ik het spannend vind om Sranangtongel te praten. Omdat ik nog steeds gewoon een heel Nederlands accent heb. En zo dan wordt uitgelachen. Maar het voelt enigszins ook heel erg trots of zo. Als ik me kan uitdrukken in het Sranang. Omdat het zo de taal is van mijn voorouders, van mijn moeder, van mijn oma. Maar het is nog een zoektocht.
0: Snap ik, ja. Ik herken dat zelf ook heel erg hoor. Dat een beetje dat ongemak wat er dan onder zit. Dat is best wel dubbel, want het is een taal die we juist heel erg moeten vieren, denk ik, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Hey Demi, als jij vandaag één boodschap mee zou mogen geven aan iedereen die luistert. Wat zou dat dan zijn?
1: Ik geef deze boodschap eigenlijk al heel de week door met alle evenementen. Dus ik denk dat ik het daar ook mee afsluiten is. Blijf vragen stellen aan elkaar. Ga dat gesprek aan. Ook al is het ongemakkelijk. En wil dat misschien soms zeggen dat je je privileges aan de kant moet zetten.
0: Mm.
1: Maar blijf vragen stellen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dankjewel. En je gaat nog niet meteen weg. Want je bent natuurlijk ook spoken word artiest.
1: Klopt.
0: En je vertelde ook dat je een spoken word hebt geschreven over wat dit verleden met jou doet. Ik denk dat wij het gewoon gaan horen.
1: Ja, is goed.
0: The stage is all yours.
1: Dankjewel. Iemand zei ooit dat mijn bloedlijn zichtbaar is in de binnenkant van mijn palmen. Dat je kan zien dat mijn familie verhalen met zich meedraagt. Alleen is wat mijn handen hebben onthouden niet altijd terug te vinden in de boeken. Pas sinds kort wordt het voorzichtig toegelaten in musea. Maar onze geschiedenis leeft al jaren in zwierende kottels tijdens een bigiari en in kaseko die zelfs de stilte laat bewegen. Alsof vreugde ons met de geboorte is meegegeven. Alsof onze gezelligheid niet is geboren uit overleven. Want mensen die zoveel verloren hebben, begrijpen het meest hoe kostbaar zachtheid is. En daarom begroeten wij elkaar alsof terugkomen nooit vanzelfsprekend is. Lobby da Bassi. Liefde is baas. Want liefde was het enige dat onze voorouders bezaten dat men niet kon verschepen. Maar liefde kwam niet alleen. Onder haar nagels zit bebloede aarde. Goud dat glanst met een schaduw. En toch dragen wij het vandaag om onze nek en in onze lach, tot het niet meer dragen is, maar bewegen wordt. Want ik heb Kawina in mijn hartslag, wind die dat ademt in mijn borstkas en mama Aisa die mijn voeten herinnert waar ze vandaan komen. Ik heb Javaanse kruiden in dezelfde pan waar mijn Hindoestaanse verhalen sudderen en mijn maronbloed kent nog steeds de bossen beter dan de witte lens die het vastlegt en het presenteert alsof die vergeten wereld heeft ontdekt. Want ik weet dat onze voorouders nog niet vredig slapen. Maar ik weet ook dat iedere keer wanneer we elkaar voeden, elkaar bij namen blijven noemen, wij iets terughalen wat ooit van ons werd afgenomen. Iedere keer wanneer wij dansen op aarde die ons had moeten begraven, ademt ergens een voorouder rustiger. Dus als de volgende generaties ooit iets van ons dragen, hoop ik dat het niet alleen onze pijn

0: Vandaag herdenken en vieren wij, want het is Kitty Kotti, ja. En de Amsterdamse acteur en theatermaker Remy Sambo organiseerde afgelopen week Queer Kitty Kotti over queer levens tijdens de slavernij in Suriname en op de Antillen. Hey, denk bijvoorbeeld aan de verhalen van homoseksuele mensen. Deze verborgen verhalen kregen op deze avond een stem. En ik zeg verborgen, want er is bijna niks bekend over deze verhalen. Nou, omdat dit een gesprek is wat we moeten blijven voeren, hangt Remy aan de lijn. Goedenavond, Remy.
1: Goedenavond, Naomi.
0: Hey, goedenavond. Hey, hoe was vandaag voor jou?
1: Als je kijkt, 3 dagen geleden had je het gedoe met die voetballers. Ja. Penalties hadden gemist, racistisch bejegend. En dat geeft zo aan dat deze dag zo nodig is, dat we er nog niet zijn. Dat we gewoon echt moeten stilstaan bij wat het verleden ons heeft gegeven, namelijk racisme. En dat we daar nog steeds last van hebben. Dus ja. Echt, wat er laat gebeurde is echt de meest recente voorbeeld wat ik kan noemen van waarom het herdenken vandaag zo belangrijk is.
0: Ja, je slaat voor mij echt de spijker op de kop. Ik ben heel blij dat je dit zegt.
1: Ja. Het is afkomstig uit de slavernij, hoe men gewoon toen met donkere mensen omging. Mm. En je ziet het nog steeds, je ziet het gewoon weer terug. En we kunnen gewoon niet zeggen, we kunnen niet ontkennen en zeggen van, we zijn heel erg ver gekomen. Zijn we ergens ook? Maar tegelijkertijd, het gebeurt gewoon dagelijks en 3 dagen geleden gewoon recht voor onze neus.
0: Zeker, ja. Hey Remy, Queer Kitty Kotti is best een hele specifieke insteek. Hoe ben jij erop gekomen dit te organiseren?
1: Nou, weet je wat het is? Ik vind het heel grappig dat iemand anders zei, het is best wel een niche. Terwijl ik dacht, queerness is geen niche. Het is gewoon een onderdeel van onze samenleving. Het is alleen onderbelicht. En met mijn partner, zakenpartner Johnny Paring, hebben we dit bedacht. Omdat we merkten dat wij als gezelschap in Missambo Maakt besteden we aandacht aan de slavernij. Maar we kwamen gewoon geen verhalen tegen waarbij je een man-man of een vrouw-vrouw verhouding had.
0: Ja.
1: En dat was toch opvallend. En dan ga je erin duiken, dan ga je zoeken en dan kom je niks tegen.
0: Hoe kan dat?
1: Nou, ik denk schaamte. Ik denk schaamte van beide kanten, van de zwarte kant, van de witte kant. Ik denk dat als je, kijk, het was blijkbaar not done in die tijd. Mm-hmm. Dus als je, en zwarte mensen hebben een orale traditie, mond te mond. Ik denk niet dat je dat doorvertelt vanuit schaamte. En ik denk dat witte mensen die gewoon nog meer geschreven geschiedenis hebben, dat ook niet op papier zetten vanwege schaamte. Zich gewoon niet zichzelf durven zijn. En wat wij met Queer Kid Kotti doen, is eigenlijk, wij fantaseren, wij creëren nieuwe verhalen die in die tijd zouden kunnen zijn gebeurd.
0: Ja, en waarom is dat zo belangrijk?
1: Het is belangrijk, en queerness is van alle tijden. Queerness was er al voor de slavernij. En ineens lijkt het alsof gedurende de slavernij het op pauze is gezet en we daarna weer ermee door zijn gegaan. Dat kan niet.
0: Ja.
1: Dus wat wij hiermee willen doen is echt een nieuwe invulling geven aan de geschiedenis en de geschiedenis daarmee te verrijken.
0: Ja. En is dat gelukt? Hoe was die avond?
1: Nou, weet je wat heel tof was? Kijk, dit was de 2e editie. Mm-hmm. De eerste editie, die was in de laatste week pas uitverkocht. En deze, het is zo tof. Ik heb een hele toffe dame die werkt op onze socials. En die was al heel snel opgepikt door allerlei instanties.
0: Ja.
1: Dus ze was binnen de kortste keren was die uitverkocht. Dus je merkt gewoon dat mensen gewoon daar heel veel behoefte aan hebben. Maar we zaten op de warmste dag van die hele week. Toen dachten we, gaan we dit door laten gaan? Ja, nee. Toen hebben we gewoon ventilatoren neergezet. En op 7 mensen na staat het gewoon helemaal vol.
0: Goed zo, want het is ook gewoon heel erg belangrijk. Remy, ik vind het prachtig dat je dit doet. Het raakt me, het is nodig. En ik wil je heel erg bedanken dat je even wilde bellen.
1: Ja, nou jullie bedankt dat jullie hier aandacht bij willen besteden.
0: Natuurlijk, en nog heel veel plezier met het vieren van Kitty Kotti.
1: Super, dankjewel. Jij ook.
0: Dankjewel. Farmix.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja.
2: Jouw

0: Reisscholen.nl.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op Reisscholen.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
4: It's complicated met Jay
0: en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/nieuws.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. Brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Je verjaardag hoort eigenlijk de leukste dag van het jaar te zijn. Maar toch zijn er duizenden kinderen in Nederland die hun verjaardag niet vieren. Omdat er thuis simpelweg gewoon geen geld voor is. Nou, Stichting Jarige Job die helpt dus deze kinderen met een verjaardagsbox. En zij zien de vraag eigenlijk alleen maar toenemen. Daarom spreken we vanavond met Amber van Stichting Jarige Job. Amber, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Amber. Hey, voor de luisteraars die Stichting Jarige Job nog niet kennen, wat doen jullie precies?
1: Ja, wij geven kinderen een verjaardag. Wij laten kinderen een verjaardag vieren door het geven van een verjaardagsbox. Met daarin alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op school. Dus daar zitten slingers in en ballonnen. Maar ook allerlei ingrediënten voor een taart te maken, tractatie en uiteraard cadeautjes.
0: Wauw, wat mooi dat jullie dat doen. En dat doen jullie dus al 16 jaar. Maar jullie zien wel de vraag dus alleen maar toenemen. Waar ligt dat aan, denk je?
1: Nou, sowieso neemt armoede toe. En dus ook meer bekendheid rondom armoede. Dus mensen durven ook wel wat meer daar taboe te doorbreken en hulp te vragen. En onze naamsbekendheid neemt toe. Dus wij merken dat steeds meer ouders de weg naar hulp weten te vinden. Wanneer zij de verjaardag van hun kind niet kunnen vieren. En daardoor krijgen wij steeds meer aanvragen.
0: Ja, wel dubbel soort van. Aan de ene kant heel mooi dat jullie natuurlijk meer mensen kunnen helpen. Maar aan de andere kant ook ja, vervelend dat dan nog zo erg nodig is en steeds meer nodig is.
1: Ja, wij schatten in dat er zeker 300.000 kinderen in Nederland zijn die in die situatie opgroeien. En wij bereiken iets meer dan de helft. Dus
0: wow.
1: Dit jaar denken we 183.000 aanvragen te krijgen.
0: Oké, en dan krijgen ze dus zo'n verjaardagsbox. Wat zit daar dan allemaal in?
1: Eigenlijk alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op school. Zodat zij weer echt van de verjaardag een mooi feest kunnen maken. Een gezinsfeest kunnen maken met broertjes, zusjes en de ouders erbij. En dat trakteren op school.

0: is dat natuurlijk gewoon echt niet zelfsprekend. Heb je dan ook verhalen dat je echt dacht van ja, dit is echt een verhaal van kindje wat mij echt heel erg is bijgebleven?
1: Nou, wat we sowieso dus merken is dat kinderen ziek gemeld worden op de dag van hun verjaardag omdat ze geen tractatie hebben. Dus dat is wat we weten en wat we dus ook heel vaak terugkrijgen, dat nu dus wel getrakteerd kan worden. En ja, ik vind dat het zo mooi dat kinderen eigenlijk wel niet eens noemen dat ze zo blij zijn met de cadeautjes, maar juist de aandacht die we met z'n allen in de verjaardagsbox stoppen om zo ook dat van de verjaardag weer een mooi feestdag te maken, dat het erin in de kleine dingen zit. En dat zit dan in bordjes en servetjes met prinsessen erop of met Disney Cars erop, weet je wel, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Daar krijgen we dan vaak nog de meeste reacties op, dat de kinderen dat heel erg leuk vinden.
0: Oh.

0: nu luisteren en denken van ja, ik zou heel graag willen helpen. Hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou, sowieso naar onze website gaan, stichtingjaagjoch.nl. En daar kan men direct doneren. Maar op dit moment hebben we ook een hele mooie actie lopen samen met PostNL. En als jij in de webshop een bestelling plaatst en kiest om dit in een pakketautomaat te laten bezorgen, dan geef je al gelijk een kleine donatie via PostNL aan Stichting Jaagjoch.
0: Oh, wat goed. Ik bestel nog wel eens wat. Dus ja, daar ga ik zeker ook gelijk gebruik van maken. Amber, dank je wel voor je verhaal. En ook sowieso voor het supermooie werk dat jullie doen. Dus
1: dank je wel.
0: Daar wil ik

0: met Bradley.
1: Zelfbescherming.
2: Zelfbescherming, wat betekent dat? Ga je dan gewoon matten of?
1: Ik vecht gewoon met mannen als het moet.
3: Begin dit jaar was er veel te doen om het gevoel van onveiligheid op straat. Veel mensen zeiden dat ze zich niet veilig voelden. Maar hoe is dat nu? En wat kunnen we doen om dat te veranderen? Met die vraag ging ik Rotterdam in.
2: Voel jij je veilig op straat?
4: Ja, op zich.
2: Je hoort dus best vaak verhalen dat mensen zich niet heel veilig voelen. Kan je je daarin vinden? Of,
4: Ja, ik kan me daar wel iets bij vinden. Je ziet ook vaak in nieuws nu de laatste tijd vrouwen die mishandeld worden op straat. Ik kan me daar wel in vinden. Ja?
1: Oh. Ja? Ja, ik heb niet veel te klagen. Ik zie er toch best wel arrogant uit. Dus mannen durven toch niet veel te testen. En anders, mocht er wat gebeuren, ik bel gewoon mijn man of een van mijn neven. Want ja, ik ben een buitenlander.
5: Ik voel me zeker veilig. Kijk, het is niet zo dat ik wordt lastiggevallen op de straat of iets. Dus wat dat betreft voel ik me veiliger dan de meeste dames.
2: Waarom denk je dat de dames zich eigenlijk onveilig voelen?
5: Ja, ik denk dat het komt vooral doordat dames wat kwetsbaarder zijn. En daardoor juist eerder worden aangesproken of eerder worden lastiggevallen dan mannen. En ik denk dat vrouwen juist eerder dat moeilijk vinden om mannen aan te spreken. Dus vandaar dat ik denk dat dames eerder worden lastiggevallen. Ja.
2: Vind je dat er misschien iets in jouw buurt moet veranderen om het net veiliger te maken misschien? Of?
1: Nou, ik vind wel eigenlijk als mensen iets zien gebeuren in het openbaar, vind ik best wel dat andere mensen ook best wel mee mogen bemoeien. Want sommige mensen bemoeien over dingen waarvan ik denk, mind your own business. Maar wanneer iemand lastiggevallen wordt, trekt niemand zijn mond open. Ja. Dus help je zusters, help je broeders, mochten hun ook lastiggevallen worden. Want let's be real, sommige mannen worden ook gewoon lastiggevallen op straat. Dus.
4: Ja, ik denk dat er sowieso meer gehandhaafd moet worden op straat. Dus gewoon veel meer controles. Zodat ja, gewoon iedereen zich veilig kan voelen op straat. En dat er niet dat soort gekkigheid op straat weer voorkomt, zeg maar.
2: Als je dan nu tegen alle mannen kon spreken, wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
5: Laat iedereen gewoon met rust. Doe het alsof. Ga ermee om alsof je eigen moeder of zus is, zusje. En laat ze gewoon lekker met rust. En als je ze echt wil aanspreken, doe het op een liefdevolle manier. Dat je ze gewoon echt leuk vindt en nummer of socials wilt krijgen van diegene.

0: Sport met Camille.
1: Schoenen uit in huis. Voor de een vanzelfsprekend en voor de ander totale onzin. Is het een kwestie van hygiëne en respect of gewoon een overdreven regel? Ik vraag het in Utrecht. Schoenen horen altijd uit in huis.
2: Zeer zeker eens. Ik ben geen dier of zo dat ik met al die bacteriën van buiten in mijn huis ga lopen. Mijn huis is een schone plek. Ik moet bij wijze van spreken van de grond kunnen eten als er iets op de grond valt. Als ik daar met mijn voeten heb gelopen, ja, liever ook niet. Daarom moet ik ook slippers aan hebben. Gewoon schoon houden.
3: Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Ik snap dat sommige mensen echt te lui zijn om als ze thuis zijn gewoon hun schoenen uit te doen. Maar ik zou het thuis niet moeten proberen, omdat ja, de straat is gewoon vies, toch? Wanneer je dat meeneemt naar huis, is niet zo fris.
4: Ja, in principe, als je gewoon niet in het poep hebt gestaan.
5: Boeien.
4: Kijk, je moet niet met je schoenen in mijn bed gaan lopen, maar als je gewoon in mijn huiskamer loopt met je schoenen, prima. Je maakt toch je vloer gewoon schoon.
6: Ja, ik vind het gewoon onhygiënisch. Gewoon niet fris.
1: En ligt het er dan ook nog aan? Want soms heb je ook mensen die zeggen alleen bovenschoenen uit en beneden niet.
3: Als je nou alleen boven of alleen onder hebt, maakt er geen zak uit. Je schoenen doe je gewoon uit als je thuis bent.
4: Ik weet niet, misschien is het een gekke theorie, maar ik denk dat mensen die hun schoenen binnen aandoen misschien wat onzekerder zijn. Ik heb toch het idee dat aantrekkelijkere mensen hun schoenen gewoon uit doen en die voetjes gewoon lekker laten zien.
1: Hoe kom je daarbij?
4: Nou ja, zonder schoenen is het natuurlijk wel gewoon comfortabeler, maar ik kan me voorstellen als je geen verzorgde voeten hebt, dan zie je niet wel dat mensen dat zien.
1: Wat doe jij zelf altijd als je bij iemand anders binnenkomt? Doe je automatisch je schoenen uit of ligt het er nog aan?
7: Nee, eigenlijk doe ik ze bij een ander aan, want het is gewoon lekker makkelijk. Maar als iemand zegt van ik wil liever uit, dan zeg ik ja, ik doe zelf ook thuis. Dus ik snap je. Dus ja.
2: Ik doe altijd dat ik mijn schoenen uitdoe, maar soms heb ik bepaalde vrienden van bepaalde afkomsten waar dat niet bij hoort. Ja, dan zeggen ze laat mij je schoenen aan. Dan heb ik ook liever niet dat ik op mijn blote voeten of op mijn sokken daar ga lopen als ze ook daar met hun schoenen lopen. Maar op zulke plekken voel ik me ook niet helemaal op mijn gemak. Ik vind dat een beetje vies.
3: Ja, ik probeer mezelf altijd zo neer te zetten dat ik niet de eerste ben die binnenloopt, zodat ik kan kijken wat de persoon dus voor mij doet.
4: Kijk, ik doe sowieso mijn schoenen uit omdat ik het gewoon fijner vind. Maar als ik ergens naar een verjaardag naar binnen ga en ik zie dat mensen niet per se hun schoenen uit hebben, dan doe ik het ook niet. Want ja, dan vind ik het wel fijner. Maar thuis doe ik ze wel uit, maar gewoon puur omdat ik lekker in mijn dikke wollen sokken op mijn bank wil kunnen chillen.

0: Sport met Bradley.
1: Eigenlijk als jouw team of als jouw land wint, dan ben je de held. Maar als je verliest, dan ben je de tegenstander, zeg maar.
2: Je zou maar voor Nederland kiezen. Alles geven op het veld en tot het uiterste gaan in die penalty-serie. En dan verlies je. En ineens komen er online aap-emojis, ziektes en berichten waarin mensen zeggen dat jij hier niet thuis hoort. Terwijl je hier gewoon bent opgegroeid en hier speelt. Dat is geen voetbalreactie meer. Dat is gewoon pure racisme. Dat telkens terugkomt en bijna normaal geworden lijkt. Ik vind dat echt walgelijk. Daarom ging ik Rotterdam in om te checken wat zij ervan vonden.
3: Ik vind het niet kunnen. Ik snap de boosheid. Ik snap ook dat wanneer ze het goed doen, dan is iedereen blij. En als we dan een penalty missen, dan zijn het racistische opmerkingen. Dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn.
4: Als je die opmerkingen maakt, vind ik niet echt dat je een echte voetbalsporter bent. Het kan ook niet. Je kan niet zo erg in je gevoelens zitten om die uitspraken te kunnen maken.
5: En dat heeft ook helemaal geen nut, want we gaan er niet beter van spelen of iets. Dus het is gewoon zonde.
6: Want ik denk als volwassene mensen racistisch zijn, is een beetje kinderachtig, vind ik.
2: U zei net zelf, als we bijvoorbeeld gewonnen hadden, dan had iedereen gezegd van dit zijn onze jongens en nu krijgen we api-emojis. Ja. Waar komt dat vandaan, denkt u?
3: Ik weet het niet. Het zit waarschijnlijk toch wel echt heel diep bij de mensen. Ik zou niet weten waar het vandaan komt. Ik denk dat mensen gewoon zich niet kunnen verplaatsen in een ander. Niet empathisch zijn. En daarnaast, weet je, ik vind voetbal heel leuk. Maar het is niet alles.
2: Verbaast u zich nog hierover? Dacht u van, hoe kan dit nou gebeuren?
3: Nee. Ik wist het. We hebben het over op werk, weet je. Ik ben zelf hulpverlener. Ik zelf Kaapverdiaan. Zelf dingen meegemaakt. Dingen gehoord ook. Maar ik had het wel verwacht. Omdat je het ook ziet bij Frankrijk. Ook allemaal donkere spelers. Andere teams met ook allemaal donkere spelers. Als het goed gaat, wordt iedereen de hemel ingeprezen. Gaat het fout, dan weten ze de racistische opmerkingen te vinden en die ook te plaatsen. Ja.
2: En als ik jullie zou vragen van hoe lossen we dit nou op? Wat gaan we eraan doen?
5: Opvoeding. Ja, ik denk gewoon als het vanaf het begin heel erg duidelijk is dat we hier in Nederland gewoon met elkaar leven. Hè? Dat het dan hopelijk eruit gaat. Maar ja, als je wordt opgevoed van dit is ons land en of juist andersom van we laten even zien wie we zijn, dan ja, dat werkt gewoon niet.
1: Minder kijken naar jezelf, meer kijken naar de mensen om je heen. Daar begint het ook wel echt. En ook wel open-minded blijven. Kijk, je hoeft niet iedereen te mogen, niet iedereen te willen accepteren. Maar je moet niet, zeg maar, in deze tijd nog in een gesloten houding zitten. We moeten wel met een open houding naar andere mensen, andere culturen kijken. En dat verbindt juist.

0: appje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: Allianz Direct. Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Hermanos! Ja, dat

0: It's complicated at funix.nl.
1: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
4: Ja.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer teruggevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Oh my god, ik ben net bestolen en ik ga je zo vertellen hoe het zit. Eerst hoor je Te Laat van Cho en Zoe Taran. Ook heel toepasselijk.

0: Vaak me niet eens. Good morning.
1: Goedemorgen, Jamie Joy.
2: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen, Pannes.
3: Mijn request.
1: Wat ik vandaag wil horen.
3: Weekend request.
2: Jamie Joy.
0: Hoe is jouw zaterdagochtend? Ik hoop dat je hebt kunnen uitslapen, dat je chill bent. Ik ga je zeggen, die van mij is chaotisch. Ik heb vanochtend mijn koffie geskipt en ik denk dat dat het begin was van mijn Murphy's Law dag of zo. Ik hoop trouwens dat hij nu eindigt. Wat was er aan de hand? Ik stond voor de studio netjes op tijd en ik ben gewoon mijn sleutel vergeten. Kon er niet in. En ik dacht, oh nee, ik ga niet op tijd mijn show kunnen starten. Nou, je hoort me nu, dus dat is allemaal goed gekomen. De sleutel is gebracht, ik ben helemaal blij. Maar ik had ook een ontbijtje gehaald. En ik ben bestolen. En niet door zomaar iemand, nee, door een mail. Terwijl ik hier stond te wachten, heeft een mail me aangevallen. En mijn brood gewoon gestolen. Mocht je het willen zien, ik heb een filmpje gepost op mijn Instagram. @JamieJoy. Nu ga ik

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow.
1: Good morning, Jimmy Joy. Nou, wat gezellig dat je er weer bent. Wat een heerlijke weer, hè? Nou, summertime bij Kartel, altijd goed. Werk ze.
2: Weekend request.
3: Jimmy Joy.
4: Ja, Nicole, I'm gonna love this, you know.

0: Weer om 5 uur 's ochtends. Of ietsje later intussen. Ja man, dat heb ik ook een keer gehad met die kut meeuwen. Toen ging ik mijn dienst draaien in het LUMC. En toen voelde ik een pik in mijn duim. En toen pakte die mijn enige etenswaar. En ik was zo uit mijn hand.
1: Dat is balen, maar je bent wel lekker in Paramaribo geniet van je vakantie. Ja, ik heb een chaotische ochtend. Ik had geen koffie, ik had geen sleutel van de studio. En mijn ontbijt is bestolen. Maar hey, verder, I'm good. En ik heb er zin in. Ik heb zin om lekker jouw request te draaien. Nilo, die zie ik al in de NPO luisterapp. En ook Mitchell, die wil graag Party Animal van Charlie Black horen. Komt er allemaal aan. Maar eerst heb ik een track speciaal voor Olivier. En als jij nou ook een request wil sturen, stuur hem in de NPO luisterapp. Dan ga ik hem met alle liefde voor je draaien. Maar Olivier, die heeft ook een chaotische dag op werk. Laat hij weten. Misschien is het de datum, hè? 4 juli, zaterdag, kan zo zijn. Ik hoop dat ik je dag beter kan maken met jouw request, Mansory van Distinct en

0: vlog ik naar Spanje en toen zag ik iets waarvan ik dacht, waarom doen mensen dit? Zometeen zoek ik een toepasselijke situatie soundtrack, maar eerst hoor je Dave en Tams bij Raindance. Drop je request in de NPO Luister app.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Er zijn twee verschillende personen als je gaat vliegen. En ik ben benieuwd welke van de twee jij bent.
1: De situatie soundtrack.
0: Vorige week vloog ik naar Spanje om een vriendinnetje op te zoeken. En op het vliegveld viel mij iets op wat ik eigenlijk nooit heb begrepen. En vandaag zoek ik een toepasselijke track voor deze situatie. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Het is heel simpel. Ik zit daar te wachten om te boarden. En het boarden zou nog 20 minuten duren. En ik kijk en er staat gewoon een rij. Nou, er stonden denk ik zeker 50 mensen in die rij. Dat ik denk, waarom ga je daar staan? 50 minuten wachten. We moeten allemaal in hetzelfde vliegtuig. Je hebt een vaste stoel. Je kan niet je eigen plekje kiezen. Ik snap het gewoon niet. Ik vind het zo belachelijk. Maar ja, misschien luister jij nu en denk jij, James Joy, ben jij zo eentje die daar op die stoel blijft zitten tot het laatste moment? Ja, dat ben ik. Mensen zijn helemaal verschillend. Toch ben ik heel benieuwd. Als je er een track bij moest verzinnen, hè? Voor zo'n situatie. Voor die mensen die 20 minuten in de rij staan om te boarden. Welke track zou dat dan zijn? Laat het me weten in de NPO Luister app. En dan hebben we zo meteen een anthem voor al die mensen die vroeg in de rij staan.

0: Welke track past bij mensen die in de rij gaan staan bij het borden en dan 20 minuten staan wachten? Ik ben op zoek naar een anthem voor de situatie soundtrack.
1: De situatie soundtrack.
0: Ik heb hier zoveel lol in, want ja, ik ging vorige week vliegen. En toen dacht ik, waarom doen mensen dat? Nou, Erwin is echt keihard in de NPO Luister app. Die zegt, voor zulk volk bestaat geen anthem. Dat is veel te veel eer. Die zijn bang dat ze overgeslagen worden. Zo gaat het ook in het OV. De eerste zullen de laatste zijn. Claire die stuurt nog dit in de app.
2: Jamie Joy, Sit Down lijkt me de meest toepasselijke track. En volgens mij staat dat ook aangegeven in de gate. Dat je moet blijven zitten. Maar mensen...
0: Ja, maar mensen die gaan toch staan. Sari Larin, die heeft wel iets waar ik eigenlijk nog niet bij stil heb gestaan. Kleine nuance, die zegt ja, vanwege de kofferplek bovenin. Want het gebeurt gewoon heel vaak dat je dan je trolley daar niet meer kwijt kan, omdat het vol is en dan moet die ingecheckt worden en dat is allemaal zo'n gedoe. Dus ergens, nou, snap ik dat een heel ietsie klein beetje. Mitchell die komt met de SBMG, kom hier staan, goeie suggestie. Maar ik ga de track draaien van Debbie. En die begint met wat kijk ze nou. En ik kan me voorstellen dat je dat denkt als je in die rij staat en je ziet mij kijken. Wat kijk ze nou, want ik snap er echt helemaal niks van. Alleen als zij het vliegtuig inlopen, dan denken zij, ik was al binnen. Je luistert naar Funix.
3: Kijk ze nou.

een verzoekje, JJ. Zou je alsjeblieft voor mij al mijn ladies van ADF, Ronnie en ADF Samskin kunnen draaien? Het is een vrij nieuw nummer, maar het klinkt wel lekker. No music. No.

0: Hey Joy. Weekend Request. Nieuwe muziek van Arif Samsi en Karel hoorde je dankzij Nanda, All My Ladies. Zometeen blikken we terug naar een gouden tijdperk met een classic. En jij mag bepalen of die nog steeds aan is of dat die moet gaan. En ja, de meeste stemmen gelden. Ga ik die track draaien of niet? Dat zometeen, maar eerst nog meer nieuwe muziek.
1: New music. New music. New all
2: Issyus B featuring Lil Kleine. Even te dronken.
1: Funny.
2: Your city, your sound.
3: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

0: je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roeperan.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
8: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja. Van de Belastingdienst.
10: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

classic uit de Zero's. Ja, voor mij is dit echt een ultieme zomertune. Als ik in de auto zit en dan een raampje open, zon in je gezicht, dan leef ik echt mijn beste leven. Maar op

van, ken jij deze man? En dan lieten ze een foto zien van Nelly met die iconische pleister op zijn gezicht. En er werd zo vaak nee gezegd, dat ik dacht, kennen jullie Nelly niet? Dus vandaar even een kleine check-up bij jou. Is Nelly nog steeds aan of moet hij gaan omdat hij zijn beste tijd wel heeft gehad? Ja, jij kunt je stem uitbrengen in de NPO Luister-app, want je bepaalt of je Ride With Me zometeen hoort bij Phonics Weekend Request. De meeste stemmen die gelden, stem je aan, dan telt het voor 1 punt. Doe je dat met een voice mail, dan telt het voor 2 punten. Maar goed, misschien denk jij wel, hey, Ride With Me heeft zijn beste tijd gehad en stem je gaan, hè? Dat mag ook. We gaan het zometeen zien.

0: Onyx.
1: Ah, die poko's aan, aan, aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
0: Aan, aan of gaan? Is de classic die ik heb gekozen nog steeds aan? Of heeft hij zijn beste tijd gehad en moet ik hem hier in de prullenbak slepen? Zodat je hem nooit meer hoort op Funnix. Ja, jij bepaalt of ik hem zo ga draaien of niet. Ik was nog niet uitgepraat of Demi DC, die stemde al op aan. En op de stem van Cindy kunnen we ook altijd rekenen.
3: Sowieso aan.
0: Sowieso aan. Als je

met Ride With Me, een van mijn favoriete tunes. Maar goed, het is Weekend Request, het is aan of gaan. Ik bepaal niet wat ik draai, dat doe jij. En dat kun je doen door je stem uit te brengen in de Phonics app. De tussenstand is nu 100% voor aan. Er heeft niemand op gaan gestemd. Snap ik ergens ook wel. Maar er kan nog van alles veranderen, dat is vaker gebeurd. Dus stem aan als jij Nelly zo wil horen met Ride With Me. En stem gaan als je dat niet wil. Voice memo's, die tellen.

de classic die ik heb gekozen nog steeds aan. Of moet die gaan? Vandaag de Zero Summer Classic Ride With Me van Nelly. Wat een tune. Een van mijn favorieten, maar ik heb het al vaker gezegd. Ik bepaal niet. Jij bepaalt of ik hem ga draaien. En ik ga er niet lang omheen lullen. We gaan er gewoon achter komen.

Het is bijna 12 uur en dat betekent dat ik een spot vrij heb voor een Fresh From Friends request. Welke artiest die we nog niet draaien op Phonix zouden we wel moeten draaien? Laat het me weten in de NPO Luister app. Dat kan je zusje, je bestie zijn of iemand die je kent van social media. Wie is de next best artist en moeten we draaien? De NPO Luister app.

hoorde je met Waka bij Funix Weekend Request. De enige show waar jij bepaalt hoe de playlist eruit komt te zien. Wat wil jij horen op Funix? Jade Lauren en hoor je nu met In de Nacht. Maar wat je erna hoort, dat is aan jou. Je kunt me een berichtje sturen, je kunt me een voice memo sturen. Het mag allemaal. Dit is Funix met Jamie Joy.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Hey, jong ondernemer, klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi megadeals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Wie moet de Fresh from Friends horen? Worden. Je komt er zo achter. Nou, helaas, maar eerst Jay met Controlando.

0: helaas, ik heb moeite om te kiezen, zegt hij. Ja, dat daar had ik ook last van. Fresh from Friends. Het is 12 uur geweest en dat betekent dat ik een spot vrij heb voor een Fresh from Friends request. En als je niet weet wat dat is, nou, bij Weekend Request bepaal jij wat ik draai. En vanaf het begin af aan werden dan ook heel veel tunes ingestuurd van artiesten die we eigenlijk nog niet draaien. En dat kan ik niet de hele ochtend doen. Maar toen dacht ik, ja, die artiesten die werken zo keihard, die verdienen het wel om een kans te krijgen om gehoord te worden. En daarvoor de spot Fresh from Friends, waarbij jij je bestie, je broertje, een familielid, iemand, een artiest die je volgt op Instagram, kan pushen bij Phonics om gedraaid te worden. En deze ochtend kwamen er zoveel binnen dat ik gewoon even keuzestress kreeg. Ik wist niet meer waar ik moest beginnen en wie. En ik haalde de namen door elkaar. En nou ja, goed, uiteindelijk heb ik nu iemand klaarstaan. Maar als jij nu denkt van ja, ik heb ook iemand die je echt moet draaien, slijt in de NPO Luister app, stuur het even door, want morgen om 12 uur heb ik weer een spot. Maar eerst hoor je nu de Fresh from Friends request van Nilo.
1: Goedemorgen Jamie Joy. Zou je voor mij Unruly Ones kunnen draaien met Close My Curtains? Het is een artiest die nog niet zo bekend is, upcoming artist. Maar hij heeft echt hele goede tunes. Dus als jullie deze zouden draaien, voor mij zou echt master zijn. Dankjewel, fijne uitzending. Yo, yo.

0: kan je iets van dit ding draaien? Zodat we alle kracht vanavond van Marokko hebben om Canada te verslaan. Dankjewel, lieve.
1: Weekend Request.
2: Baby Joy.
3: Listen, my, listen, my, listen, my, listen, my, listen, my.

woorden. En zometeen komt daar één woord uit. En dit spel is zo simpel. Het enige wat ik van jou wil weten is... denken jij en ik aan dezelfde tune waar dit woord in voorkomt? Want sommige tracks zijn zo iconisch. Bijvoorbeeld Starlife. Ik kan me niet voorstellen dat je aan een andere track denkt dan die van Frenna. Maar het gebeurt ook heel vaak dat ik aan iets anders denk dan jij. In ieder geval de track waar het meest aan gedacht wordt, die ga ik draaien. En dat kun je me laten weten via de NPO Luister-app. Nou, hier komt-ie. Het woord vandaag is like. Engels, like. L-I-K-E. Aan welke track moet jij gelijk denken waar dat woord in voorkomt? Pak even de NPO Luister-app erbij, stuur een berichtje of een voice memo. De track waar het meest aan gedacht wordt, die ga ik draaien. Ik moet zeggen, ik vind deze best moeilijk. Ik ben zelf ook nog aan het nadenken. Nou, in ieder geval, laat het me nu weten. Dan hoor je het zo. Wow.

0: Madonna draaien we helaas niet bij Phonix. Maar ik snap dat je aan die track moet denken. I en Sunita die hadden dezelfde gedachte met Like I Love You van Justin Timberlake. En dan hebben we ook nog een voice memo van Nanda.
1: Hey Jamie Joy, dan denk ik gelijk aan One Dance van Drake. Met Baby, I like your style.
0: Goeie. Alexandra komt nog met Like a G6. Maar er is één artiest die ik meerdere keren voorbij zie komen in de NPO Luister app. En Sulaiman, die dacht er ook aan.
2: Goedemiddag Jamie Joy. Die van Bruno Mars toch?
0: Bruno Mars, ja. Hij staat vanavond weer met zijn concert. En ik heb hele goede verhalen erover gehoord. Maar ik weet niet of jij daarheen gaat. Zo niet, dacht ik, weet je wat? Dan krijg je hem gewoon gratis en voor niks van mij. Want die kaartjes die zijn piepduur. Dus dat bespaar ik je dan gewoon. En dan hoor je nu Bruno Mars door je speakers bij Phonix. Dit is

Waka waka, hoor je speciaal door Suleiman van Shakira. En ik ben even benieuwd, wat ga jij doen vandaag? Ga je voetbal kijken? Ga je een van de vele festivals pakken? Laat het me even weten in de NPO Luister app.

0: Enjoy.
1: Wat een classic. De Rough Riders Anthem van DMX hoorde je dankzij de request van Dialo. En de ochtend is weer voorbij gevlogen. Ik ga de laatste paar requests inplannen. Je hoort nog Wine Up van Nicky Jam zometeen. Maar blijf vooral luisteren, want het wordt echt een hele leuke dag. Chanel die neemt het namelijk zo over. Niet vanuit de studio, maar vanaf Funstige Deuntjes Festival. Dus als je er niet bij kan zijn, kan je er toch een beetje bij zijn. Als je er naartoe gaat, kan je in de mood komen. Genoeg reden om te blijven luisteren. Eerst hoor je nog Topper Gervante. Dit is Baga.

0: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief.

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Vaddix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van Dior. En vandaag luister je Phonics live vanuit het Funzige Deuntjes Festival. Het is net begonnen. We zitten recht naast het mainstage. En ik ben vandaag niet alleen.
1: Chanel.
0: Met wie ben ik vandaag?
2: Je bent vandaag met Jay Johnson.
0: De enige echte. Hey Jay, misschien herinner je dit nog. Je zei me ooit eens dat je dit herinnerde. Maar ik heb je ooit geïnterviewd op een festival. Op Koningsdag. Echt 7 jaar geleden.
2: In Amsterdam.
0: Kan wel in Amsterdam geweest.
2: 7 jaar geleden,
0: wow. 7 jaar geleden is dit alweer. Ik was echt net 18.
2: Oh, ik weet het.
0: We gaan geen fragment laten horen, want het was echt kapot verschut.
2: Ja? Oh, jammer.
0: Ja, nee, het was echt verschut. Willen horen. Het was super verschut, maar nu maken we samen een show op een festival. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig.
2: Full circle moment hier zo bij Funzige Deuntjes.
0: Ja, het is nog best wel vroeg. Hè. Er zijn nog niet zoveel mensen. Veel mensen op het festival, dat zien we ook buiten. Ik denk dat er nog best wel veel mensen nu thuis festival prep aan het doen zijn. Dus ik dacht, weet je wat leuk is? Als wij mensen wat tips geven, weet je wat festival hacks?
2: Dan zijn we nu nog op tijd. Want nu kunnen ze er nog wat mee doen, toch?
0: Ja.
2: Oké. Okay. En wat voor tips en wat voor hacks had je te denken dan? Aan welke kant moeten we op gaan, denk
0: ik? Nou ja, bijvoorbeeld voor de vrouwen. Ik weet dat je in zo'n klein flesje micellairwater kan je gewoon heel makkelijk wodka meenemen, weet je?
2: En wat is micellairwater
0: dat
2: ook alweer?
0: Dat ding om je gezicht schoon te maken.
2: Oh, dat is een remover. Make-up remover. Oh, dat flesje.
0: Ja.
2: Maar dan moet je wel doorzichtig drankje doen.
0: Ja, doorzichtig drankje. Oh. Maar ik ben ook kampioen dingen naar binnen meesneaken burgers in mijn BH.
2: Wat?
0: Ja, is echt aardig.
2: In je BH burgers?
0: Een cheeseburger weer toch gewoon zo ingepakt van de McDonald's zo in je BH.
2: Maar pak je dan een andere maat BH, zodat je ruimte hebt om extra te...
0: Nee, het is net de extra push-up.
2: Oké, nice, oké.
0: Twee burgers.
2: Voor mij niet praktisch, dus heb je ook iets wat de guys ook kunnen doen?
0: Ja, dat wil ik eigenlijk aan jou vragen, want ik ben geen man.
2: Oeh, ja, dat is een hele goeie eigenlijk. Ja,
0: jij bent meneer festival, jij bent meneer overal.
2: Ja, ik zeg je eerlijk, die nagellak remover, dat was wel eentje die we ook kunnen variëren naar een soort van handgel ding en dan gewoon lekker...
0: alcohol in je handje.
2: Ja, toch?
0: Nou, ik denk dat jij het vast wel beter kan dan ons. Jay en ik zijn dus op zoek naar festival hacks.

0: natuurlijk.
1: Bad Bunny live hier vanuit het Funzige Deuntjes Festival. Wat een tongbreker.
2: Chanel.
1: Ja, en vandaag is het Chanel met Jay.
3: Yes, Jay Johnson hier.
1: Jay Johnson.
4: Ja.
1: Hey, ja, we hebben het vandaag over festival hacks. Mensen zijn natuurlijk nog onderweg naar het festival van het klaarmaken. Dus ik wil eigenlijk een beetje weten van de mensen, hoe kan je het festival beter, leuker, gezelliger en misschien ook goedkoper maken? Wat is er in de NPO-luisteraar
3: binnengekomen? Nou, Kevin die komt binnen met eentje waarvan ik denk, die is op zich wel praktisch. Als je een drinker bent, gewoon dronken naar festi gaan. De beste hack ever.
1: Ja, is echt goedkoop
3: voor je. Soort indrinken gewoon met elkaar.
1: Als je twee levers doet, gewoon voordat je naar binnen gaat, gelijk voor de benen, de hele avond goed. Ventilie, die stuurt eentje voor de vrouwen in je staart een fles alcohol doen. Je kan dus zo'n staart maken.
3: Ja.
1: En dan doe je aan de onderkant weer een staartje. En dan blijft die fles erin verborgen. Ja, daar fouilleren ze je niet. Ja.
3: Hey, Sarah komt ook met eentje. In een klein disinfectieflesje vodka meenemen. Dan gaan ze denken, dat is wat ik eigenlijk ook al zei. Hey, weet je wat ik eigenlijk een beetje mis in de NPO-luister-app? Vertel. Mensen die denken aan een powerbank of zo, die heb je ook nodig. Die heb je ook nodig.
1: Zo. Hebben ze niet hier ergens iets waar je powerbanks kan kopen?
3: Dat volgens mij kan je gewoon laden hier ergens. Dat moet gewoon kunnen.
1: Er moet een laadpunt zijn.
3: Nou, dan gaan we even uitzoeken.
1: Maar laad je powerbank op, je weet het nooit zeker.
3: Ja.
1: En je kan vodka doen in een klein disinfectieflesje handgel, toch?
3: Ja.
1: Moos zegt, ja, iedereen denkt slim te zijn, maar de beveiliging heeft echt alles al een keer gezien. Ik geloof
3: dat is ook waar hoor, denk ik ook. Nou, niet alles, maar de meeste dingen wel.
1: Nou, mocht je beveiliger zijn en geweest een keer voor een festival, laat even weten wat het gekste is dat je ooit hebt gezien dat iemand naar binnen heeft gezien.
3: Ja, die wil ik wel horen.
1: Ja, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Zometeen muziek van Broederliefde.

0: zitten hier op Phonics.
1: Phonics, Chanel.
0: Ja, vandaag Chanel en Jay. En we maken radio live op het Funzige Deuntjes Festival. Het is al een beetje aan het begin. Het wordt steeds drukker en drukker. Maar Jay, weet je waar ik net over na zat te denken?
2: Vertel.
0: Ik heb zoveel gefeest op jouw muziek, hè. En Tante Chanel's goede oude tijd. Jij stond constant op ieder feestje.
2: Nee joh, ga weg. Wat was dan een nummer waarvan je dacht van ja, daar ging dan lekker op?
0: Nou, mijn favoriete nummer van jou is een beetje fout. Misschien ben je er zelf niet helemaal fan meer van, maar het heet Ballon Ballon.
2: Nee.
0: Come again met patronen.
2: Oh my god.
0: Ja.
2: Nee, dit is...
0: Geen slagroom taartje.
2: Oh, hier was ik wel bang voor.
0: Waarom was je hier bang
2: voor? Dit is mijn minst favoriete track van mezelf.
0: Hoezo?
2: Ik speel hem bijna niet meer.
0: Hoezo? Het is een banger.
2: Ja, wil je dat echt weten?
0: Ik snap, ballonnen, je toch patronen, het heeft een slechte impact.
2: Ja,
0: het is,
2: ja.
0: Ik sta aan het promoten dat het slecht is, maar... Ja, ja, mannen rappen ook over elkaar doodsteken en weet ik veel wat.
2: Maar dat is toch ook niet goed of zo,
0: nee,
2: Chanel? Dat is een slechte
0: is
2: argument.
0: Goed.
2: Kom met een beter argument.
0: Het maakt me niet uit wat je zegt. Ik wil gewoon luisteren naar die banger. Dus ik wil hem toch even opzetten om in die festival te komen.
2: Kijk, als jij het opzet, kan ik ermee leven. Als ik het maar niet zelf opzet. Ah.

0: Ronnie Flex en Karel. Hij wordt iedere keer dat ik hem hoor, wordt hij iets lekkerder.
1: Ja?
0: En ik kom ook steeds meer in die festivalstemming, Jay.
1: Mm-hmm. Je hebt de goede tracks gedraaid om daarin te komen. Dus,
0: Nou, ik wil ook een beetje weten hoe het buiten dit hok gaat. Weet je, de mensen die echt in de velden zijn. En gelukkig hebben we speciaal voor jou een reporter, Naomi. Die gaat jou de hele dag op de hoogte houden wat er gebeurt bij Vunzige Deuntjes. En als het goed is, staat ze nu bij de ingang. Naomi, hoe gaat het daar?
2: Ja, hallo Chanel en Jay. Ik sta op het veld hier en ik zie een aantal vrouwen die zijn hier echt al vanaf het begin, want ze hebben er zoveel zin in. Ik sta hier met
3: Sharon
2: en
3: Jolanda.
2: Ja, ik zag jullie net al dansen. Hoe blij zijn jullie om nu bij Vunzige te zijn?
4: Heerlijk zo met z'n allen.
2: Ja, hè? En is er artiest waar jullie echt naar uitkijken?
3: Afrenna.
2: Ja?
3: Die Luisa.
2: Ja.
3: Ja, zijn er zoveel.
2: Zoveel, ja. En echt één favoriet moment. Ja,
3: ja, Dilani vind ik ook super.
2: Ja,
3: ja, ik weet het allemaal niet. Er zijn zoveel artiesten.
2: Ja. En we staan natuurlijk bij Vunzige Deuntjes. Zijn jullie een beetje vunzig?
4: Uiteraard.
2: Ja, hoe ziet dat eruit dan? Gaan we een beetje dansen vanavond?
4: Willen schudden.
2: Willen schudden. Nou, ik heb er helemaal zin in. Ik denk dat we dat maar gaan doen. Heel erg veel plezier.
3: Dankjewel.
2: Thank you.
0: Hey Jay, over billen schudden gesproken. Ik dacht, dit is de perfecte tune om te gaan schudden.
1: Shit, als jij het niet ging zeggen, zou ik het tegen jou zeggen. Zo.

0: Passion Fruit. En dit weekend zijn we met Funnix live vanaf het Funzige Deuntjes Festival. En misschien denk je bij Funzige Deuntjes vooral aan muziek, maar vandaag kan je hier ook basketbal zien.
1: Funnix.
0: Chanel. Vandaag zit ik hier niet alleen, vandaag zit ik hier met mijn co-host Jay Johnson.
2: Ja, hallo, hallo.
0: En we zitten hier natuurlijk met Shay en Shuvenly van de 3x3 Unites. Hallo jongens.
3: Hallo,
2: welkom.
3: Hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Hey Shay, voor de mensen die... Voor de mensen die 3x3 basketbal nog niet kennen, wat is het precies en wat maakt het zo anders dan gewoon basketbal?
3: Ja, het grote verschil is denk ik dat het is heel dynamisch. Het is een stuk sneller en je speelt het met 3 tegen 3 in plaats van het normale 5 tegen 5. Het is een stuk fysieker en ook spectaculairder. En je speelt het op venues zoals hier op het festival. En dat heb je met een 5 tegen 5 heb je dat niet.
2: Oké, en jullie zijn inmiddels al voor de derde keer op rij onderdeel van Funzige Deuntjes. Waarom past basketbal zo goed bij dit festival?
4: Nou, ik zeg eerlijk, bij al onze evenementen hebben we ook gewoon muziek, hebben we side events, hebben we dansers, hebben we poppers, van alles. En bij Funzige Deuntjes heb je dat ook allemaal. Je hebt hier ook dansers, je hebt hier ook vibes en van alles. Dus 3x3 basketbal past er gewoon perfect bij.
0: Oké. En Shay, waarom zou een bezoeker van Funzige Deuntjes, als ik hier kom, waarom zou ik toch even 3x3 basketbal moeten gaan checken? Misschien ben ik geen fan van basketbal, waarom is het dan toch interessant?
3: Nou ja, omdat wij als Nederland zijn supergoed in het 3x3 basketbal. We zijn een topland van de wereld. En hier op een festival is gewoon, het is spectaculair, je ziet het niet vaak. En de vibes zijn gewoon enorm leuk.
0: Oké.
2: Hey, vraag je, want stel je voor, ik loop rond en ik zie jullie lekker basketballen en ik denk, ja maar wacht even, ik denk dat ik dit ook kan. Is het iets wat iedereen gewoon kan gaan doen of hoe moet je beginnen als je dit wil doen?
4: Kijk, dat is het leuke van 3x3 basketbal. Iedereen kan gewoon meedoen. Maakt niet uit of je net begint of later begint. En wij ook bij 3x3 Unites, wij proberen juist een plek te organiseren waar iedereen gewoon kan komen. Dus je kan gewoon naar een pleintje bij jou in de buurt gaan en dan kan je gewoon gaan basketballen. Want je hebt alleen maar 6 spelers nodig, 1 basketbal, een halve kort en je kan gewoon aan de gang.
2: Laagdrempelig dus.
0: Het is laagdrempelig. Het voelt als iets wat ik in de wijk zou spelen met Matty soort van.
4: Precies.
0: Maar dan op een hoger niveau.
4: Hoeft niet per se.
0: Hoeft niet eens per se?
4: Hoeft niet per se.
0: Oké. En wat als een bezoeker vandaag denkt, dit is zo hard. Kan hij dan zelf beginnen met spelen? Kan hij zich ergens bij jullie aanmelden?
4: Ja, dat is heel, heel gemakkelijk, want we hebben precies voor dit probleem één oplossing. Op onze website hebben wij een platform genaamd 3x3 in de buurt. Daar kan je gewoon je adres invoeren, dan komt er een pleintje tevoorschijn waar wij zelf basketbalactiviteiten, competitie, trainingen, van alles organiseren. Dus woon jij in Gein, woon jij in Groningen, woon je in Zwolle, zet gewoon je adres in 3x3 in de buurt, komt er een pleintje tevoorschijn en dan kan je gewoon wekelijks aan de gang.
0: Oké, nou dankjewel Shay en Shuvenly.
5: Je pense plus à lui, tu fais du mal, s'il te plaît, y pense.

0: de nieuwe van Kaya Imani, Gevaarlijk. Mm-hmm. En ze heeft het over iemand die gevaarlijk voor haar is. Dat vind ik ook wel een beetje passen bij het Funzige Deuntjes Festival, toch Jay?
1: Ja. Phonics. Chanel.
0: Op het Funzige Deuntjes Festival. En dat hoor je ook een beetje aan de achtergrond hier. Ja. Je hoort een beetje extra bas. En er horen natuurlijk ook funzige tunes bij. Toch, Jay?
2: Oh, ja, zeker.
0: Zometeen gaan we een spelletje met jou spelen. We gaan een funzige bars challenge doen. We gaan de meest funzige lines die Jay en ik hebben kunnen vinden aan jou laten horen. We moeten allebei de lyrics van 3 bekende Phonics tracks hardop voorlezen. Maar we lezen alleen de funstigste bars uit die tracks op. Aan ons de taak om zo snel mogelijk te raden welke track en welke artiest bij de bar horen.
2: En dan speel ik tegen Tante Chanel, hè. Dat is best wel pittig, hoor.
0: Ik ben wel echt een viezerik.
2: Dat bedoel ik.
0: Maar jij bent ook een viezerik.
2: Dat weet je helemaal
0: nee,
2: niet.
0: Nee, dat zie ik aan jou. Ah. Je hebt zo'n glinstering in je ogen.
2: Chanel,
0: alleen
2: laat mij met rust, ja?
0: Soort ziet soort.
2: Hé, laat mij met rust. Zoek je eigen soort.
0: Nou, jij kan natuurlijk ook meespelen. Nee, denk je dat, Jay de meeste funzige bars gaat raden? Of denk je dat mevrouw Funzig zelf, Tante Chanel, alle tracks gaat raden? Laat het weten in de NPO Luister-app. Als jouw team wint, maak je kans op die Phonics WK-voetbal. Dat is toch
2: een goede deal?
0: Dat is een goede deal.
2: Dat vind ik een goede deal.
3: Elf renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trina mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouw aan naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakast is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die

0: te rijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
0: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl. Trek

0: Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afro beats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luister app. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
6: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
7: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh...

Jelle Suybring met het NOS-journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoort vandaag wat achtergrondgeluid. En je hoort Tante Chanel vandaag niet alleen.
1: Ja, ja, ja,
0: je hoort ook de enige echte Jay Johnson.
2: Wauw, zo ben ik nog nooit aangekondigd.
0: Mooi?
2: Ja, dat vond ik mooi.
0: Dankjewel.
2: Heel
0: dankjewel.
2: Mooi.
0: We gaan wel even een spel doen tegen elkaar. Dus we moeten een beetje rivaliteit
2: Het gaat
0: inzetten.
2: Even niet mooi zijn, hè? Even met z'n... Ja, oh my goodness.
0: Ja, we hebben hier 3 stukjes lyrics uit hele funstige Phonics tunes. Mm-hmm. En de uitdaging is, we moeten allebei raden van welke track en welke artiest de lyrics zijn. Jij hebt net in de NPO Luister-app kunnen stemmen of Team J of Team Chanel. Want degene die vandaag de meeste tracks wint voor zijn team, die wint de Phonics mini-voetbal. Daar mag je iemand van kiezen en daar ga je het naar sturen.
2: Oké, okay, cool.
0: En de verliezer die moet een challenge doen. Die houden we nog even geheim, maar we houden het wel
2: Het
0: netjes.
2: Is in ieder geval een leuke challenge.
0: Nou, wie wil er beginnen? Wil jij beginnen of zal ik beginnen?
2: Nou, weet je wat? Begin jij maar.
0: Oké, okay, ja, nou, de eerste bar die ik voor je heb, waarvan je moet raden goed of niet goed, is Baby Come Over. Baby, kom closer. Ik wil dat je het slaat. Schat, laat me voor je posen. Ik blijf bij jou, schat. Ik beloof je. Want alleen jij brengt mij in die motion.
2: En ik moet raden wie dit is.
0: Ja, welke artiest een track?
2: Dat is, ik vind haar de queen. Latifah.
0: Dat is helemaal goed.
3: Funzige bars.

0: Nou, dat is één punt voor Jay. Dan gaan we naar de volgende. Trek je bij je haar, laat je zien wat ik van plan ben. Als je me schreeuwt, stroot ik hard, loop je mank. En in die situatie kan ik never nooit belanden. Ik draag boxer, geen string. Ik zeg je één keer.
1: Nee. Van wie je is moet me nu schreeuwen.
0: Oh.
1: BL.
0: BL, broeder, liefde. Maar welke is het?
1: Je moet me niet schreeuwen, Minolop. Nee,
0: ja, oké, dan is hij goed. Dan is hij goed. Dan gaan we naar de derde. Schat, doe wat je goed kan. Ik weet wat ik straks met jou ga doen, ma. Oh. Voel die bobbel, bobbel, bobbel, bobbel. Schatje, voel die bobbel, bobbel, bobbel. Ze wil die bobbel, bobbel, bobbel.
2: Oké, wie
0: van
2: is
0: wie,
2: dit?
0: Van wie kan hij zijn?
2: Ik denk Child's Play samen met Jay.
0: Dat kan.
3: Funzige bars. Funzige.

0: betekent dat jij drie goed hebt. Ja, man, je hebt er gewoon drie goed.
1: Dus dat betekent dat jij zo meteen die vieze challenge gaat doen, hè?
0: Nou, dat weten we nog niet helemaal. Eerst gaan we luisteren naar Latifah.
2: Ja.
3: Hey, baby.
2: Wat een sexy.

0: Kennis internationaal voor jouw pech. Ben ik radio DJ dus.
1: Ja, ik ben ook radio DJ, maar jij gaat al wat langer mee dan ik, weet je.
0: Ja, misschien wel twee keer zo lang als jij. Meer zelfs.
1: Nee.
0: Ik ga meer dan twee keer zo lang als jij mee.
1: Wat denk je dat ik 15 ben?
0: Ik denk dat je 21 bent.
1: Ik ben 25.
0: Schat. Ben je 25?
1: Hoe oud? Ik werk hier al 5 jaar. Dacht je dat ik als minderjarig
0: ben? Oké, dan ga je 80% langer mee dan jij nog steeds.
1: 80%.
0: Nou, dat is nog steeds crazy.
1: Dan weten we hoe oud Jay is. Ja, waarom dat belangrijk is. Vandaag doen we een funzige bars challenge. We hebben beide 3 bars meegenomen om aan voor elkaar voor te lezen. Ja. De ander moet raden uit welke tune komen ze. Jay heeft net 3 voor 3 gedaan. Dus ik ben zenuwachtig, want ik ben bang voor die challenge.
0: Oké, are you ready?
1: Okay, nee, maar ga maar.
0: Oké, de eerste is... Mooi meid, die jizz wou me bello. Maar je lippen, moet je me tolly als labello? Oeps, dat was best grof, hè? Best onbeschoft, hè? Show geen love, hè? Je denkt ik ben tof, hè? Je hebt me al door, ja. I don't give a fuck, hè?
1: Joe met Hokusam Workshop.
0: Hey. Dat heb je goed.
2: Yes.
3: Bars. Mooie meisje, die jazz wat modello, maar je lippen, moet je me tolly als labello.

0: Wauw.
1: We gaan naar de volgende.
0: De volgende is papi, papi, mami, mami. Hij maakt me nat. Nat, net tsunami. Op OnlyFans, niet in mijn naki. Kijk mijn account, ik laat je 100k zien. Ik ben niet arm. Amputatie. Hij mag in mij komen. Immigratie.
1: Ik weet dat GP op G uit G hierop zet. Dat weet ik wel, maar verder weet ik het niet. Kan je dat goedkeuren?
0: Nee, zeker niet. Je had op zijn minst 2/3 goed moeten hebben. Of de helft.
1: Van
0: maar dat
1: wie
0: heb
1: is
0: je niet.
1: Het nou? We gaan er even achter komen.

0: Louise.
1: Het is Busy in Femke Louise en GP uitgeven.
0: Oh, die nieuwe van hun shit.
1: Ja, oeh. Shit, oeh. Zullen we nog eentje doen voor de...
0: Voor de vorm. Oké,
1: ga laag. Oh nee, sorry, ik heb verkeerde. Wacht even. Ik ga hem nu even pakken. Ik had even een verandering gedaan, omdat ik dacht...
0: Je hebt een verandering gedaan?
1: Ja, omdat ik dacht, Chanel gaat die raden. Dus ga ik niet doen.
0: Nah.
1: Ik heb deze. Fok een brave bitch. Zij gaat op de knieën, maar het is geen ochtendmis. Nee, dat is niet mis. Laag als een hagedis. Breng het weer omhoog en ik noem het cannabis. Katje in het bakkie, maar het is geen kattenpis.
0: Is dit van jou? Is dit van jou?
1: Is dit van mij?
0: Ja, dit is van jou.
1: Ja, dit is van mij.
0: Van mezelf erin zetten,
2: dus
0: ik wist dat.
2: Bars. Ja. Gelaag met je kut naar de grond.
3: Maar dat is een ander.
2: Schatje, wat je doet is...
0: Je hebt gewoon last minute iets veranderd. Nee, dat is het wat het is. Jay, ik heb er twee goed.
1: Van de track Bommet, voor de mensen die toch willen dubbelchecken van jok die Jay misschien. De track Bommet, daar komt er voor.
0: Dat betekent dat jij de grote winnaar bent. Wat voor challenge moet ik doen? Ik ga het even vragen aan onze liefdallige producer Ray.
4: Hallo.
0: Ray, wat voor challenge moet ik doen?
4: Chanel, hou je een beetje van kreunen?
0: In de juiste situaties wel.
4: Oh, dat ga je dus niet doen.
1: Oké, ik ben even uitgecheckt.
0: Wat, moet ik het nu doen of zometeen?
4: Draai even één poekoe en dan komen we zo
0: dan
4: terug.
0: Dan komen we zometeen bij je terug en dan ga ik helaas kreunen.
5: Dan gaat de vol, want de koers blijft stijgen. Ik koop een raket met de omzet.

0: met de meest funzige bars. Welke tune komen ze uit, hebben we geraden. En Jay heeft dik van mij gewonnen. Ik moet ook zeggen, Jay, ik heb net afgekeken door je blaadje heen. Die eerste die ik goed had.
1: Nou ja, maakt niet uit. Uiteindelijk heb je alsnog verloren, yes!
0: En de challenge dat was... Jay, wat was de challenge?
1: De challenge is dat jij een soort van moet kreunen. Eigenlijk moet je gewoon een stukje tekst van mij, die laatste, omdat je ook vals gespeeld hebt, maak ik het even erger. Moet je die op een hele funzige manier zeggen.
0: Ja, ik weet niet hoe ik dat moet forceren, dus we gaan het gewoon...
1: Dat maakt het als leuker.
0: Als het raar wordt, sorry voor de stijve. fuck een brave bitch.
1: Sorry, Chanel. Nee, dit gaan we niet doen.
0: Ik weet niet.
1: Nee, Chanel. Nee, het gaat niet om dat ik blij ben.
0: Ik weet niet, maar ik kan dit niet.
1: Als jij had gewonnen, had je hetzelfde gezegd. Kom op, je kan het.
0: Zij gaat op haar knieën net een... Zij gaat op haar knieën, maar het is geen ochtend. Ik kan dit niet. Ik kan veel dingen, maar ik kan het niet
1: Ray, onze producer, wat vind jij dat Chanel nu moet gaan doen? Want ik vind het prima.
0: Als je het aanbrengt, dan kan het goed
2: Chanel,
0: komen.
2: Chanel, we hebben allemaal goedkeuring. We geven je allemaal goedkeuring. Ik zei net tegen jou, misschien kan je een beetje kreunen door die mic.
1: Is een gekke request, man. Nee, grapje. Oké, muziek, Chanel, snel.
0: Raindance, Dave & Thames.

0: featuring Lil Kleine. Even te dronken. Funny. Your city, your sound.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen.

0: Maar eerst wil ik even checken hoe het gaat met onze reporter Naomi. Ik weet niet waar ze is, ik weet niet wat ze aan het doen is. Naomi, wat is dit?
1: Yo guys, ik ben nog steeds op het festivalterrein. Er is heel wat te doen. Er staat hier dus zelfs... ja, ik heb geen verstand. Wat, hoe noem je dit wat hier staat?
2: Wat hier staat? Goede vraag. Ik denk triple threat game mode. Ja, je moet gewoon even triple threat game mode. Dus gewoon wie de hoogste highscore heeft van de avond krijgt volgend jaar gratis ticket. Van de
1: Oké, en wat moeten ze dan precies doen?
2: Ze hebben een minuut en ja, wie de meeste score heeft aan het einde van de avond wint. Zo simpel is het eigenlijk.
1: Oké, dankjewel Bora. En Kenzo, zijn jullie zelf hier goed in? Is dit nou leuk om te doen op een festival? Tell me.
3: Ik moet zeggen, ik vind het leuk om te helpen. We hebben voordat alles begon zelf een beetje geschoten.
1: Ja.
3: Ik heb misschien een goede 3 geraakt in een uur tijd. Dus ik ben er zelf niet goed in.
1: Okay.
3: Maar het is leuk om andere mensen hard te zien gaan voor die tickets.
1: Nice. Wat denk je dat de hoogste score gaat zijn? Hoeveel keren gaat die raak zijn vandaag?
3: Kijk, het ding is, het zou ook gewoon kunnen dat iemand langskomt die op basketbal zit.
1: Ja.
3: Volgens mij de highscore nu is 11, dus dat is wel best hoog.
1: Ja.
3: Volgens mij vorig gaat hij zo'n 24 of zo, dus ik denk dat 120 wordt de highscore.
1: Oké, sick. Nou boys, jullie gaan waarschijnlijk ook een beetje rondkijken, even een concertje zien. Welke artiest denk je, ja man, die moet ik zien?
2: Sowieso weer Frenna. Ik denk elk jaar Frenna. Ook voor concerten, hij vond dat steeds maar. Hij is niet meer beter dan Frenna, dus sowieso Frenna.
1: Maar hoe komt het dan dat Frenna zo goed is? Wat doet hij dan?
2: Echt een goeie, ik weet niet. Ik denk gewoon, hij pakt gewoon zo'n stijl aan dat globaal is. Waardoor het ook gewoon, ik ben niet echt in de Nederlandse muziekgenre. Dus voor mij is het wel echt hard dat Frenna het voor mij op bereikt heeft. Dat ik hem luisteren. Dus ik weet niet, ik denk gewoon, hij doet iets zo goed dat het gewoon goed klinkt in mijn oren. Ik kan het niet beschrijven wat, maar het is wel Frenna waar ik ook op kijk.
1: Nou, Frenna zal waarschijnlijk hartstikke blij zijn dat hij de oren heeft. Welke artiest missen wij hier? Waarvan denk je, ja, maar die had hier echt moeten staan. Wie vind jij?
3: Ik moet zeggen, ik luister zelf niet heel veel Nederlandse muziek, maar bijvoorbeeld artiesten zoals Frenna, Broek zijn van vroeger heel leuk, dus ik had Broekliefde misschien wel willen zien.
1: Oh, Broekliefde zou een goeie zijn, man.
2: Broekliefde staat toch hier?
3: Nee, man.
2: Ik heb die staat hier.
3: Staan ze hier? Ik weet niet dat ik weet.
2: Maar je zegt een verkeerde naam, bro. Lost Boy Shorty, bro. Waar heb je het over?
1: Lost Boy Shorty.
2: Bro, main stage Lost Boy Shorty, bro. We moeten meer trap hebben. Leuke aardig hip-hop, maar ik zie geen genoeg trap in Nederland.
3: Het is tijd voor een nieuwe generation. Het is tijd voor een nieuwe generation. We hebben het zingende monadic gehad. Ik denk het is tijd om een nieuwe weg in te slaan.
1: Dus denk, we moeten wat harder gaan hier dus.
2: En hoe? We moeten meer, denk ik, influence hebben voor Rolling Loud, Summer Smash, al die festivals in Amerika. Dus als ik volgend jaar geen Lost Boy Shorty zie op de main stage, ben ik niet aanwezig.
3: We gaan petitie starten, geen stress. We gaan een petitie starten, teken een petitie om Lost Boy Shorty op main stage te krijgen. 2027.
1: Goeie, gaan we doen. Nou, tot volgend jaar, boys. Dan gaan we het zien.
2: Dankjewel, Nonny. Tot volgend jaar hoop ik als Lost Boy Shorty hier staat. Dat is wel.

0: Jonna Fraser en Dopeboy hier op Phonics. En ja, Tante Chanel maakt vandaag niet alleen radio. Ik maak radio met Jay, want we zijn op het Funzige Deuntjes Festival.
1: Aha, dat zijn we zeker. Dat hoor je ook een beetje als je goed luistert. Als je je radio wat harder zet, doe maar gewoon. Dan hoor je dat we op een festival zijn.
0: Je hoort wat extra bas en wij hebben prachtig uitzicht op het main stage.
1: Ja man. Op dit moment, op dit moment is DJ Wef aan het draaien op main stage. Over main stage gesproken. Ik hoorde net dat Naomi aan het reporten was. En toen waren twee jongens in gesprek over, hey, broederliefde zou wel tof zijn als zij hier ging optreden. Nou, ik heb goed nieuws. Om ongeveer 9:15 staat broederliefde hier met 10 jaar hard work pays off.
0: Oh, ik ben zo enthousiast. Ik krijg al kippenvel als ik eraan denk.
1: Dus je gaat alle tracks van dat album ga je horen.
0: En ik vind het ook heel interessant dat kleine John en Chavante, die staan er om 4:30. Nou, dat is net na de show. We hebben ook nog de Spotlight Stage. Dus een wat kleinere stage voor wat meer artiesten die nog upcoming zijn. Ik vind het heel interessant.
1: Nou, je zegt upcoming, maar ik zie best wel serieuze namen. Ik zie een Rijk, ik zie een GPHG, ik zie een Kulas. Ik zie Smip, het is denk ik iets meer hip-hop gericht, voel ik een beetje. Het is wel nice. Ja. Oh, heerlijk. Nou en, ja, je hebt ook nog een andere stage, hè?
0: Cookout stage. Ronnie Flex die gaat dus optreden op het main stage om 8:00. Maar om 10:00 draait hij als DJ Roffa op de cookout stage. Daar ben ik ook wel enthousiast voor.
1: Maar Chanel.
0: Ja, we hebben één favoriete stage te zongen.
1: Ja. En dat is
0: de dancehall stage.
1: Wie
0: je ziet Buku Sam gaat optreden. Ja. Daarna Tribal Kush. Daarna Caliboy. Atje komt daar. En in de avond Young Felix.
1: Ik zie een Nems ook tussendoor draaien. Daar kappen nou. Dat is die stage, man.
0: Je weet waar je moet zijn. Dancehall stage. Hele tijd ga je het leuk hebben.
1: Funzige Deuntjes Festival. Dat is waar we op dit moment zijn met onze studio van Phonics, hè?
0: Ja, je kan gewoon live komen kijken als je naar het festival toekomt. Als je langs de main stage loopt, zie je ons gewoon zitten. En ik dacht, omdat we hier zijn en omdat ik zo enthousiast ben voor Buku Sam die live gaat draaien, ga ik mijn eigen mix van Wine & Karch en van Good Puna en van Buku Sam draaien.
1: Let's go, Chanel!

0: Harry, Kleine John en Chavante hier op Phonics. En Jay, ja, we staan hier op het Funzige Deuntjesfestival, hè?
1: Ja, en ik zit echt lekker om me heen te kijken. Ik hoor
0: het wordt wat drukker
1: van
0: nu.
1: Van verschillende stages. Het begint nu wel echt te lopen, man, dit.
0: Het is ook echt gewoon gezellig. Het is mooi. Het begint echt te lopen. Je ziet veel mensen rondlopen. En straks hebben we natuurlijk ook hele leuke gasten die gaan langskomen.
1: Zeker.
0: Ik ben enthousiast. Ben jij enthousiast,
1: Ik ben
0: Jay?
1: Zeker enthousiast. Ik ben eigenlijk gewoon op het festival. Maar dan in een soort van Phonics glazen huis. Basically.
0: Ja, het ziet er
1: Want je bent er wel gewoon
0: huis.
1: Bij. Het is niet dat we ergens in een hoekje achterin aan het radio aan het maken zijn. We staan midden, gewoon naast de mainstage. Gewoon midden op het veld, basically.
0: En er zijn ook best wel veel leuke dingen te doen. Ik zag dat je dus...
1: Ik dacht, als je zou zeggen, er lopen een paar leuke dingen rond. Nou, ik dacht, wow, Chanel, doe eens rustig.
0: Nou, ik ga even kijken. Ik zie nog geen leuke dingen die er rondlopen.
1: Nee?
0: Maar okay. Het is niet Heerenveen. Mocht je willen komen, kan je alvast zeggen, het gaat niet Heerenveen worden.
1: Ja, het is meer een fladderpartij dan een bloedworstpartijtje.
0: Ja, het is meer een fladderpartijtje. Dus dames, neem je beste matties, je broers mee, want we hebben honger.

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.
1: Chanel, zometeen hoor je Comas van Frenna hier live vanuit het Vunzige Deuntjes Festival. Eerst nog Bare Minimum, dit is Fresh NK.

0: Dat is als peper zonder zout. Toch, Jay?
1: I guess. Ja, ik bedoel, ik wou bijna een Friendstival zeggen.
0: Een Friendstival. Ja, goed gesprek weer tussen ons.
1: Heerlijk
0: nee,
1: dit.
0: Ik vond het echt een heerlijke tune van Frenna Kama's om een beetje in de festival vibe te zitten. Want mocht je nu net ingetuned zijn, we zijn nog steeds bij Funzige Deuntjes Festival live op het terrein. Show aan het maken, recht voor de mainstage. En nu om 3 uur mensen komen binnen.
1: Ja.
0: Het is echt drukker aan het worden. Misschien hoor je het ook op de achtergrond. Het is rumoeriger.
1: Jazeker. Op dit moment is de band Passion aan het spelen. Ze doen een soort van een mix van R&B en Kawina. Surinaamse muziek, zeg maar. En dat werkt gewoon heel goed. Je ziet het. Iedereen gaat gewoon los erop. Handen in de lucht.
0: En we hebben echt een goed beeld hier.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En zometeen gaan we ook wat leuks doen. Want 50 dansers, 4 tickets voor de nationale finale. En 1 winnaar. Zometeen hoor je hoe het live er aan toe gaat bij de Red Bull Dance Your Style. Vanaf de Funzige Deuntjes. En we hebben de winnaar van

0: Zandvoortse gedichtfestival. En we zijn hier niet alleen. We zijn hier vandaag met twee gasten van de Red Bull Dance Your Style wedstrijd. Jay, wat houdt het in? Leg het even uit.
1: De Dance Bull, nou, dat gaat namelijk in twee rondes. Eerst laten alle dansers hun moves zien tijdens een grote cijfer. En daarna zijn er twee secret judges die zich dan stiekem in het publiek bevinden. En die bepalen dan wie de top 16 haalt. Snap je? Van de 50.
0: Van de 50. We hebben twee mensen in de studio. Daily Monte, hij is de winnaar van 2024. En Bobby, 18 jaar oud. En die heeft zich net geplaatst voor de top 16.
1: Hallo. Congratulations. Nou, allereerst, hoe voelt dat om die te horen bij die top 16 al?
2: Ja, supergoed. Ja, echt heel leuk.
1: Ja. Ik ga helemaal stuk. Wat voelde het makkelijk voor je? Of had je zoiets van, nou, dit voelde, dit was prima, makkelijk te doen? Nee, of sorry, of was het juist heel moeilijk?
2: Persoonlijk vind ik cijfer preselectie best wel lastig. Omdat je staat echt met 50 mensen op het podium en je moet zelf gaan. En dus dan moet je echt een beetje gaan strijden voor je plek om in de cijfer te komen. Maar het ging goed.
1: Oké, dus je moet echt nog elleboogwerk echt om erin te komen. Bij ons.
0: Want ik heb begrepen, je weet nooit welke muziek erop gaat staan. En het publiek maakt de winnaar. Zorg dat

0: van ik kan niet voorbereiden?
1: Nee, ja, dat ben ik eigenlijk wel gewend. Want ik ben zelf ook een freestyle danser. Dus je kan eigenlijk nooit voorbereiden en je weet nooit de muziek. En ik moet zelf zeggen, bij Rappel heb je altijd leuke muziek. Dus ik vind het nooit zo erg.
0: Je weet dat je goed zit, oké. Okay.
2: Ja, ik ga een stuk naast. Bobby zit Daily. Hallo Daily. Ik heb een vraag aan jou. Hè. Voor de mensen die Red Bull Dance Your Style nog niet kennen. Wat maakt deze competitie zo anders dan andere dance battles?
3: Nou, sowieso zoals Bobby zei. Je weet niet welke muziek je krijgt. Maar het is wel allemaal herkenbare muziek. Dus zelfs de dansers en het publiek kent de muziek. Kan meezingen, kan meeschreeuwen wat ze willen. En tegelijkertijd wordt er dan ook opgedaan.
2: Het is gewoon puur freestyle.
3: Het is puur freestyle. Je weet nooit wat je gaat doen. Op het moment zelf ook niet. Je neemt gewoon, je wordt meegenomen door de muziek, zeg maar.
0: En Daily, je hebt zelf gewonnen in 2024. Je bent naar de internationale finale gegaan in Miami. En je bent nu ook ambassadeur voor dit jaar. Ja. Je hebt zelf op het hoogste podium gestaan. Er zijn 50 mensen die meedoen. Wat maakt volgens jou het verschil tussen een goede danser en een echte winnaar? Iemand die echt kan winnen.
3: Ik denk het verschil. Een goede danser, ja, sowieso goed is best wel subjectief. Dus weet je, het is een jury sport, dus je weet ook nooit wat de jury fijn vindt of waar de jury op let. Maar een echte winnaar is gewoon iemand die sterk in zijn of haar schoenen staat en het publiek weet mee te nemen en gewoon heel erg uniek blijft. Dus je moet, de wedstrijd, zeg maar.
0: Dus je moet naast danser ook wel echt een personality zijn.
3: Ja, zeker.
0: Oké, nou, Daily, Bobby, super bedankt dat jullie er waren. En heel veel succes.
3: Dankjewel.
4: Dankjewel.

0: Rodimir Phonics. En ja, samen met Jay doe ik vandaag show vanuit het Fensige Deuntjes Festival live. Maar ja, wij zitten in de studio dus speciaal voor jou. Gaat naar Naomi op pad op het festival om te checken wat er gebeurt. En ik ben wel nieuwsgierig, hoe zien de mensen eruit? Hebben ze goede outfits aan?
1: You guys, ik loop nog steeds rond op het festivalterrein. En ik zeg je eerlijk, sommige mensen zien er zo goed uit. Ik zag drie meiden lopen, ik rende naar hen toe. Ik dacht, oh my god, deze fit. Ik sta hier met...
2: Selina.
3: Rani.
4: Doralyn.
1: Ja, girls, wat hebben jullie aan? Even kort, vertel.
3: Nou, alles is van Marijn de Label. Dus de topbroek, alles is van Marijn.
4: Zelfs de laaier is van Marijn de Label.
3: Zelfs de laaier van Marijn de Label. En mijn bril van Dior.
1: Hoeveel kost je
3: plannen?
1: Stel ons.
3: Ik had het
1: vluchtstuk. Oké. Okay.
3: Dus dat was 120.
1: Oké. Okay.
3: Maar de achterwaarde was ietsje dan 120.
1: Maar het is ook goed dat je denkt aan het doel jeugd toch?
3: Ja, en ik hou van die zakken dingen. Het is toch gewoon meer mini of zo, weet je wel?
1: Zo, ja. Hé, hey, wat is echt in? Waarbij denk je, dit is een goede fashion fit?
5: Tegenwoordig die Girl George. Ook check het even bij mijn hele nieuwe collectie.
1: Ja.
5: Yeah. Girl George zijn zo leuk. Dan met een mooie body op top maar op. Met een Timberland op goed eronder. Ja.
1: Oké. Okay. Nice. Ja. En waarbij denk je, schat, ik kan niet zo naar een festival gaan. Dit is niet het.
3: Nou, skinny jeans vind ik echt helemaal niet mooi. En zo'n gala jurk, nee. Nee man, dat is niks. Nee.
1: Zij zegt niet dat ze gewoon kijkt naar iemand.
6: Wat wil je van me weten? Vertel. Want ik ben alleen maar om me heen aan het kijken. Af en toe het stiekem een dansje aan het doen. Stiekem
0: we zien buiten onze als volgende gasten al staan.
6: Oh ja,
0: hè?
6: Ze zijn aan het swingen ook nog.
0: En ik dacht, omdat we niet zoveel van je hebben gehoord, even je

0: is een drukke boel hier in de studio.
1: Ja, zeker weten, want we zijn er.
0: Ja, wie zijn er? Het kan bijna niet anders dat je de hoofdkwartier wel eens voorbij hebt zien komen op TikTok. Vandaag zijn ze niet op je For You page. Vandaag zijn ze live op Funzige Deuntjes Festival aan het streamen. En ze zijn natuurlijk ook in de Phonics Studio.
1: Eerste keer IRL ook, dus ga checken. We zijn live op Twitch en op TikTok.
2: As we speak, right? As we speak right now.
1: Jullie kunnen nu naar ons kijken terwijl we hier bij Phoenix zitten. Dank jullie wel dat we hier mochten komen.
2: Hey, even, voor de mensen die jullie nog niet kennen. Ja, ik kan me het me bijna niet voorstellen. Maar stel dat er toch iemand is die luistert. Ik ken de hoofdkwartier niet. Wie zijn jullie eigenlijk dan?
1: Ik ben Jeff.
3: Ik ben Boinkie.
4: Ik ben Otjo.
5: En ik ben Shark, man.
3: En wat zijn we, boys? Wat zijn we? Wat doen we? Otjo, leg ze uit. Wat doen we?
4: We zijn gewoon de guys, man. En zeg maar, je weet toch hoe je altijd chillt met je matties?
2: Ja.
4: Wij chillen ook gewoon met onze, man. Dat is het eigenlijk.
2: En dan mogen we eigenlijk gewoon meechillen, basically.
1: Precies.
0: Maar het voelt ook altijd alsof ik, zeg maar, in een gesprek ben waar ik eigenlijk niet bij had horen te zijn.
1: Soms wil je er ook niet eens zijn, maar je bent er gewoon.
0: Maar weet je wat ik me ook afvroeg? Waarom de hoofdkwartier in plaats van het hoofdkwartier?
1: Vraag het maar aan ChatGPT. ChatGPT zegt hetzelfde.
4: De, niet het.
0: Maar wat is de reden?
1: Je gaat toch ook naar de Jimmy?
4: Je gaat toch ook naar de Soos?
0: Ik vind eigenlijk alles moet een de woord zijn.
2: Toch? Zoals de leven ook de leven is.
4: Snap je?
2: Dat kan gewoon.
1: Ik wil ook een shout-out doen naar jullie Phonics, maar jullie zijn topplatform. Jullie hebben ook de boys van Boys de la Cité gesupport. Dat zijn onze guys.
2: Hey, even iets anders. Hè. Jullie zijn natuurlijk niet voor niks op dit festival, toch? Jullie zijn de hele dag aan het livestreamen. Ja. Zijn er al gekke dingen gebeurd? Noem even alle gekste shit die ondertussen nu al gebeurd is, zo vroeg al.
1: Wat is er vroeg gebeurd? Ik heb een pak slaag gegeven met basketbal samen met
2: jou. Wat? Jullie zijn die 3-3 gaan doen?
1: Nee, 2-2.
4: 2-2. Maar ik ben het daar niet helemaal mee eens, hoor.
2: Okay,
0: waarom ben je het er niet mee eens?
4: Volgens mij ging het helemaal anders.
0: Volgens mij.
2: Een kleine VAR nodig daar. En nog iets anders met misschien bezoekers of zo?
1: Ja, we zijn hier al best wel vroeg. Vanaf 11 uur, 12 uur. Dus
2: 11 uur?
1: We hebben het nu zien voorlopen. En nu moet er gekke shit gebeuren.
4: Juist.
0: Hebben jullie een missie? Of laat je het gewoon op je afkomen?
1: Voor vandaag?
0: Voor vandaag, ja.
1: We laten het altijd op ons afkomen. Altijd, met alles. Voor vandaag hebben we niet direct een missie. Laat je gewoon meewaaien met de wind.
4: Ik wil gewoon alles en iedereen zien, man.
2: Oké, ik wil nog even snel weten. Op wat voor level zijn jullie als je zegt bijvoorbeeld 100% is helemaal eraf. 0 is gewoon super nuchter. Waar zijn jullie? Hoeveel procent?
4: 0%.
2: Allemaal 0%.
0: Het is allemaal nuchter.
2: Kijk jongens, zo kan het dus ook.
1: High on life.
2: Zo kan het dus ook. Ik geloof het niet, maar toch zeg ik, het kan zo.
1: Hoezo niet? Kijk, we zijn letterlijk de hele dag live. En kijk ook kinderen.
2: Hey, willen jullie allemaal even kijken? Jij die nu luistert, kijk even. Hou ze even in de gaten of ze toch niet even, weet toch, een klein drankje doen of zo.
0: Kijk, hun denken aan de kinderen, ik niet.
2: Nu meteen kijken.
0: Ik ga gewoon Oenana van SBMG opzetten. We zijn op een festival vibe, het is funstig, het is vies. En zometeen hebben we wat lastige dilemma's voor jullie.
1: Dankjewel.

0: geluisterd naar Jay en Chanel vandaag. Opvunstige deuntjes live op het terrein. En
1: Jazeker.
0: We zijn niet alleen in de studio.
1: Oh,
0: we
1: nee.
0: zijn met de boys van de Hoofdkwartier. Jullie zijn vandaag de hele dag aan het livestreamen vanaf Vunzige Deuntjes. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, hè? Want jullie content is gewoon, er komt een stelling en dilemma, jullie gaan erover discussiëren.
2: Ja.
0: Hoe goed zijn jullie erin op een festival en als het festival gerelateerd is?
2: 100%, onze brein is aan, 100%.
0: Makkie.
2: Makkelijk.
0: Nou, Jacob, maar met de eerste.
1: Oké, dan wil ik weten van jullie. En je mag er maar eentje uitkiezen. Nooit meer livestreamen of nooit meer TikTok.
2: Nooit meer TikTok.
3: Maar als een posten of gewoon helemaal die app niet meer gebruiken?
1: Ik zou gewoon helemaal zwart-wit, gewoon helemaal niet klaarpunten.
3: Nooit meer TikTok.
2: Nooit meer TikTok.
0: Maar hoe is dat zo makkelijk?
2: Omdat livestreamen, zeg maar, als ik niet kan livestreamen, kan ik niks doen. Kan ik niet
0: maar je kan ook live op TikTok.
2: Ja, dat houdt toch gewoon op. Livestreamen is livestreamen.
0: Ik ben niet meer zo scherp.
2: Livestreamen is livestreamen, zeg maar. Dus als ik helemaal niet meer mag livestreamen, kan TikTok weg.
3: Weg.
0: Oké.
2: Niet makkelijk.
0: Een succesvolle solo carrière of voor altijd samen blijven als de Hoofdkwartier? Stilte.
2: Zeg maar, kijk, als ik succesvol solo zou zijn, zou ik hier niet zijn met jullie, hè, boys?
3: Je zou me niet uitnodigen, gewoon?
2: Nee, ik zou solo gaan. Solo.
0: Maar... zou je ze meetrekken?
4: We gaan samen naar de...
2: Alleen hem, denk ik.
0: Alleen hem.
1: Ik ga stuk. Volgens mij is er nog pijn van een wedstrijd die vandaag eerder heeft plaatsgevonden. I'm not sure. Hey, even snel. Je beste vriend exposen of zelf geëxposed worden?
4: Ligt eraan met wat, man?
0: Hele rare fetish van je komt online.
3: Oh, dat mag. Dat mag sowieso.
0: Ja, maar het is echt een rare.
3: Ja, maar dat mag sowieso. Dat mag sowieso.
0: Maar
3: direct.
0: Je zegt het nu zo. Zeg, heb je een rare fetish?
3: Ja, maar dan moet ik mijn zonnebril opzetten. Wacht.
0: Doe het. Ik wil het weten.
1: Ik wil het ook weten. Ik wacht nu. Eén en al oor.
0: Wat is je fetish?
2: Wat is je fetish, Otje?
3: Ik hou...
2: Je houdt?
3: Van verlegen dames. Maar ze moet echt verlegen zijn. Dus Ik loop de club binnen. Meestal. En dan kijk ik zo snel mogelijk naar links of naar rechts. En dan de dame die direct wegkijkt, die wil ik hebben.
2: Ja. Dat is wel een hele rare.
1: Dat is wel een bijzondere fetish.
2: Hoe ben je erop gekomen?
3: Ik weet niet, man.
0: Vind je dan leuk dat ze onzeker is? Of
3: wow,
0: dat...
3: ik zei niet onzeker. Ik zei verlegen.
0: Je weet toch, dat komt vaak
3: nee,
0: uit hetzelfde.
3: Nee. Ik zei
0: nee?
3: Verlegen.
0: Oké, okay, nou, ik moet hier even van bij komen. Wij gaan gewoon lekker luisteren naar Anton in Puur van Broederliefde. Zometeen nog drie dilemma's met de boys van de Hoofdkwartier. Ja.

0: De hoofdkwartier!
1: Hallo jongens! We hebben jullie net even aan de tand gevoeld met dilemma's, maar we zijn nog niet klaar. We hebben nog een paar dilemma's voor jullie.
2: Ja,
3: wat is het laatste dat je hebt opgezocht op Google of je laatste WhatsApp chat? Ik wil het ook weten. Ik wil wel bewijs. Precies.
4: Mijn laatste Google was NOS, voetbal.
3: NOS is simpel.
4: En mijn laatste WhatsApp...
3: Je doet gewoon beide. Hoeft
4: die
3: niet.
4: Ik heb gestuurd. Ja, dat is eigenlijk niks.
3: Ja, is niet zo boeiend. Voor jou?
2: De laatste die ik heb gestuurd is...
5: Laat je billen zien.
2: Er is... Oh. Bro. Niet die.
3: Dat was niet de laatste, hè?
2: Nee, dat er is blijkbaar geen lijst.
6: Ja, dat is... Wow. Ik had ook zoiets, man. Ik had gewoon een gastenlijst dingetje.
3: Nou, ja. Mensen vragen om lijst en ze kunnen helaas niet naar binnen.
1: Oké, nooit meer geld verdienen met streamen. Maar dan wel 9 tot 5.
3: En dan verdien je echt bakken vol met geld.
1: Maar dan wel inderdaad.
3: Ja, bakken.
2: Of?
3: Milli per jaar minimaal.
2: Nee, man.
4: Ja, dat is niks.
6: Maar wat is de of?
3: Ja, het is niks, maar het is wel zeg maar of je kan doorgaan met streamen, maar je verdient er nooit echt de money aan.
1: Oeh.
3: Of je kan een 9 tot 5 gaan doen, heb je wel een milli per jaar.
4: Ik zou gaan streamen.
3: Je zou alsnog gaan streamen.
1: Je zou die milli skippen gewoon.
4: Ik zou alsnog gaan streamen.
3: Maar hoe ga je eten?
2: Nou, dat is niet erg, want ik ben dan op die 9 tot 5 en ik stuur hem een beetje pap, snap je? Ah.
1: Kijk, teamwork.
3: Huisvrouw dingenachtig of zo, ga je toch zo?
2: Ja.
4: Ik maak wel schoon als dat moet, hoor.
2: Passenger princess.
1: My God.
4: Ik heb misschien daar een vrouw die 9 tot 5 wil. Nee, man.
3: Nou, we hebben nog één laatste dilemma voor jullie. Een week je telefoon aan je ouders geven of één week je bankrekening geven aan je vrienden?
4: Moeten ze...
3: Ze mogen spenden wat ze willen.
4: Ja, maar mogen mijn ouders in die telefoon zetten?
3: Ja, zeker.
1: Open.
3: Open.
4: Nee, maar boys, jullie mogen spenden wat jullie willen. Ik heb 17 euro
3: op. We leven luxe.
2: Nou, mijn paps mag alles zien, man. Yusuf. Alles.
6: Ik heb ook zoiets van, mijn ouders weten volgens mij niet hoe die telefoon werkt. Dus ik geef die telefoon gewoon.
4: Wat gebeurt er? Maar wat gebeurt als ze wel in die telefoon gaan?
6: Mag.
3: Mag.
6: Kan gewoon.
4: Dan kom je niet meer
2: uit huis gezet.
3: Nou, de boys van Hoofdkwartier gaan dus de hele tijd op Funs Gedeuntje streamen. Ga het checken.
6: Ja,
3: jij gaat luisteren naar Ride It.
6: Tune in,
3: van
6: tune in. Het Hoofdkwartier.

0: Athens gedeuntjes met Chanel en Jay. Jay, vond je een beetje gezellig
1: met me? Ik vond het super gezellig met jou, Chanel.
0: Heb je het echt leuk gehad?
1: Ik heb het oprecht echt leuk met jou gehad.
0: Ja, ik hoop dat als jij nu luistert dat je het ook leuk hebt gehad. Want het gaat alleen maar leuker worden, want zometeen ga je luisteren naar Joes en Wes.
2: Zeg maar, ik zie al aan jullie hele vibe dat jullie in een gezellige stemming zijn. Dus dat betekent dat alleen maar level up kan, toch?
0: Het kan alleen maar gezelliger worden. Het wordt alleen maar drukker en drukker, feestiger en feestiger. Hebben jullie wel een kleine tip van de sluier, weet je? Wat gaat er zo meteen gebeuren?
2: Nou, ik moet eerlijk toegeven, als jij zin hebt in een feestje, maar je hebt geen tijd om hier naartoe te komen, ja, dan ga je gewoon 4 uur lang of 3 uur lang...
3: 3 uur lang, ja.
1: Nee, ja, 7 uur Marokko, hè. Moeten we naar huis. Nee, alleen maar gezelligheid. De boys van Paas de Aux, die komen langs. We hebben het dope report van Naomi.
2: By the way, ze zijn gewoon al aan het streamen hier, hoor.
1: Ja.
2: Ja, echt te zien.
0: Ja, er komt heel veel leuks aan. Dus ik zou zeggen, lekker blijven luisteren naar Phonics.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Wacht even, dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar

0: Storytoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check PhonixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Mamacitas y papacitos, póngase lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
3: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, the best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Hermanos! Ja, dat

0: deals in town. Hayaisushi.nl.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.
6: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afro-beats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit vunzige deuntjes, gezelligheid alleen maar hier zo. Met eerst Jonna Fraser-Keyon, dit is Panna.

0: Sluw Olly Jazzinho stelt niks voor. Dit stelt heel veel voor, want we zijn live vanuit Vunzige Deuntjes, of niet dan?
1: Ja, wat dus zo hard is, je ziet echt van alles om ons heen gebeuren. Ik heb namelijk zelf ook nog even een setje gedraaid op de mainstage. Dat was heel erg leuk. Ja. Mensen begonnen net te dansen. Om me heen zag ik al goede vibes. Ik zie zelfs naast ons allerlei dance battles. Mensen zijn in een goede sfeer.
0: Ja.
1: Ik voel dat dit misschien wel echt het festival van het jaar gaat worden.
0: Ja, nu al?
1: Ja, echt waar. Het is zo gezellig. Iedereen is ook gewoon echt in een goede vibe. Dat is voor mij zo belangrijk.
0: Dat merk ik ook inderdaad. Ik zie iedereen. Ik zie zelfs hier mokro's rondlopen met trainingspakken.
1: Waarom moet je ze nou exposen,
0: ja, dat valt op. Ze komen gewoon in Trena naar festival.
1: Ja, ze willen gewoon niets missen. Dus ja. Ze hadden geen tijd om een goede outje te halen. Ze denken, weet je wat? Boeit me niet hoe ik kom. Ik ga feesten.
0: Ja, en jij was aan het draaien op het podium. Hoe
1: heb je
0: was
1: mij
0: dat?
1: Gezien?
0: We hebben je gezien.
1: Super
0: en je zat in
1: nice.
0: Een boek.
1: Ja, ik was in een soort van boek zat ik. Maar het is zo insane om vanaf daar helemaal te kunnen kijken op het veld. Iedereen te kunnen zien, genieten.
0: Ja.
1: Ik vind het gewoon leuk dat we daar deel van uit kunnen maken, toch?
0: Ja, toch? Ja, supergezellig. Ik bedoel, ik zie zoveel mensen hier rondlopen. Streamers. Artiesten, mensen die gewoon echt voor hun plezier komen. En wat ik ook heel leuk vind, je ziet echt gewoon alles door elkaar heen lopen. Iedereen, van waar dan ook, maakt niet uit van waar je vandaan komt.
1: Er gebeurt van alles, zelfs vieze dingen hier. Dus als jij zit te luisteren en je komt niet naar Vunzige, zap sowieso niet weg. Want we gaan je helemaal meenemen in alles wat hier gebeurt.
0: Zeker, zeker. Maar eerst even tijd voor die dikste, toch?

0: Ja, we zijn daar ook aan het pasen. Net wel eens tijd, hè?
1: Oké, dus jullie zijn ook gewoon live show aan het maken, terwijl wij ook live show aan het maken zijn.
2: Maar wij zijn niet zo live als jullie, maar wij zitten dus gewoon mini-podcast op te nemen en artiesten de oudste pasen en weet je, te chillen met ze.
1: Waarom vinden jullie deze scene waar we nu in zitten dan zo interessant?
0: Moet ik hem beantwoorden of jij? Nou, kijk, wij komen allebei uit best wel een dorpje in Brabant. Dus voor ons was het misschien een beetje een ver van je bed show. Maar ik hou heel erg van verhalen vertellende mensen.
1: Ja.
0: Of autobiografische verhalen. Dus daarom ben ik eigenlijk al vanaf dat ik muziek luister fan van hiphop.
1: Oké. Dus is dat de reden dan dat jullie ook zoveel weten?
0: Ja, ik ben ook een beetje nerd, dus ik hou van feitjes en zo.
2: Lekker, man. We moeten sowieso wel nerd zijn om zoveel te leren en te weten over alle artiesten, carrières, de geschiedenis van Nederlandse hiphop. Maar zoiets kan je alleen doen als het echt je passie is. Dus ik denk daardoor is het blijven hangen en kunnen wij het zeg maar ook qua ondernemen zo lang volhouden.
1: Maar waarom vinden jullie dan de hiphop artiesten zo interessant? Ik bedoel, er zijn genoeg andere artiesten.
2: Bij mij is het gewoon wat met me resoneerde toen ik in mijn tienerjaren zat. Dus
0: zeker.
2: Op een gegeven moment ben ik helemaal in hiphop geraakt en nooit meer die exit gemaakt naar iets anders. Ik hou ook wel van andere muziek.
1: Ja.
2: Maar toen was dat gewoon in Nederland. Toen leek de wereld nog zo groot.
0: Ja, precies.
2: En dan nou in de industrie, dan zie je hoe het allemaal werkt. Maar gewoon, ik vond dat altijd inspirerend. Hoe je uit muziek, zeg maar, levenslessen kan halen. En hoe mensen daar hun leven door kunnen beteren. Dat is gewoon.
3: Ja, mooi, mooi. En als jullie vandaag zo over het terrein lopen, wat valt jullie als allereerste op? Wat vinden jullie echt, als je denkt van wauw, want dit is ook de eerste keer vunzig voor jullie?
0: Ja,
2: ik vind sowieso de setting hier is echt heerlijk. Lekker open zo hier in het Amsterdamse bos. En ik ben super blij dat Vunzige gewoon nou weer door is gegaan, zeg maar. Dat Vunzige niet helemaal op is gehouden, want daar leek het even op te lijken. En ik vind de sfeer hier gewoon heel lekker, man. Dus ik heb zin om daar de halftime show te kijken. De dansen met Kaya Imani, daar heb ik ook heel veel zin in.
1: Ja.
2: Ik ben gewoon hyped om het te zijn. Net lekker Hennessy cocktails gevonden.
1: Wat zo leuk is aan Kaya Imani is dat ze een paar jaar geleden dachten ze, oké, dit is echt de next best. Zij staat nu gewoon in de scene. Ja. Is er voor jullie nu al een mogelijke next best?
3: Een ultieme.
0: Wat we het afgelopen jaar, ik vind Kijanae dit jaar vind ik echt bijzonder.
1: Ja.
0: Hoe zij is doorgebroken. Echt een groot talent. Lang geleden dat ik weer zoiets heb gezien dat het me excited maakt.
3: Dat ze mannen klapt op tunes en
1: zo. Waaraan kan je zeg maar merken van oké, dit moet wel een next best zijn?
0: Dat is moeilijk, hè? Ik had dat bij Lucio. De vorige dat ik echt, voor Kijanae had ik dat heel erg bij Lucio. Dat ik meteen dacht, ik moet niet zo hard op tafel slaan. Maar dit klopt. Dat je meteen het idee hebt van,
1: Star Factor.
0: Ja, maar dat voel je.
2: Als ik heb zeg maar het idee dat het woord van 2026 aura is.
1: Oh, aura. Goeie.
2: En je merkt het soms daarbij gewoon als je mensen ziet en je hoort het, dat je denkt van dit klopt. En ik denk dat geldt voor Kijanae. Ik zou zeggen, BFL Quattro.
3: BFL.
2: High Guest. Ik denk High Guest gaat je die SBMH type vibes kunnen geven. En JC uit Rotterdam heeft laatst nog 1-0-1 gedaan waar die Heineken meenam. Ik denk JC die gaat ook kwijtspelen.
3: Ja, dat is een opkomend talent ook uit Zuid. Dus we gaan zometeen gaan we eventjes een spel spelen.
0: Okay.
3: Het gaat ook over wie opkomende artiesten. Het spel heet de WEF.
1: Wie ben ik?
3: Ah, leuk. Ja, zometeen de heren van Paas de Augs hebben ons in de building nergens naartoe gaan.

0: Je luistert nog steeds live vanuit Vunzige Deuntjes. Joes en Wef in de building.
1: Maar niet alleen de mannen van Past the Ox die zijn aangeschoven bij ons. Wat een gezelligheid.
2: Ja, dankjewel dat we langs mogen komen. Ja.
1: Hey, klopt het dat ik jullie daar net gewoon iets zie maken of zo? Ik ben een paar rondjes aan het lopen en ik zie jullie op een bank iets opnemen. Wat zijn jullie aan het doen?

0: Dimitri Vegas, Instagram hoorde je hier. We zijn live bij Funze Gedeuntjes met de boys ook van Pas de Aux in de Hilton. Ja, we hebben net even jullie een beetje beter kunnen leren kennen. Wat jullie hier ook aan het doen zijn. Wat jullie vinden van Funze Gedeuntjes. Maar nu gaan we even serieus het spel spelen.
1: Ja, een spelletje die ik echt al lang niet meer heb gespeeld sinds, wat is het, de basisschool. Wie ben ik? Nou, het is eigenlijk heel erg simpel. Wij weten welk artiest we zijn.
0: Opkomende artiest.
1: Ja. En jullie gaan natuurlijk raden. En wij mogen alleen maar ja, nee of misschien zeggen.
0: Oké. Ja, je krijgt allebei 1 minuut per ronde.
2: Ja.
0: Dus binnen dat minuut moet je proberen zoveel mogelijk dingen te verzamelen. Of, we hebben hier ook een producer, die houdt ook de tijd bij. Hoe sneller je het
1: gaat. Gaan ze één voor één of gaan ze samen?
0: Nee, 1 voor 1.
1: 1 voor 1, oké.
2: Okay. Ja, we zijn een team, ook.
0: We zijn een team. Ralf, je bent met mij en Wout, je gaat met Wef.
1: Oké, wie start? Starten wij?
0: Jullie mogen beginnen van mij.
1: Let's go.
0: Wanneer de minuut voorbij is, dan hoor je een bom afgaan. Niet een echte. Ja, ik zeg het maar voor ze.
2: Je weet het niet, hè?
0: 1, go. Timer loopt.
3: Is het een man?
1: Ja.
3: Is hij al bij 1-1 Bars geweest?
1: Oeh, misschien.
3: Komt hij uit Amsterdam?
1: Nee.
3: Komt hij uit Rotterdam?
1: Nee.
0: Shit.
1: Kom op, makkelijker.
3: Is hij op TikTok viraal gegaan?
1: Ja.
3: Is het een afro-nummer?
1: Nee.
3: Is het een R&B-nummer?
1: Nee.
3: Is het rap?
1: Misschien. Ja. Sneller.
0: Minder dan 30 seconden.
1: Meer steden.
3: Komt hij uit Almere?
1: Nee.
3: Komt hij uit Groningen?
1: Ja.
3: Heeft hij een grote bike?
1: Ja.
3: Is het GPRG?
0: Ja. Ja. Dat klopt.
1: Hey. Ja, waarom stopt hij met die steden?
0: Wat is zijn tijd? 50 seconden?
4: 15.
0: Ja, hij heeft hij nog over. Dus hij deed 45 seconden.
1: Oké.
0: GP uit G. Dus dan weet je nu ook een beetje, zeg maar, welke...
4: Ja.
0: Want je hebt ook weer levels in opkomende artiesten en zo, dus... Oké. Ben je ready?
4: Ja, oké.
5: 3, 2, 1, go!
4: Is de man?
0: Ja.
4: Komt hij uit Rotterdam?
0: Nee.
4: Komt hij uit Amsterdam?
0: Ja.
4: Heeft hij 1-1 Bas gedaan?
0: Ja.
4: Is hij bij Pas de Aux op de radio geweest?
0: Weet ik niet, eerlijk.
4: Oké. Heeft hij nummer 1 in het gehad?
0: Nee.
4: Zo. Nou, wat moeilijk. Maakt hij rap?
0: Ja.
4: Oké.
0: 30 seconden.
4: Ja, weet ik. Ik moet mijn vraag even specificeren. Is hij onder de 25?
0: Ik denk het.
4: Is het Lucio?
0: Nee.
4: Oké. Ik ga nou een beetje in paniek, hè?
1: Oh.
0: Denk naar Amsterdam.
4: Weet je, ik klap gewoon dicht. Is het... Nee, heeft geen zin. Oh. Lil Kleine? Nee, maar niet.
0: Nee.
4: Ja.
1: We hebben gewonnen!
4: Ik zit hem ook belachelijk te maken. Ik denk, stel even domme vragen. Als ik de vraag krijg, weet ik het ook niet.
0: Het was Rits, man. Ritsela.
4: Ik moet ook zeggen.
0: Maar is hij hier langs geweest bij jullie op de radio?
4: Ik had gisteren opnames met hem gehad.
1: Shit,
0: man. Shout-out naar allebei, man. Shout-out naar Rits, shout-out naar GP uit G. Kijk, om dit soort dingen hebben we Pas de Aux natuurlijk uitgenodigd. Want zij weten natuurlijk alles van dit.
4: Ja, dat blijkt maar.
0: Ja.
1: Ik zie ook weer iedereen naar binnen kijken. Want we zitten in een soort van glazen huis. Of op funzige deuntjes. Iemand wordt aangebrand met een sigaret. Maar er zijn nog steeds hele gezellige en leuke pijzen.
4: Dan voel je verder ook niet dat je in een glazen kooi zit.
0: Heren, hoe gaat de rest van de avond eruit zien? Wat gaan jullie nog doen?
4: Weg dan.
0: Ja,
4: uiteindelijk ben je om te werken, maar ja, goed, het was nou eigenlijk werken.
3: Ik denk een combinatie van cocktails drinken, praten met artiesten in de backstage bij onze area en af en toe even genieten van de shows die op de mainstage zijn. Beginnen met dadelijk de halftime show hier bij Funze Gedeuntjes.
0: Oh ja, favoriete show? Of artiest waar je naar uitkijkt? Even snel.
4: Boef.
3: Ja, Boef hier vind ik wel tof om te zien, maar
1: crazy.
3: Ik hoorde dat Kei Mani met heel veel danseressen komt.
4: Zeker.
3: Dus ik ga
0: voor Kei. Komt Distinct ook?
1: Nee.
0: Komt Distinct niet?
4: Nee. Waarom wil jij dat Distinct komt?
0: Je weet toch.
1: Hij is gewoon fan van Distinct.
0: Ik zei voor we winnen straks om 7 uur.
4: Ja.
0: En hij gaat daarna optreden.
1: Wat zeg jij allemaal?
0: Laat me met rust.
4: Stel jullie winnen. Kan ik jou dan niet even interviewen?
0: Dan ben ik al weg, man. Tenminste, ik weet niet waar ik ben dan.
1: Ja,
0: misschien ben ik,
1: ik
0: in de Schilderswijk aan het rellen. Kan ook.
4: Ja?
0: Heren, dank jullie wel. Shout-out naar de heren van Pas de Aux. Alleen maar liefde. En we zien jullie snel weer.
4: Yes, bedankt.
0: Love.

0: live vanuit vunzige deuntjes, Joes en Wef door je speakers. Wef, zometeen hebben we een echte talent bij ons in de building.
1: Oh, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, zij is de laatste winnaar geweest, winnares eigenlijk, van Fanny's Talent R&B.
1: Ja?
0: Indy, straks bij ons in de building.
1: Heeft hier opgetreden ook?
0: Opgetreden, volgens mij.
1: Insane.
0: Volgens mij op Bar Le Duc stage.
1: Oh, heel tof.
0: En we gaan haar zometeen even spreken, even kletsen, kijken hoe dat is gegaan. Ja, toch? Maar eerst deze banger, hoor deze weg. Hoor je hem?

0: SBMG met Oenhana. Ja, Bef.
1: We zijn nog steeds op Wensige Deuntjes op het festival. Het is zo insane dat we hier gewoon show aan het maken zijn.
0: Ja, bizar, bizar. Al die mensen ook die de hele tijd langs de ramen lopen.
1: Ja, kloppen. En zwaaien, kloppen,
0: ook collega's,
1: gek doen.
0: Want we zagen net El Cuina in de velden.
1: Klopt, inderdaad. Maar niet alleen collega's, ook artiesten. We hebben namelijk een talent in ons midden. Een funny talent die hier heeft opgetreden. Insane.
0: Ja, ja, give it up for the one and only Indie. Van Xtellent, winnares, R&B natuurlijk. En ik zag ook dat je ook stond op Kitty Kotti.
2: Ja.
1: En Kwaku ook.
0: Kwaku. Ja.
1: Dus dit is niet je eerste festival.
2: Nee, dat niet. Dat niet.
1: Maar is het wel je eerste festivalseizoen als artiest zijn, hè?
2: Ja, dat. Ja, ja,
1: en hoe bevalt het?
2: Ja, het is heel leuk. Het is sowieso gewoon extra ervaring opbouwen. En ik mag niet klagen. Het is echt alleen maar genieten. Dus, ja, heel leuk.
0: Ja. Heb je ook een beetje kunnen netwerken? Heb je andere artiesten, producers? Ben je die tegengekomen?
2: Nog niet, maar ik ga zo het festival nog even op. Dus misschien dat ik dan nog mensen tegenkom. Maar tot nu toe allemaal leuke mensen gezien. Dus,
1: Is er dan ook een artiest die misschien hier is met wie je een tune zou willen maken?
2: Nou, ik zei al tegen Delisa met Van Xtellent. Ik zeg, wij moeten de studio in. Dus misschien dan. Maar sowieso Ronnie Flex.
1: Oké. Okay.
2: En even kijken, ja, wie stond er voor de rest ook weer op de lijn? Frenna.
1: Frenna, oké. Okay.
2: Ja, ja, dat sowieso.
1: Dus vandaag een goede dag om ze te kunnen aanspreken.
2: Ja.
0: Ja. Want hoe is die periode geweest na Van Xtellent tot en met nu? Ik heb dat seizoen niet gedaan. Imani had het toen de tijd gepresenteerd. Dus ja, vertel ons, neem ons even mee. Hoe was dat proces tot en met nu? Wat heb je allemaal meegemaakt?
2: Ja, het was sowieso even verwerkt wat er allemaal is gebeurd. Die beker staat heel mooi in mijn kamer. Dus mooi uitzicht. Maar ik ben vooral bezig met heel veel tunes maken, heel veel studio's zitten en uiteindelijk alles releasen. Dus alles aan jullie laten horen.
1: Oké, dus je hebt echt al dingen gemaakt en misschien zelfs wel al klaar.
2: Ja, zeker. Ja, er ligt echt genoeg klaar.
1: Oké.
2: Ja. Ja.
1: Dus we gaan veel van haar kunnen verwachten.
0: Maar wat ligt er klaar dan? Want dat er genoeg klaar ligt, ik neem daar geen genoegen mee. Wij willen dingen horen, nieuwe muziek in die we wachten.
2: Ja, ik weet het. Ja, ik heb een EP.
0: Oeh.
1: Een EP, wauw. Okay.
0: Ja? Wanneer? Of kan je het nog niet zeggen?
2: Dat kan ik jullie nog niet geven, helaas. Maar dat, echt snel. Ja.
0: Wauw. Wat ga je nog? Je gaat zo meteen de velden in. Wat is het eerste wat je gaat doen? Ga je eten halen? Ga je even een drankje doen? Of ga je gewoon echt bij de stage staan?
2: Nou, ik heb nog niks gegeten, dus ik ga even goed eten. En,
1: er is genoeg te eten hier.
2: Ja, dat geloof ik. Ik heb het nog niet gevonden, maar ik ga even goed kijken. En daarna ga ik even lekker kijken naar de rest van de artiesten.
0: Je hebt helemaal gelijk. En ik wil een groot applaus voor Indie. En we gaan je blijven checken hier bij Phoenix.
2: Ja, dankjewel.
3: Beats by Esther.
4: Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Leem de loyaliteit dat van het begin. Maar ik moet bekennen, heb geslipt, je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen pijn ook. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het tuintje in mijn hart, op zijn minst mijn roos.

leven. Je verdient een hoop, maar heb het nooit gegeven. Ben precies zoals je ex, nu ben je waar je was gebleven. Ik weet, ik deed van alles wat niet kon. Maar het is wat het is en jij gaf liefde, maar ik gaf daar niets om. Hield het niet, honderd niet.

0: Jeremy Niffer, Tabita, parkeerplaats. Je bent nog steeds live ingetuned bij Phonix live vanaf Funzige Deuntjes. En het is tijd eventjes om de velden te gaan betreden. Want Naomi, die staat in de fields. Hoe is het daar, Naomi?
1: Joes en Bef, ik loop hier op het festivalterrein. En ik zeg je eerlijk, het wordt steeds gezelliger. Mensen gaan iets meer dansen. En op Funzige Deuntjes heb ik het gevoel dat er best wel wat funzige mensen zijn met funzige verhalen. Ik zag deze meid lopen en ik dacht, sowieso heeft zij een toren voor me te strijden met Cindy. Cindy, hoe vind je het zo far?
2: Dit is echt super gezellig. Het weer is perfect. Niet te heet. Echt perfect, toch? Gezellige sfeer.
1: En als ik zeg funzig, heb jij misschien een funzig festivalverhaal?
2: Jij wilt een sappig verhaaltje van mij?
1: Ja.
2: Oké, nou dat heb ik wel. Ik was ooit op een festival met mijn vriendin. En opeens had ik een appje gekregen dat mijn ex hier was door andere vriendinnen en zo. En mijn beste vriendin was opeens bij. Ik ga haar zoeken.
1: Ja.
2: Ik ga naar het toilet.
1: Ja.
2: Ze heeft gewoon seks met mijn ex.
1: Nee!
2: Ik zweer het.
1: En toen?
2: Ik zweer het. Ik klop. Ik zie dat daar koffieschoenen zijn.
1: Nee!
2: Maar ja!
1: Oh my god!
2: What the fuck? Ik zeg, Anna, doe die deur open. What the fuck?
1: Ja,
2: fucking lijf. Ik ben helemaal... Anna, stop gelijk. En het was gewoon dat ik daarheen kwam dat ik een hoorde kunnen, hè?
1: Nee!
2: Oh my god, ja, echt.
1: Ben je nog een ding met Anna?
2: Tiggy, of course not. Fuck Anna, fuck mijn ex.
1: Fuck it all.
2: Nee,
1: fuck them all. Een hele fijne
2: Deuntjes. Ja,
0: dankjewel. Wauw, crazy zoals je kan horen hier bij Funzige Deuntjes. En we gaan nog eventjes nog crazier met LeBlanco en Bart of zo.
3: Je hoort de la vieja historia de sus discrepancias con Picasso.

0: gast in de building.
1: Wij zijn natuurlijk nog steeds live te beluisteren of te bekijken op Funnix.nl. We zijn op Funzige Dunch Festival in een soort van glazen kubus. Ik kijk naar buiten, ik zie een dame in het rood. Ik denk, wacht even, is dat Luna Nieuwboer? Hallo!
2: De enige echte.
1: Vriendin van de show natuurlijk. Ja.
2: Het laatste wat ik weet was die battle die jij en Noordin hadden tegen ik en Veerle met die Hyrux.
1: Klopt, inderdaad. Je hebt namelijk ook een Hyrux wedstrijd gedaan. Je was sneller dan Noordin, dus ze is niet alleen een vriendin van de show.
2: Maar hoeveel? 2-3 minuten?
1: Ja, nou dat was nog behoorlijk veel hoor.
2: Ja, dat wel. Maar Noordin had niet getraind, dat was makkelijk.
1: Okay. Funzige Dunches Festival, heb je daar je zin?
2: Heel erg. Ik moet eerlijk zeggen, ik was er echt al om 1:15.
1: Oh,
3: zo vroeg?
2: Ja, echt heel vroeg.
1: Ben je altijd een persoon die vroeg naar een festival
2: gaat? Nee, eigenlijk nooit. Maar ik was hier met Maybelline.
1: Oké.
2: Dus we gingen helemaal naar een partybus. Echt, ik zat om 9:30 al in die bus. En toen hebben we backstage even gechilled, even wat gegeten, gedronken. En nu dacht ik, het feestje is aan. Ik voelde de vibe. Zonnetje komt door, mensen zijn aan het dansen. Ik dacht, nu is het mijn tijd.
1: Ja, want ben jij dan liever een persoon die op de velden is? Of juist iemand die gewoon achter chillt?
2: Nee, combinatie van. Dus stel je voor, het wordt me iets te veel, vind ik het chill om even terug te trekken. Ja. Maar meestal, de vibe is wel in de crowd. Ja. Laten we eerlijk zijn, toch?
3: Zeker.
1: Maar ik vraag me dan af, ben jij een partystarter of wacht jij eerder?
2: Oeh, allebei.
1: Ja.
2: Ik kan wel het feestje starten, maar ik vind het ook lekker om er lekker zo in te springen, zeg maar.
1: Oké, en is er een artiest naar wie je echt uitkijkt vandaag?
2: Ja, ik vind Kulas wel leuk altijd. Gewoon puur om even zijn hits live te horen.
1: Ja.
2: En Frenna is ook altijd, maar dat is gewoon de crowd die Frenna met zich meebrengt. Dat is gewoon altijd fire. Iedereen is daar als hij staat. Dus hem ook sowieso.
1: Oké, nou dankjewel.
2: Ja.
1: En heel veel plezier vandaag.
2: Ja, en hoe ging het bij jou? Wil even snel weten.
1: De Hyrux.
2: Ja, nee, jouw draaien.
1: Oh, ik heb het gewoon niet.
2: Ik
1: ben natuurlijk ook DJ, ik heb ook gedraaid, maar het was heel erg leuk.
2: Ja, ik hoorde het.
1: Ja.
2: Het was een goede vibe.
1: Echt? Oké, gelukkig.
2: Ja, I love it. Maar ja, als je natuurlijk wat eerder begint, moet je ook iets chiller. Je kan ook niet bangers
1: draaien. Je past je aan. Ook belangrijk, toch? Mensen hebben nog niet genoeg gedronken.
3: Kulas zei je, toch?
2: Ja.
3: Wat vind je dan van deze?
2: Oh!

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: HG Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Trek je niet echt lekkers? Ga

0: altijd goed.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funix-kanalen.
5: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl.
9: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
12: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funix FM op TikTok.
13: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, live hier vanuit Vunzige Deuntjes Festival. We zijn aan het overnemen met Eerst Broederliefde. Dit is Maak Me Niet Eet.

0: grond hebben.
1: Ja, ja, nog steeds live te horen. Er gebeurt van alles. Het wordt naar mijn idee ook steeds drukker en drukker.
0: Ja.
1: Heel veel verschillende stages, dus er is voor iedereen wat. Nou zitten we hier met iemand die ook een eigen stage heeft. Dave Nunes, hallo.
2: Hallo.
3: Hoe is het?
1: Weet je wat heel veel mensen niet weten? Ik ben echt ziek fan van deze guy, hè?
0: Ja?
1: Als ik zeg maar edit, ja, als DJ zijnde, dan zoek je zeg maar edit. Dat is een soort remix van een nummer.
0: Mm-hmm.
1: En dan draaide ik altijd gewoon shit van hem, omdat ik hem gewoon zo
0: je
1: hard vind.
0: Je neemt zijn muziek dus
1: nee,
0: eigenlijk gewoon, dat is
1: niet.
0: Wat je zegt.
1: Ik ga het niet draaien wanneer hij draait, toch? Maar jij zit hier, je hebt ook een eigen stage, Diaspora.
2: Ja, klopt.
1: Wat betekent dat?
2: Diaspora staat eigenlijk...
0: Het is een voetbalmerk.
2: Is dat zo?
0: Ook?
2: Oh, Adidas.
0: Ja,
1: laat hem praten.
0: Ik zie zijn ketting op met een wereld.
2: Nee, dit is onze chain. Dus we hebben een chain laten maken van het logo. Alleen Diaspora is een plek waar we eigenlijk muziek, dus verschillende genres, culturen en mensen verbinden op één plek. Dus eigenlijk is het een best wel een uniek concept. Want we draaien dus muziek uit Afrika, uit Brazilië, de Zuid-Amerika, Europa. En we verbinden dat eigenlijk op een mooi verhaal. En vandaag op Funzige Deuntjes. Bij Funix. Nee.
1: Maar waarom had je zoiets van, oké, deze sound verdient een eigen plekje nu in de scene?
2: Ja, het was er gewoon niet echt. En wat je zegt, ik maak heel veel remixen.
1: Ja.
2: En die remixen die kon ik vaak wel draaien, maar niet... Ik moest vaak toch wel een beetje kaderen, zeg maar. Dat zal je vast wel herkennen, omdat je ook draait. En ik wilde een plek waar ik 100% kon doen wat ik wilde doen. En mensen, zoals de special guest die hier achter ons staat.
0: Ja, die gaan we zo
2: dat gaan we zo aankondigen. Kon uitnodigen en hun sound ook pushen en dat samenbrengen.
1: Ik heb heel veel filmpjes voorbij zien komen van Diaspora. Ik zie dat iedereen aan het springen is, aan het dansen. Wat maakt de vibe bij jullie zo anders? Waardoor denk je dat het komt?
2: Ik denk wel echt de muziek en de community, zeg maar. We hebben echt een groep mensen die komen altijd. En het is, wat ik zeg, heel veel verschillende culturen die echt samenkomen. Een soort unity vormen. En de muziek die er gewoon net even... Het is super dansbaar, maar wel gewoon een beetje... Bijna op richting house, zeg maar. Maar dan op z'n global, zeg maar.
0: Ja, precies, wereldwijd.
2: Precies.
0: Dat is gek om te zien, want je hebt vaak...

0: Want
1: je hebt vaak dat mensen een bepaalde genre echt draaien omdat ze dat ook echt loeven.
2: Ja.
1: Maar daar kan je dus in principe voor ieder wat wils krijgen.
2: Ja, niet van uitwijken.
3: Ja. Ja, het ding is, zeg maar, ik ben van origine maak ik heel veel afrobeats. Zeg maar, ik heb geproduceerd voor veel West-Afrikaanse artiesten. Zoals Ashake en Burna Boy en Adi Guys.
2: Wat hard. Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet weten.
3: Ja, klopt. Het is ook natuurlijk een beetje op de achtergrond van een industrie dingetje als je dat allemaal produceert. Alleen,
2: is er een tune die je hebt geproduceerd voor hen?
3: Ja, Happiness, Ashake wordt hier volgens mij wel eens gedraaid.
2: Oké.
3: Ik heb een Latin track gemaakt met Sef Daliza en Tokisha, die heet Ride or Die Part 2.
2: Jeetje.
3: Dus zo zijn er wel een paar, ik heb eigenlijk het hele laatste Stars album geproduceerd. Dus ze zijn wel een
2: dat
3: en ander.
2: Dat is echt crazy gewoon. Dus en produceren en draaien, nog een eigen evenement ook hebben, een eigen community. Ik vraag me dan af, jij mag dan wel zeggen of er een genre is die wij echt gewoon bijna niet draaien, die super underrated is.
3: Ik denk juist dat de kracht hem zit in het samenbrengen van genres.
2: Oké.
3: Dus juist, wat als je zeg maar, bijvoorbeeld ik heb met Jerome Vendel, waarmee we deze stage doen, een keer een track gemaakt waarin we Marokkaanse Gnawa muziek pakken en dat samengooien met Nigeriaanse Fuji op onze manier met onze roots. Dus wij zijn juist meer Surinaams, Indonesisch, Nederlands.
2: Hoor je dat, Youssef?
3: En dat ging super viraal op internet, omdat het juist die mix is. Dus
2: wat hard.
3: Juist zou ik zeggen, maak mashups van rare dingen die eigenlijk heel uncommon zijn om samen te doen.
2: Maar zo breng je mensen ook echt bij elkaar. Dat is zo mooi om te zien.
1: Ja. Bijzonder. Zometeen, je verklapte net al een beetje, we hebben een speciale gast hier in de building. Wie dat is, gaan we straks verklappen. Ruski, blijf vooral zitten tot die tijd.

0: Elliot, Ronnie Flex en Noor met Ik Haat Je. En wij haten je niet, wij houden van je, want wij zijn hier bij Funzige Deuntjes nog steeds of niet weg.
1: Crazy! We hebben DJ Habib Beats gewoon gehebben. Wauw. Ik moet ineens switchen van Engels naar Nederlands.
0: Het is een warm hier, hè?
1: Maar we hebben internationale artiesten gehad, nationale artiesten. Het is crazy. Als jij niet op Funzige Deuntjes bent, dan gaan je alle ins en outs vertellen wat aan het gebeuren is.
0: Je hoeft niet te huilen als je geen kaartjes hebt. Trouwens, je kan nog komen, hè?
1: Als je wil.
0: Van, je hebt nog geen kaart. Je kan online nog snel eentje halen en gewoon aankomen schrijven.
1: Want ik denk zeg maar de halftime show. Dus al het grootste, dat gaat nog komen. Dus je kan zeker gewoon langspiepen. Wij zijn er in een soort van glazen box, dus mis dat ook niet.
0: Ja, zeker.
1: En anders nemen we je gewoon helemaal mee.
0: Wij worden hier levend gekookt in die glazen box.
1: Ja, een soort van noedelsoepje zijn we.
0: Zo instant noedels eigenlijk. Ja, ik hoor je. Zometeen ook nog artiesten die natuurlijk op stage staan.
1: Ik zag ze net optreden.
0: Ik ga niks zeggen,
1: maar ze hebben net opgetreden, dus we gaan ze heet hier in de studio hebben.
0: New music.

0: hier bij Funzige Deuntjes Festival en we zijn inmiddels niet alleen weg.
1: Ja, ik heb ze net vanuit, ja, ik noem het even de Funnix box waar we in zitten. Ja. Maar ik heb ze net zien optreden, hè?
0: Ja.
1: Ziek harde show.
0: Ja.
1: En nu naast ons.
0: Give it up voor kleine John en Chafant.
2: Dankjewel.
0: Hoe is het met jullie?
2: Altijd goed, man. Met jou?
3: We blessed, yes.
0: Ze gaan met je.
1: Is Funzige Deuntjes een leuke festival voor jullie om te staan?
3: Uiteraard. Dit is onze derde keer.
2: Ja.
3: Ik vind het altijd wel gezellig.
1: Ik vraag me dan af als artiest zijnde. Merk je dan ook van dat het elke keer anders is? Want jullie kijken natuurlijk wel het publiek in.
2: Nee, man. Ik zeg eerlijk, de vibe hier is altijd...
1: Gewoon aan.
2: Echt top, man. Mensen komen hier altijd met good vibes. Dat merk je gewoon echt.
1: Oké.
3: Exact wat hij zegt.
1: Ja, dat is
2: het. Je ziet ook gewoon dat mensen gewoon hier komen om te dansen.
1: Ja.
2: Niemand staat stil. Maakt niet uit, ook al draait de DJ een tune die ze niet kennen, gaan ze gewoon een manier vinden om daarop te dansen. Snap je dus?
1: Zijn jullie dan ook artiesten die dan daarna op de velden gaan?
2: Nee, man.
3: Nee.
1: Ja, you never know,
0: ze hebben een eigen veld.
3: Ja, we hebben onze eigen.
0: Een artist village.
1: Ja. Ach, ja, dat, mensen komen daar toch niet? Ik vraag me gewoon af of je tussen de mensen wil gaan dansen.
2: Nee, onze manager is strak op ons, man. Ik zeg eerlijk.
1: Ja? Ja, maar vind je het zelf niet leuk om te feesten dan?
2: Nee.
3: Maar ik zoek wel een leuke catering, weet je?
1: Ja. Het is echt leuk om te horen.
0: Wat is de beste catering?
3: Ja, dat weet ik niet. Dan moeten we gaan zoeken.
0: Ik kan hier iets uit de muur trekken, zag ik.
3: Nee, dat zoek ik. Ik zoek gewoon echt een lekkere nasi.
1: Oké. Eten jullie dat altijd op feestjes?
3: Of eten?
1: Ja, of jullie altijd voor een nasi kieven op een feestje. Wat is jullie lievelings?
2: Ik meestal altijd barbecue. Dat is ook echt
1: barbecue.
3: Dankjewel.
0: Barbecue?
3: Laatst op Kitty Kotti moesten we twee keer, hadden we twee gezellige shows.
0: Daar is eten sowieso
3: en we zochten
0: goed.
3: Echt een leuke, lekkere nasi. Maar ja, het was op.
1: Met andere woorden, op de festivals komen jullie eigenlijk voor het eten.
3: Bijna wel.
2: Nee, natuurlijk ook voor de gezelligheid, voor de mensen.
1: Ja.
2: En voor de optreden natuurlijk.
3: Ja, zeker.
2: Het is leuk om op te treden voor iedereen. Maar... Ja. Daarna moet je goed eten. Een goede chef zoeken, dat is wel...
3: En kijken bij onze collega's is ook wel gezellig.
0: Ja, precies, dat wilde ik vragen van.
3: Bij
2: jullie op bezoek is altijd leuk natuurlijk.
3: Wauw, dat is het leukste eigenlijk.
0: Maar is er een artiest waar je zegt van, daar ga ik nog wel even op wachten voordat die is geweest?
2: Ja, weet je, wat we wel doen is, we zijn gewoon hier altijd. En je hebt ook natuurlijk gewoon een balkonnetje. En daar kunnen we wel staan. Kunnen we wel gewoon genieten en zo.
1: Ja, want er is hier een soort van artist village waar jullie artiesten dan met z'n allen zijn. Is dat dan ook een soort van plek dat jullie connecten om nieuwe muziek te maken? Dat vraag ik me dan af.
2: Het is een mogelijkheid.
1: Oké.
2: Je doet het aan jou, maar het is wel een mogelijkheid om dat te doen, maar... Wij zijn gewoon daar met vrienden. Die
1: Oké. Jullie zijn meer voor de vibes en werken doen jullie later wel.
2: Alles moet organisch gaan, weet je.
1: Is dat ook met jullie muziek organisch of staat er gewoon veel op de planning?
2: Ja. Gaat organisch en wij maken misschien morgen een tune en die willen we dan overmorgen uitbrengen. Ja,
1: echt waar? Gaat dat met al jullie tunes zo?
2: Nee,
3: niet allemaal. Je hebt uiteraard ook een planning, maar sommige dingen gaan wel spontaan. Dan heb je gewoon een goed gevoel en dan zeg je gewoon, weet je wat, ik wijzig de planning en dan doe ik
0: het. Ik zag Pieks nog ergens lopen hier, hè?
2: Weet
0: je wat hij mij heeft beloofd? Hij zegt, je mag voor één tune mag je een tag inspreken.
2: Wauw.
0: Van Pieks, wat zeg je, man?
2: Wauw. Heb je al geoefend? Weet je al wat je gaat zeggen?
0: Pieks, wat zeg je, man?
2: Ja? Dat ga ik zeggen. Maar niet met iets erbij.
0: Nee, ik ga het dan wel...
3: Maar jij zegt wel Pieks, hè? Jij zegt Pieks, maar het is wel echt Pieks, toch?
0: Ja, maar ik vind Pieks beter klinken.
3: Oh, je vindt...
0: Nee, maar shout-out naar jullie, man, heren. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker genieten. Ga lekker chillen vanaf het balkonnetje.
2: Yes.
0: Is er nog iets wat jullie willen meegeven? Niet naar buiten kijken nu op dit moment.
3: Dankjewel.
1: Ja, heel veel vrouwen die staan te twerken tegen de Funnix box aan.
3: Sharon naar Funnix en voor de mensen die luisteren, geniet van je dag en stay blessed.
2: Yes, dankjewel. Yes.

0: lit. Wauw, SBMG, boef, lit. We zijn nog steeds bij Funzige Deuntjes Festival met ook Naomi, die natuurlijk de fields in is gegaan. Naomi, hoe is het daar?
1: Aisha en Beth, ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen verstaan, want de muziek gaat hier keihard. Ja, op het festival moest je dansen, maar je moet ook iets eten. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga even naar de Caribbean Grill en ik sta hier met...
2: Marcella Velten.
1: En wat staat er op het menu vandaag?
2: Nou, we hebben jerk wings, grilled chicken, garnalen en de mais.
1: Wat is nou echt jouw favoriet?
2: Mijn favoriet? Ik vind ze allemaal lekker. Ja? Ik eet ze allemaal.
1: Ja?
2: Ja.
1: En wat bestellen mensen het meeste nu?
2: Het meeste bestellen ze die grilled chicken.
1: Oh, ja,
2: maar
1: ja.
2: Dat is zonder bos. Ja. Heel veel mensen houden niet van bos.
1: Ah, oh, ja, precies.
2: Ja. Okay. Dat is het meest gekochte op dit moment.
1: Ja. Hey, een funzige deuntjes. Vind je het zelf een lekker festival?
2: Ja, ik kwam er zelf vroeger kwam ik er zelf heen. Ja. Werk ik er.
1: Okay.
2: En mag ik er ook zijn?
1: Ja.
2: Dat is een dubbel feest.
3: Zeker.
2: Toch?
1: Ga je ook nog even een concertje meepakken?
2: Als ik pauze zeg, ga ik even rondjes. Zeker weten. Ik ben hier om te werken, maar ook om te
1: groeien. Wel lekker genieten en werk zijn.
2: Ja, ja. Twee vliegen in één klap. Klap.
3: Goed zo.
2: Geld voor die rest. Zo.
0: Ja.
1: Thank you.
2: You're welcome. Veel plezier.
0: Yes, dankjewel Naomi. Live vanuit Funzige Deuntjes gaan we uiteraard gewoon door. En we gaan alleen maar toffe mensen hier in de building hebben. Eerst

0: altijd goed.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: TheorieToppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yusuf. Ja, nog steeds live vanuit vuurzige deuntjes bij ons in de building. Gaan we zo mee spreken. Karel en natuurlijk Kaya Imani. Let's go!

0: Moneyflex met Damage. En jazeker gaan we ook wat damage aanbrengen hier bij Funzige Deuntjes, of niet, Wef?
1: Ja, klopt inderdaad. We maken van alles mee. Verschillende stages, verschillende artiesten. En zelfs nu weer naast ons, we hebben van je mogen genieten vanaf hier. Ja. Kaya Imani.
0: Kaya Imani. Woehoe! En laten we de man daarnaast ook maar gelijk aankondigen.
2: Yes.
0: Hij gaat zo meteen optreden.
2: Klopt, man.
0: Met de one and only ADF Kara.
1: Combination.
0: Maar om te beginnen bij Kaya, hoe was het? Want wij konden natuurlijk vanaf hier meekijken.
3: Ja, heel leuk.
1: Ja, want jij stond eigenlijk niet op de line-up,
3: nee,
1: toch?
3: Nee, ik was een verrassing.
1: Wat leuk.
3: Ja, dus niet geboekt, maar eindstand wel geboekt.
1: En hoe reageerde het publiek? Want zij hadden jou natuurlijk niet verwacht.
3: Nee, heel positief, heel leuk. En ook om te zien wat op afstand dan doet voor zo'n groot publiek. Want ik heb tot nu toe nog niet een groot festival gedaan met die track.
1: Is dit je eerste show op een mainstage?
3: Dit jaar, ja.
1: Oké, wat hard, joh.
3: Ja.
0: Wauw.
1: Ik vraag me dan af, pas je dan ook je set zeg maar aan?
3: Nee, dit was dus met Orokana, dus zij hebben de nummers gekozen.
1: Oké, want wie is Orokana, voor de mensen die niet weten?
3: Een dance community, ze zijn super getalenteerd, super goed. En zij doen de halftime show bij Funzige. En zij mochten dan een artiest uitzoeken en toen hebben ze mij gekozen.
1: Oké, wat hard. Dus je hebt een hele danscompetitie erbij gekregen.
3: Ja.
1: Een hele show. Heel hard.
3: Heel leuk.
0: En hoe bereid je dan zoiets voor? Want dat is dan toch net iets anders, neem ik aan, dan dat je normaal doet.
3: Ja, ik heb, nou tenminste, meestal doe ik wel dansen.
0: Ja, dat sowieso. Dus altijd dansen.
3: Ja, dus het was nu gewoon één dansrepetitie, half uurtje. En toen was het goed.
1: Wow. En toen dacht je, we gaan het gewoon rocken.
3: Ja.
1: Is er een nieuw nummer die je hebt opgetreden?
3: Hier en nu, die doe ik normaal echt niet. Dat is het intro van mijn album. Maar omdat Funzige Deuntjes dit jaar een thema van vrijheid staat, hebben zij dat nummer gekozen specifiek voor dat.
1: Voel jij jezelf daar ook in terug? Of herken je jezelf daarin, dat stukje vrijheid?
3: Ja, ja. Ik voel me heel vrij.
1: Ja?
3: Ja.
1: Waarin merk je dat?
3: In de kansen die mijn moeder mij heeft gegeven.
1: Oké. Okay.
3: In mijn vorm van zelfexpressie, dat ik muziek kan maken en dat dat mijn baan is. Dus dat ik eigenlijk alles doe wat ik wil doen.
0: Ja.
3: En daar succesvol in kan zijn. Dus ja, in die zin voel ik me altijd gewoon vrij om mezelf te zijn. En dat is
1: wat
3: mijn
1: hard.
3: Vrijheid.
0: Dat is een heerlijk gevoel.
3: En heel vrouwelijk ook. En dat is ook een stukje vrijheid.
1: Oké, okay, dus vandaag Funzige Deuntjes. Many more to come?
3: Ja, sowieso.
0: Ja.
1: Is er een ander festival waar je nog gaat staan dit jaar?
3: Ja, er staan een aantal op de line-up, maar ik weet niet of alles al bekend is.
1: Oké, okay, dan wachten we daarmee en we gaan je gewoon in de gaten houden.
3: Yes.
0: Dat sowieso. En Karel, Kaya is net klaar, maar jij moet nog. Hoe zit het met de zenuwen? Heb je die?
2: Ja, goed man. Niet echt eigenlijk. Nee, ik vind het gewoon leuk om er te zijn, man.
0: Ja?
2: Nou.
0: Ja.
1: Want voor de mensen die het niet weten, op welke stage sta jij straks?
2: Ik sta zo meteen op de mainstage met Ronnie.
1: Oh, je staat op de mainstage. Wat gek,
2: ja,
1: joh.
2: Ja, niet zelf, maar ik doe een show met Ronnie samen. En vanavond doen we ook nog DJ Roffa set. Dus dan staan we ook nog op de cookout stage.
1: Ja, want neem me even mee in die DJ Roffa set. Dit gaat zeg maar nieuw zijn voor iedereen. Ja. Ben jij dan de MC?
2: Niet per se, maar misschien zijn we vanavond allemaal MC. Ligt er ook aan hoeveel tequila er wordt gesproken.
1: Oké, okay dan. Dus het wordt echt een soort van huisfeestje.
2: Dat hopen we, ja.
1: Oké, okay, heel hard.
0: Ja, ik vind het super hard om te zien, Karel. Want je won natuurlijk. Jullie zaten toevallig in dezelfde editie toen met Funnix Talent.
2: Klopt, ja.
0: Vanaf dat moment, daarna, was het misschien nog heel eventjes stil.
2: Zeker, man.
0: En toen kwam die bangers, die tunes, die kwamen daar. Het leek echt alsof je je spot in de game hebt gevonden, zeg maar.
2: Ja, ik doe mijn best, man.
3: En het werkt.
1: Het werkt inderdaad. Ik vraag me dan wel af, kijk, ik ben gewoon heel eerlijk. Ik ken jou als toen destijds die R&B-zanger.
2: Yeah.
1: Van waar die switch?
2: Ik weet niet of er per se echt een switch is geweest. Het is meer dat ik voor die tunes met Ro een beetje buiten mijn comfortzone ben gegaan, okay, zeg maar. En dat vond ik ook leuk om te doen. En dat is gelukkig ook leuk ontvangen. Maar het is niet alsof ik nu voor altijd deze richting blijf.
0: Dus we kunnen nog een R&B-album ergens
2: zeker
0: verwachten.
2: Weten.
1: Blijf je dan ook oriënteren met sounds? Gaan we misschien nog een nieuwe sound van jou verwachten?
2: Die zit er misschien ook nog wel aan te komen.
1: Ja. Oké, okay, dus je bent echt al bezig in de studio.
2: Zeker, zeker. Heel veel bezig.
1: Ik hoor altijd heel veel bezig. Gaan we iets snel verwachten? Welke kant op? Ik wil dat je me een beetje meeneemt.
2: Heel misschien dat er of eind deze maand of volgende maand nog iets leuks aankomt. Maar
1: wat
2: ik mag eigenlijk nog niet zeggen.
1: Afro, rap. Alleen genre.
0: Allemaal piano.
1: Oké, ik ben heel erg benieuwd.
0: Shout-out naar jullie allebei. Kaya Imani en Karel in de building. Heel veel plezier nog hier op Funzige.
3: Thank you.
0: En wij gaan zo meteen nog verder kletsen. Want
1: zeker.
0: Het stopt niet. We zijn nog door aan het gaan. Nog een uurtje.
4: New music. New music. Real. All funny.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave en Tennis met Rain Dance hoor je hier op Vuzige Deuntjes. We zijn er nog steeds, Wes.
2: Nog steeds te horen. Weet je wat ik zo echt heel erg leuk vind? We zijn namelijk op een festival allerlei artiesten gaan optreden.
1: Ja.
2: Maar elke artiest en producer die we hier in de studio hebben gehad, die praten eigenlijk over één ding en dat is eten.
1: Eten, ja. Dat is belangrijk. En de man die gaat over het eten. Nana bij ons in de building van Connecting Flavors.
3: Yes. Delicious.
1: Hey, broski.
3: Ja, man.
1: Ik kijk altijd jou als ik aan het eten ben. Ik weet niet waarom.
3: Ja, dus eten. Zo'n tik van naar eten kijken, een soort van eetception-achtig model.
1: Ja,
2: want
1: precies,
2: jij weet natuurlijk precies waar we moeten zijn. Ik vraag me dan af, wat doe je hier op Vuzige Deuntjes?
3: Ja, kijk, sowieso Vuzige Deuntjes is een festival die heel veel aandacht besteedt aan eten. Zowel gevestigde cateraars als Patrick's, maar ook nieuwe stands de kans geven. Ja. Ik ben net geweest bij een cateraar die normaal gesproken hun kantoorcatering doet.
1: Oh.
3: Bright heet hij. En nu heeft hij de kans gekregen om hier gewoon op een festival te staan.
1: Oh,
3: hij mag heerlijke entrecôtes. Dus ja, man, voor de culture, man.
1: Hey, gewoon entrecôte op een festival?
3: Ja, man, kan ook allemaal. Lux. Kan ook allemaal. Ja, sowieso.
2: Ja, ik vraag me dan af, hè. Je komt op een festival voor muziek en natuurlijk culture. Is dat dan ook heel erg belangrijk voor jou? Dat het bij elkaar komt?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat food, muziek, maar ook sport, dat zie je hier ook met het basketbal. Al die dingen vormen onderdeel eigenlijk van wat de culture is. En dat wordt allemaal op één plek gevierd. En dat vind ik super mooi, dat dan aan alles gewoon evenveel aandacht wordt besteed.
1: Ja, jij gaat ook vaak naar die spots toe. Je vertelde net over een corporate catering, zeg maar, die nu gewoon hier op een festival staat. Wanneer, op welk moment dat je denk je bij jezelf van, oké, deze plek verdient gewoon meer shine, man. Deze mensen moeten gewoon echt die props krijgen.
3: Ja, hoe ik ben begonnen is eigenlijk, wat ik miste op social media was die buurtspots. Wat je op social media zag was alleen gewoon die hypes, toch?
1: Sushi sandwich,
3: fancy frietjes.
2: Ja.
3: En ik zag iemand in mijn buurt die ging een food tour doen met allemaal dingen die ik niet herkende.
1: Ja.
3: En ik wilde gewoon de buurt laten zien. Niet alleen de ondernemers, de familiezaken die hard werken, maar ook gewoon het buurtgevoel. Dat we nog wel gewoon gedachten tegen elkaar zeggen. Dat we nog wel gewoon met elkaar praten. Maar ook al die mooie verschillende culturen eigenlijk, die samen hard werken om de buurt eigenlijk te vieren en mooi te maken. En als dat samenkomt, dan wil ik dat graag laten zien.
2: Ja. Oh ja, op een festival haal je meestal een pizza en een patatje. Wat is er hier
1: nee,
2: zo
1: toch.
2: Anders?
1: Nee, toch.
2: Nee, maar ik bedoel van zeg maar de normale persoon die gaat mee.

0: Een pizza, een patatje. Maar op Funze Gedeuntjes zie je van alles en nog wat.
1: Kijk, hier kan je ten eerste eten waar je gewoon al heel lang zin in hebt.
0: Ja.
1: Dus Patrick's. Maar ook, je kan ook nieuwe dingen proberen.
0: Hé, luister. Zelf... Nu even over die Patrick's beginnen. Ga je geloven? Nee, maar even serieus.
1: Ja.
0: Ik ken de Patrick's niet. Don't bash me. Don't bash me. Ik ken het niet. Ik heb net een broodje gegeten, hè. What the hell? Hey,
1: dat broodje was binnen een minuut weg, hè? Barbecue
0: insane
1: kip, ja.
0: Crazy, dat was gek.
1: Ja, dus dat, maar ook weer nieuwe dingen. Je weet toch, je kan, als je iets nieuws ziet, kan je het de kans geven. En het is het sowieso waard. Want Funze Gedeuntjes doet heel erg hun best om de juiste mensen te selecteren en de kans te geven.
0: Ja.
2: Lekker, man. En wat is nou die ideale festivalmaaltijd?
1: Ja, kijk, je zal het niet geloven, maar ik heb het voor jullie meegenomen, man.
0: Echt?
1: Ik heb hier een pomburger gemaakt door de enige echte Tanja Liu Assou uit Suriname. Zij heeft een fabriek in Suriname en wat zij doet is de vrouwen daar die in de landbouw werken eigenlijk meenemen in de hele supply chain, zodat zij niet alleen klein geld krijgen voor de landbouwproducten,
0: wow,
1: maar echt op alles geld kunnen verdienen. Dus die burger wordt ook echt gemaakt in Suriname. Ik ben daar geweest, ik heb de fabriek gezien.
0: Echt waar?
1: Alleen maar vrouwen werken daar en die wordt dan ingevroren en hier ingevlogen.
0: Oké.
1: Okay. Op een broodje, dus pom een authentiek gerecht op een broodje. Waarom? Ja. Je bent op een festival, je gaat niet uit een ovenschaal
0: dingen openscheppen.
1: Dus deze kan je gewoon in één hand nemen, terwijl je een selfie maakt of een drankje drinkt of een dansje doet en echt gewoon genieten.
0: Echt gewoon soulfood.
1: Dus jullie mogen gaan proeven, man. Ik ben benieuwd.
0: Oh mijn god, taste test!
1: Jullie moeten wel, ik weet niet of jullie vies van elkaar zijn, anders moet je even scheuren of zo.
0: Ik ga gewoon een stukje eerst. Ik heb hier een burger voor me, het ziet er goed uit. Oh mijn god, allerlei layers. Ik ben sowieso fan van pom. Ik ga een stukje pakken.
2: Die burger.
1: Er zit ook zoutvlees op, er zit ook kip op, alles is
2: huidig.
0: Oké, ja, ik wil nog eens hallo.
1: Ik heb het gecheckt voor jullie.
0: Wat gaan we van elkaar happen?
2: Je legt het op mijn laptop.
0: Ja, whatever.
1: Ja, maar de laptop moet ook eten, kijk. Wap, lekker.
3: Ik ga hier voor je liggen.
2: Ja?
3: Deze kan echt kapot lekker.
2: Lekker?
3: Er zit allemaal eten op laptop. Mm.
2: Maakt niet uit, ze houden met
3: pom. Weet je wat het is? Het is pom, wat ik proef, maar ik proef ook kip. Heel veel smaken.
1: Smaken, ja.
3: Dit is brioche brood.
2: Ik durf niet meer nog een hap daarvan te nemen.
0: Ik heb niet met mijn mond gegeten.
2: Nee, omdat zij zo... Ik durf het niet meer, het is van jou, klaar. Je mag het hebben.
0: Pak gewoon een stukje, ben je aan de lijn of zo?
1: Nee. Meestal als iets echt lekker is, wil je het juist delen toch? Want je wil die sensatie, dat gevoel...
0: Ik wil net zeggen.
2: Oké.
0: Okay. Pak gewoon een stukje.
2: Hey, wat is dit dan?
0: Het is geen ham.
1: Zoutvlees is rund. Beef, halal.
0: Bismillah, ik hoorde het niet. In je hoofd.
1: Ja, het werkt toch? Ja,
2: het werkt zwaar, man.
1: Ik zeg het je, man. Ja, man.
2: Wow.
1: Dat kan je hier vinden. Funze Gedeuntjes.
2: Deze is van mij, man. Deze gaat mee.
0: Die is lekker en niet normaal.
2: Broski, ik wil nog even een groot applaus voor Nana.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, man.
0: Hey, zonder jou had ik nooit een pomburger genomen.
1: Dat zeg ik je, man. Ga checken Connecting Flavors. Content op Instagram, TikTok, maar ook series op YouTube.
2: Ja.
1: Over verschillende culturen en heel veel eten. Dus ga het zeker checken.
2: Ja, die man,
1: dankjewel.
2: Abonneren, lobby.
1: Love.

0: inderdaad. En we hebben weer eventjes iemand de velden ingestuurd, hè, Wef?
1: Klopt, inderdaad.
0: Want ja, met zo'n festival, heel veel mensen die hier bijeenkomen. Wat ook heel belangrijk is, is de beveiliging.
1: Oh?
0: Ja, en dat is Naomi eventjes gaan checken hoe dat in elkaar zit.
2: Hey, you guys, ik sta weer lekker op met het rij. En ja, als een festival een beetje in goede banen geleid moet worden, heb je natuurlijk beveiligers nodig. Nou, nu heb ik een hele gezellige beveiliger naast mij, namelijk...
3: Wahil.
2: Ja, en Wahil, is het überhaupt niet staan?
3: Ja, het staat om dit staan, lekker zetten. Er zijn nog mensen die met mijn praatje houden. Ik had dit gewoon op. En er is praat ik nog aan met ze. Ja, eerst was weer een vraag. Normaal. En ja, het is gewoon heel leuk om hier te staan. En dit is een goede netwerk hier. Wat zou ik net zeggen?
2: En zo far gedragen mensen zich een beetje? Zijn ze een beetje netjes?
3: Ja, als jij normaal gedacht bent, dan ga je daar zo normaal te kijken. Ik denk ook het zo.
4: Ja, maar het is allemaal.
2: Dat doe je werk goed. Dus hij heeft een keuze op de deuntjes. Wat vind je van het festival überhaupt?
3: Ja, zeker. Ik ben heel ontzettend. Ik ben heel zelf vaak. Vandaag sta ik weer te werken. Kijk, ik heb
2: En een beetje dansen?
3: Ja, een beetje mee dansen.
2: Ja, ja.
3: Ja, dat doe ik wel. Hè. Een beetje, ja. Als ik daar sta, dan ga ik wel dansen.
2: Zijn
3: het? Misschien een beetje saai, maar aan de andere kant ga ik wel een beetje fijn.
2: Zo, nou, dat ik heel veel plezier heb. En ik zou even jullie ook een plezier in de studio, hè. Tot later.
0: Ja, dankjewel Naomi. Ja, je bent natuurlijk op een festival, dus die verbinding is niet altijd eventjes daar. Maar goed, we blijven gewoon doorknallen met heerlijke poekoes. Wat dacht je van deze?

0: Waka van Jonah Fraser, nog steeds live zoals je kan horen vanuit vuzige deuntjes in het Amsterdamse bos.
1: Ik vind het zo bizar dat we hier show aan het maken zijn. Je ziet van alles. Ik zie mensen dansen, viben, ja. Dance battles, ja. Internationale artiesten. Artiesten die hebben opgetreden, die waren met ons.
0: Ja, ja.
1: Gekkenhuis.
0: We hebben heel veel mensen gehad. Van kleine John Chavante tot aan Kai Imani, Karel.
1: DJ net... Habib Beats, hallo. Hey, ga je hem vergeten?
0: Wow.
1: Crazy.
0: Big major guy.
1: Ja.
0: Niet letterlijk bedoeld, maar zeg maar in de bedoel van hier toch?
1: Karel was hier.
0: Karel in de building. Hey, ik zie trouwens ook de winnares van de Festipas,
1: ja,
0: Shadelia daar.
1: Ja, ja, ze is helemaal aan het genieten.
0: Ja, Valentino zag ook nog net voorbij lopen.
1: Klopt, inderdaad. Het was ook een deelnemer van de Festipas Challenge.
0: Ja. Het wordt speciaal, want we gaan zometeen moeten we het stokje overdragen.
1: Naar Imani.
0: Ja, maar dat is pas zometeen. We gaan nog even genieten van heerlijke muziek en nog even genieten van de optredens. Wie staat nu daar op het podium dan?
1: Ik moet eerlijk toegeven, dit is Vunzige Deutjes Sound System.
0: Architrex.
1: Architrex is aan het optreden. Ja, ik zie hem nu niet meer. Hij was net aan het optreden.
0: Ah,
1: en nu
0: okay.
1: Is Vunzige Deuntjes Sound System. Iedereen is los aan het gaan. Heel veel bil getrild. Dus ja, nergens naartoe gaan.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Ah ja. Ja, ja. Hey, get in. Ja. Ja, ja. Get in dus, para

0: vunzige deuntjes bij ons. Natuurlijk, we zijn er, we zijn er. Het is weer tijd. Er gebeurt zoveel in de studio. Om het stokje over te gaan dragen.
1: Ja.
0: Aan.
1: Aan.
0: De.
1: One and only. Maak het heel spannend,
0: Imani,
1: hè? En Fuego Mami!
0: Gezellig gisteren.
2: Het was super gezellig en vandaag.
0: Maar vandaag is het echt
2: gezellig. Ja, doe nog maar een schepje bovenop wat we gisteren deden. Want de vibes hier.
1: Gisteren was zeg maar generale repetitie en vandaag is de real deal. Letterlijk.
2: Ik vraag me af of de mensen thuis zeg maar die bas van buiten horen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dat is, ik gebruik ook geen fillers trouwens tijdens de show. Dit is wat je hoort. Dit is ons achtergrondgeluid de hele tijd.
2: Crazy.
0: En we zitten in een dichte hok, hè? Dus
2: heeft wel karakter toch?
0: Ja, zeker. Ja, toch. Zeker.
2: Precies.
0: Geeft die echt een festie vibe. Toch.
2: Maar echt, we gaan het feestje gewoon lekker doorzetten, jongens. Jullie hebben volgens mij goed voor ons opgewarmd.
0: Nog even snel over Caverdi afgelopen nacht. Ja. Dat was mooi, hè? Want jij hebt gekeken ook live.
2: Tuurlijk. Hey, mijn bloeddruk. Ik weet niet hoe mensen dit wekelijks zeg maar kijken. Ik ben helemaal kapot. Ik heb vanochtend gewoon nog gehuild. Ik ben helemaal vandaag. Ik ben zo trots. Maar ook verdrietig. En er gaan heel veel emoties door me heen. Maar ik ben gewoon heel erg trots dat mijn land gewoon nu zo op de kaart is gezet.
0: To the world,
2: en, ja,
0: baby. To the world. Wij zijn klaar, Bef, voor nu.
1: Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Ik hoop dat jij hebt meegeluisterd en een beetje mee hebt gevoeld hoe wij het hier hebben ervaren.
0: Ja.
1: En blijf sowieso luisteren.
0: Ja, zometeen nog veel meer heat. Maar eerst, Moula B. Fakta, broeder.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
4: ¿Qué más, pues, mi gente? Palmundo está de vuelta.
5: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
6: Ay, qué chimba. Palmundo.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
7: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar €1000. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
8: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
7: chicken. Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.

0: luisterapp.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht komt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Onyx. Imani invites.
1: Ja, je hoort het, we zijn helemaal back. Je bent ingetuned bij een speciale uitzending vanavond. Want je luistert naar Vunzige Deuntjes Invites Imani.
2: Woehoe.
1: En ja, je hoort het al, ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen, want ik ben vandaag ook met MC Fuego Mami aan mijn zijde.
2: The one and only. Een hele goede avond, lieve Phonix luisteraars.
1: Ja, een hele goede avond aan jou, schat. Ik vind het helemaal leuk dat je er weer bent. Dat we dit samen kunnen doen.
2: Ik vind het ook geweldig. En ik zeg je eerlijk, Imani, ik heb er super veel zin in. We zitten op dit moment in een soort glazen huis midden op het Vunzige Deuntjes Festival. En om ons heen zien we mensen die langslopen en van ons even een dansje doen. We zien letterlijk de main stage. We zijn front row van waar het gebeurt.
1: Ja man, we hebben wel echt de beste tickets voor het festival.
2: Ja,
1: hier,
2: 100.
1: Toch?
2: Het is wel een beetje warm.
1: Dat wel, maar ik klaag niet. Ik ben helemaal goed gezet, want je hebt toch over goed zetten gesproken.
2: We zijn goed gezet, lief allemaal.
1: We zijn echt goed gezet.
2: Yes.
1: Ozai is ook even gezellig bij ons aangeschoven van Rum Punch Sound System.
3: Hey.
1: Hallo schat. Even jouw mic dan wel even aanzetten.
3: Ja, toch? Thanks for having us once again. We zijn teruggekomen voor de taste test.
1: Ja, want wij hadden een afspraak met jou gisteren gemaakt.
3: Facts.
1: Vertel, yeah. Wat was onze afspraak?
3: Onze afspraak was, wij gaan jullie Rum Punch maken. We zouden vandaag naar jullie toe komen voor een live taste test.
1: Even een applaus voor een man die zich aan de afspraak houdt.
3: Yes, sir. Yes, sir.
1: We love men die zijn maar Ozai.
2: Listen up, ik was in Barbados, de geboorteplek van rum, en ik heb heel veel Spangen Rum Punch gedronken.
3: Ik hoor je.
2: Dus ik ben kritisch.
3: Ik wil dat je kritisch bent.
2: Waarom is dit de beste?
3: Ik zeg je eerlijk, er zit veel liefde in, man. Er zit veel liefde in en
4: boss.
3: Wij hebben al... Boss is crazy. Maar weet toch, er zit veel liefde in. En we hebben vandaag ook een kleine test met de crowd gedaan en they was fucking with it. So hopefully...
2: Alright, period. Cheers op een hele goede dag.
1: Dat is ISB ook
3: yes,
1: bij ons zit. Hartstikke gezellig. Hij is ook hier en ik weet dat Issy is volgens mij ook wel een kenner als het om Rum Punch gaat. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw mening.
4: Ja, ik ben een alcoholkenner.
1: We love an alcoholkenner.
4: Ja, ja, ja.
1: Guys, ik denk dat we gewoon even moeten cheersen.
3: Cheers,
1: cheers,
3: cheers,
1: cheers op jullie, toch? Op Vunzige Deuntjes,
3: yes,
1: op Rum Punch.
4: Alcohol.
2: Hey, dit is zo eentje. Je hebt niet door dat er alcohol in drinkt en dan heb je 4 gedronken.
1: Hey, begrijp je? Heel lekker.
2: Ja, lieve mensen, het is hartstikke zoet. Echt lekker tropisch. Je proeft niet die sterke, goedkope alcohol, weet je. Toch, is je bent alcoholkenner?
4: Ja, ja, ik proef sowieso geen alcohol meer in drankjes. Maar hij is sweet, man.
3: I got you. We gaan een fles voor jou regelen.
1: Ja, en ondertussen gaan we lekker doorsippen van deze Rum Punch.
4: Yes.
1: En ja, ga je even genieten van de vibes hier van Vunzige Deuntjes. Let's go.
4: Yes.

0: Ken jij toevallig die lijn op een festival? Doe je anders dan normaal nog?
1: Kan je hem even in de juiste toon...
0: Oké, komt ie, ja. Op een festival doe jij anders dan normaal.
1: Ja, nu herken ik hem, want dit is de tune van de man die op dit moment bij ons in de studio is. The one and only, SCSB.
0: Voor onze lovely rum punch taste test.
2: Ja.
0: En je hebt natuurlijk, ik dacht we gaan helemaal door in thema. Je hebt gisteren een tune uitgebracht met Lil Kleine.
2: Ja.
0: Even dronken.
2: Even te dronken, ja.
0: Even te dronken.
2: Ja, er is een verschil tussen dronken en te dronken.
0: Mm. Ja, wanneer was jij voor het laatst even te dronken?
2: Oh, schat, dat is echt... Dat kan zomaar gisteren zijn.
0: Dat meen je niet?
2: Ja, tuurlijk.
0: Wat ging je doen dan?
2: Ja, ik weet niet eens wat ik ging doen, maar als je even te dronken bent, dan herinner je vaak ook niet heel veel meer de volgende dag.
0: Heb je dat vaak? Dat je gewoon gaten in je memory hebt?
2: Nee, ja, vaak niet per se, maar ik denk dat iedereen die gewoon van een drankje houdt, ook wel zich erin kan inleven van, soms ben je gewoon even te dronken, dat het, al die gezelligheid verdwijnt opeens en je wil gewoon naar bed en alles draait en zo. En daar gaat het nummer eigenlijk over. En nog heel veel andere dingen, maar dan moet je gewoon luisteren.
1: Maar ik ben wel benieuwd, hè, want als ik je zo zie, je bent een geinige guy, je bent funny, je bent gezellig. Oké, als je te dronken bent, sommige dingen vergeet je, maar sommige dingen herinner je je wel. Wat kan je je nog wel herinneren van die ene dag dat je echt te dronken was? Geef ons een kleine story.
2: Dat ik, als ik echt te dronken ben, ja, gewoon van het feit dat je er niet meer kan lopen, dat mensen je moeten helpen en zo. Kijk, het is niet iets to glorify of zo, je weet toch? Maar het is wel gewoon, het hoort erbij, zeg maar. Maar ik moet zeggen, ik ben wel een soort van ervaren drinker. Dus elke keer als ik voel van, oké, nu ben ik even te dronken, dan weet ik wel dat ik in plaats van een Hennessy cola even een colaatje bestel. Of een watertje, dat je weer even bij kan komen. Ik moet zeggen, ik heb het wel erg onder controle vaak.
1: Je zegt dat mooi, ja. Ook niet iets om altijd te vieren, maar je zegt het wel goed.
2: Ja, nee, maar het is wel echt zo. Want aan het einde van de dag, ik ben gewoon artiest, zeg maar. Ik kan niet ook hier op straat gaan liggen of in een grasveld hier.
1: Doe maar niet.
2: Dronken, zeg maar.
1: Je gaat op Puna komen of
2: ik heb een soort van reputatie hoog te houden. Dus ik kan wel even te dronken zijn. Maar ik heb ook hele goede mensen om me heen die me altijd wel bij de les houden.
1: Hey, en hoe is die tune eigenlijk tot stand gekomen?
2: Ja, die tune is tot stand gekomen. Het is eigenlijk een 3 jaar oude pokoe. We hebben er wel heel veel aan gedaan nog. Maar het was gewoon een tijd dat ik en Kleine gewoon even met elkaar aan het flexen waren. Ik had toen een schrijverskamp en hij was toen langsgekomen. En ik had dat nummer al liggen samen met Jordan Nose. En hij vond het meteen gewoon fucking aan. Dus hij heeft gewoon zijn first erop gezet. En ik moet zeggen, hij heeft me ook echt getrapt van die hele pokoe. Maar dat is echt wat ik wil. Ja. Dat geef ik gewoon toe. Maar dat is ook wat ik wil van een artiest. Dat hij mij gewoon qua first gewoon helemaal van die tune aftrapt. En dat is hem gelukt. En ja, nu is gewoon de tijd dat het uit moest komen. En het is ook nu gebeurd. We zijn vandaag in de charts binnengekomen. Dus ik ben alleen maar blij.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel,
0: En het is ook op een beetje op een house-achtige beat. Ik weet van jou, ik vind dat echt bij jou passen, zeg maar. Die house, gewoon die upbeat sound, zeg maar. Ja. Is dat iets wat je nu vaker wil gaan doen?
2: Ja, 100%. Kijk, ik ben daar natuurlijk niet mee begonnen. Maar het is iets wat in de loop der tijd wel een beetje op mij gegroeid is. En ik merk ook dat de fans dat heel leuk vinden. Kijk, ik wil niet zeggen dat Even te dronken een house tune is. Maar het heeft natuurlijk wel house influences en qua beat en zo. En dat is zeker een kant wat mij wel heel erg interesseert en waar ik ook me meer in wil verdiepen. Dus jullie kunnen sowieso meer daarvan verwachten. Ja, dat eigenlijk.
0: Wauw!
2: Dus
0: binnenkort zien we gewoon Issy op een soort elektronische mogen.
2: Ja, 100%. Zeg maar, mijn echte fans weten al lang wat ik op house doe. En ik zou een fool zijn om dat zomaar te laten liggen, snap je?
0: Maar echt, daar heb je echt iets moois te pakken.
2: Ja.
0: Sowieso denk ik, we zijn hier nu bij Vinzige Deuntjes.
2: Ja.
0: Ik denk dat het voor jou gewoon nu de hoogste tijd is dat je echt even te dronken gaat worden. Je hebt net op stage gestaan hier. Je kan nu lekker de velden ingaan.
2: Ja.
0: Maar voordat je gaat, gaan we natuurlijk wel even je track draaien. En je mag hem zelf aankondigen.
2: 100%. Dit is ICSB en we gaan nu draaien Even te dronken. FD, Lil Kleine, Brood by Jordan Nose. Let's go.
3: New music. Nieuw op Funnix.
4: ICSB featuring Lil Kleine. Even te dronken.
3: Funnix.
4: Your city, your sound.
5: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Met Yeah.
1: Phonics. Imani Invites.
0: Ja, je luistert naar Vunzige Deuntjes Invites, Imani. En ik ben hier met mijn MC van de dag, MC Fuego Mami.
2: Hey, Imani, ik ben nog steeds een beetje in shock, man. Er was net een guy die zijn broek naar beneden deed en zijn billen tegen het raam aandrukte.
0: Nee, ik zag het helemaal niet.
2: Het is aan hier.
0: Wauw, ja, maar mensen
2: we zijn op dat level.
0: Ik wou net zeggen, mensen zijn steeds meer op een level aan het komen. En ik denk ook echt hoe later het wordt, hoe gekker
2: het is. Het is nog niet eens 8 uur.
0: Snap je. Maar ik moet zeggen, ik heb natuurlijk nog die Rum Punch van een Rum Punch Sound System. Het is me ook al een beetje aan het slaan, moet ik zeggen.
2: Ja, ik vind hem wel heerlijk, die Pearly. En we zijn hier in de studio met de...

0: Hallo guys, leuk dat jullie er zijn. We zijn hier met Zerodies en ADF Eentje in de building vandaag. En eerst Punta Cana. Gisteren heeft ADF natuurlijk een nieuwe hit uitgebracht. Daar staan jullie dan toevallig niet op, maar jullie zijn natuurlijk wel de ADF squad. Yes. Het voelt wel alsof jullie een soort zomerformule hebben gevonden. Wat zijn nou echt de echte ingrediënten voor een echte ADF tune?
1: Breng 2016 terug, man. Dat zijn die. Ja, dat is gewoon alles wat je nodig hebt.
2: Ja, ja. Man. En ik denk ook de diversiteit in onze groepen, zeg maar. Karel zingt, ik kom een beetje grof. En dan heb je Ronnie die je toch van alles een beetje heeft, zeg maar. Gewoon, het is gewoon allemaal. Weet je toch? De F is in balans, zeg maar. Daarom werkt het, denk ik.
3: De F is in balans.
1: Mooi gezegd, man.
0: Ja, dat loef ik wel, dat loef ik wel. En ja, volgens mij wordt jullie best wel vaak de vraag gesteld, toch? Van wanneer komt er nou echt een ADF-album aan? Is daar inmiddels al een keer een beetje een datum over bekend? Of gaan we daar nog een beetje over, tenminste, op moeten wachten?
2: Ik denk dat we eerst moeten kijken naar een voorproefje die gaat komen.
0: DJ
2: Roffa, houd DJ Roffa in de gaten.
1: Ja. Houd DJ Roffa goed in de gaten.
2: Heel goed in de gaten.
1: Heel goed.
2: Oh. En ik denk dat na de zomer dat jullie wel iets kunnen verwachten, zeker van de F, man.
0: Ja, ja, ja.
2: Andere sounds.
0: Ik ben heel benieuwd ook inderdaad naar DJ Roffa. Ik zag hem al iets posten. Ik zag een cover art. Het leek ook op iets van Phonix. Hij zei nog iets erbij van Artist of the Year, DJ of zo. Ik ben heel benieuwd wat hij allemaal gaat neerzetten.
1: We gaan, ik denk, Phonix gaat het heel leuk vinden, denk ik.
0: Oeh.
1: Dat is het enige wat ik kan zeggen.
0: Ja, en hij gaat natuurlijk vanavond optreden.
1: Ja.
0: Hè? DJ
1: We gaan een voorproefje krijgen.
0: Ja, het is voor mij voor het eerst dat ik een DJ Roffa set ga meemaken. Van jou, Fuego?
4: Ja, ik zei het gisteren ook al dat ik heel benieuwd ben naar wat DJ Roffa precies zegt. Ik ben niet van Roffa, dus misschien dat ik die sound nog niet ken. Dus ik ga met mijn notitieblok heel kritisch ga ik aan de voorkant staan om te kijken wat ik zeg. En als ik het loef, dan kunnen we in de volgende show eventjes melden wat we ervan vonden. En de fans of voor niks ook naar een front row krijgen.
1: En wat ik jullie kan zeggen, iedereen moet erbij zijn, want jullie gaan veel nieuwe dingen horen. Dat is één wat ik kan zeggen.
4: En nieuwe dingen van jullie? Of
1: van DJ Roffa.
4: Oké, period.
1: Yes.
0: Hey, staat er op de planning voor jullie, boys?
1: Ik zelf ben veel bezig met veel artiesten. En ik ben ook bezig met iemand met zijn eigen album. Ik doe samen met hem doe ik zijn hele album. Maar ik mag die naam nog niet verklappen. Maar jullie gaan ervan horen.
3: Mysterious.
0: Ben jij Angel?
2: Ja, ik ga gewoon singles uitbrengen. Gewoon met de F. Alleen ook. En ik kijk er meer naar uit. Want ik hou van mijn homies toch. Dus ik kijk er gewoon meer naar uit. Naar die ADF tape. En naar al die ADF gebeuren. Ik kijk daar meer naar uit.
4: Ik ben wel benieuwd.
1: Gaat helemaal los hier achter, hè?
0: Ja, maar echt.

0: er is heel veel gezelligheid hier op Vunzigen. Wat gaan jullie nu doen? Gaan jullie de velden in? Gaan jullie chillen? Wat gaan jullie doen?
1: Hij moet zo op met Ronnie op de mainstage.
0: Hoe laat?
1: 8 uur.
0: 8 uur? Oh, dat is al bijna.
1: Ja.
0: En, je moet je klaar gaan maken.
1: Ja, hij moet ook zo weer ervan door.
0: Op en door.
2: Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor?
3: Ja, sowieso. Ik ben er zeker klaar voor.
2: Hey, Nonja.
0: Nou, gezellig. We gaan je sowieso gewoon toeschouwen vanaf hier. Zometeen dus eentje live on stage bij Ronnie Flex. Cyril Dies was ook gezellig bij ons.
1: Yes.
0: En ik kan alleen maar zeggen, geniet in ieder geval van Vunzige Deuntjes. Geniet van jullie dag.
1: Gaan we zeker doen.
3: Ja, maar jullie ook genieten.
0: Ja, thanks for coming, guys.
4: Love. No music.

0: door je speakers. En ik ga je niet naar huis sturen, maar ik ga je wel naar vunzige dunsjes festivals sturen.
1: Phonix. Ibani Invites.
0: Ja, want je bent nog steeds hier live ingetuned op Imani Invites. Maar dan de special Vunzige Dungeons Edition. Ik ben met MC Fuego Mami in the building.
2: Hallo, heerlijke vibes hier.
0: We zijn er gewoon, we zijn er gewoon. Hey, ja, hier is het echt super lit. Je hoort het misschien op de achtergrond. Je hoort super veel lawaai. Mensen gaan helemaal crazy.
2: Weet je wat ik echt fucking vind? Zeg maar, die stage naast ons. Dus ik hoor Afrobeats, maar ik zie Boef.
0: Yeah.
2: Alsof Boef een soort van Afrobeats performance
0: Boef
2: aan het geven is.
0: Op een kakalika.
2: En nu hoor ik Pussycat Dolls en what the hell. Heel raar.
0: Er gebeurt zoveel. Maar er is natuurlijk ook super veel te doen vandaag. En ja, naast dat er artiesten te zien zijn, zijn er natuurlijk ook heel veel DJ's die litte sets aan het draaien zijn.
2: Ja, de DJ's dragen festivals wel echt hoor. Hou op.
0: Begrijp je?
2: Zeker weten.
0: En weet je wat jij altijd heel goed doet?
2: Nou.
0: DJ's aankondigen.
2: Oh, ja, ja, ja, ja. Ik zeg je eerlijk, de DJ die we nu hebben, ik ben altijd bang als ik zijn set moet hosten,
0: hoezo?
2: Dat ik zijn naam verkeerd uitspreek.
0: Oh.
2: Dus ik ga het nu live doen op de radio en als ik zijn naam niet goed zeg, dan gaat hij me meteen corrigeren. Maar we zijn hier in Phonix in de studio en we hebben live hier DJ Lordasia. Ik lees ook een beetje gek, toch? Weet je? Dus wanneer ik je naam zie, ik zie veel letters, ik word duizelig. Maar dat is een probleem van mij.
0: Nee, maar
2: snap
0: ik snap
2: je?
0: Het wel.
3: Het is niet echt jouw probleem, though. Het is van heel veel mensen een probleem.
2: Maar waar komt die naam vandaan? What does it mean? Wie is Lordasius?
3: It's me. Het heeft niet per se een betekenis of zo, maar het was wel een beetje een aparte naam. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Maar het is nu een beetje te apart, want iedereen vindt het moeilijk om het uit te spreken.
2: Oh, je hoort het vaker terug.
3: Ja. Heel vaak.
2: Nou en?
3: I'm gonna stick with it.
2: Yes.
3: Dit is mijn naam, ik ben Lordasius. Hallo, hey, hey, hey.
0: Hey Lordasius. Hey, je hebt vanmiddag op de dancehall steeds gedraaid. Hoe was de vibe? Hebben de mensen een beetje gewind? Wat heb je gedaan daar?
3: Het was een beetje vroeg, maar het werd wel vroeg druk. En we hebben het echt leuk gehad. De mensen hebben gedanst. Vooral ik heb gedanst. En de rest hebben ook gedanst. Dat is het leukste.
0: En dat is het belangrijkste. Als jij het naar je zin hebt, dan hebben andere mensen het ook gelijk.
2: Is wel belangrijk. Ja. Hey, en wat is de meest funzige tune die je vandaag hebt gedraaid?
3: Dit gaat een beetje corny klinken. Sorry. Maar Murder, She Wrote. Dat werkt elke keer overal. It doesn't matter what you
2: play. Zeker niet corny.
0: Nee.
2: Het is gewoon een iconic tune. Die blijft gewoon zijn genre charme houden.
3: Exactly.
2: 100%.
0: Toch, als je even lekker vies wil wijnen. Even op zo'n sexy vibe.
3: Exactly, yeah. En als je niet danst, weet je, blijf thuis. Maar ze zijn gelukkig hier, de mensen die dansen zijn hier. En het is lit, het is fun. Maar als je, nogmaals, als je nog moet komen en je gaat niet dansen, blijf thuis.
0: Maar
3: dank je.
0: Blijf also.
2: Ja, maar als je nog moet komen, hoe bedoel je, kom pas om 7:45 naar een festival?
0: Ja, ik ben
2: dat
0: wel die
2: raar.
0: Meid soms, hoor, zeg je eerder.
2: Ja, omdat je naar gastenlijst staat, je hebt niet betaald. Tuurlijk ga je laat komen.
0: Oké, okay, ja.
2: Je pakt drinken backstage in de koeling. You don't care.
0: Girl.
2: Excursie.
0: Je hoeft niet zo voor mijn nek te komen.
3: No shade.
2: Ik vind echt, als je een kaartje koopt en ook als je niet een kaartje hebt, je moet gewoon vroeg komen, zodat je ook DJ's kan supporten die vroeg draaien. En
0: ja,
2: zodat je gewoon die hele festival vibes meekrijgt, you know?
3: Ja, maar ook mensen die je niet kent. Je moet nieuwe mensen leren kennen. Kom
2: yes.
3: kijken, kom
2: voordat
3: horen.
2: Ze panja zijn, zeg maar.
3: Exactly.
0: Juist.
3: Ja.
0: Maar jij bent natuurlijk nu ook al eventjes klaar met draaien. Wat ga je nu de rest van de avond doen? Ga je de velden in? Wie wil je nog zien vanavond?
2: Ja, geef ons een kleine planning, zodat als wij uit deze hete glazen hok mogen, dat we weten waar we moeten zijn.
0: Ja.
3: Ik ga niet voor jullie liegen. Normaal gesproken kom ik hier zonder plan. Maar mijn bestie heeft de plattegrond.
2: Oh, wow.
3: Ze heeft de time schedule.
0: Ik hou van zo'n bestie.
3: Precies.
0: Ja.
3: Ik volg haar als ik maar Rockefeller Babe hoor vanavond.
2: Oh, oké. Okay. Ze gaat de Butty Soet stage afsluiten, toch? Met Freddy
3: Exactly.
2: Adem.
3: Exactly.
0: Ja, dat is gisteren hier. Ja, dus we hadden al een preview.
2: Een georganiseerde chaos.
3: Ja.
2: Vertelde ze.
3: En daar kijk ik naar. Daar wil ik dansen.
2: En wat nog meer? Hallo, come on. Stond.
3: Nee, maar ik weet niet wat ze voor de rest gepland heeft.
2: Is het
3: eigenlijk.
2: Naila?
3: Nee, het is
2: Naila.
3: Naila
2: kijkt zo lief naar je.
0: De manager.
3: Het is de manager. Ik ben gewoon hier om te drinken en voor de rest ben ik om te lopen.
0: Ik hoor jou. Ik ben helemaal op jouw level. We zetten onze denkende mind. Shut up. En we volgen de vibes.
3: Period. Ik volg. Ik ben een volger.
2: Period, babe.
0: Period. Dankjewel voor het komen, schat. En wij zien jou zo meteen gewoon bij de set van Rockefeller, babe. Opvinzige dutjes.
3: Thank you.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: phoenix.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
0: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
3: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
4: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com.
5: Pa'l Mundo.
0: Nu ook in Roosendaal, de best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
6: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
7: Phonix Afro.
6: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vunzige deuntjes invites Imani. En je hoort nu John en Fraser en Jayon met Panna.

0: No better door you speak.
1: Phonix. Imani invites.
0: Ja, dit is niet zomaar een Imani invites. Dit is vunzige deuntjes invites Imani. Met de one and only lieftallige hostess with the mostest MC Fuego Mami.
2: Het is niet zomaar, hè? Het is niet zomaar.
0: Begrijp je? We zijn helemaal lid hier. We staan nog steeds midden op het festival. Ja, je hoort van achter, hoor je allemaal geroetemoes. Het zijn allemaal mensen die lid aan het gaan zijn. Boef heeft net opgetreden. Wie gaat er nu? Oh, kijk, Ronnie Flex gaat nu op met ADF.
2: Hey, het gaat als een sneltrein hier. Zo net zaten ze nog hier, die boys van ADF. Nu staan ze op het stage. Het stage, de stage.
0: Oh, dit.
2: Dat is echt een ding met radio. Je moet echt correct praten of zo. Dat is even wennen van mij. In de club als ik MC, dan luistert niemand echt naar wat ik zeg, specifiek woord voor woord. Maar...
0: Schat, dit is van niks. Dit is allochtone radio. Maakt niet uit of je met de of hen praat.
2: Shout out naar alle luisteraars. Alright. Het is hartstikke gezellig. Je hoort het al, maar in de studio is nog meer gezelligheid aangeschoven. Laat je horen voor de one and only Delaney.
3: Ik hou van vunzige deuntjes. Ik vind het zo gezellig hier. Ik heb hier vorig jaar voor de eerste keer op Mainstage ook mogen staan. En het was... Ja, ik ben gewoon verliefd. En dat ik dit jaar weer mocht, is echt een cadeautje.
0: Dus you're here to stay eigenlijk.
3: Ik hoop het wel. Ik hoop dat ik weer terug mag komen volgend jaar. Ik vind het echt leuk.
2: Gaat wel goed komen. Hey, en je hebt superveel nummers. Maar wat is nou jouw favoriete track om op te treden?
3: Oeh, ik denk nu... Fenty Heat. Maar daar zit lekker veel energy in. Maar Judge vind ik ook heel lekker.
0: Oh, ik hou van die tune. Ja, ik vind dat echt zo'n... Ik weet niet, het gaat even in mijn ziel of zo als ik die hoor. Maar wat me wel is opgevallen... Je hebt volgens mij nog helemaal geen muziek uitgebracht dit jaar.
3: Nee, klopt.
0: Is dat voor een reden?
3: Ja, ik ben met een hele hoop andere dingen bezig geweest. En ik kom wel met mijn album dit jaar. Mijn debuutalbum ook. Ik heb nog nooit eerder een album gedropt.
0: Wauw,
3: en
0: daar
3: wil ik mijn tijd... Ja, ik wil mijn tijd ervoor nemen. Ik wil gewoon niet alleen maar fastfood muziek
2: as
3: maken.
2: As you should.
3: Weet je wel? Ik denk dat alles gaat zo snel en we releasen en we droppen zoveel. Maar er moet een gevoel bij zitten. Je moet dingen meemaken en dat moet allemaal verteld worden in een project. Dus ja, ik ben iemand die niet consistent elke twee maanden wat release. Maar als ik eenmaal release, dan heb ik dat wel echt met mijn hart gedaan.
2: Oké. Je vertelt het al, je bent met een heleboel andere dingen bezig. Je hebt ook je acteerdebuut gemaakt.
3: Ja, wat de helly.
2: De film Sugar.
0: Oké, okay, applausje daarvoor.
2: Ja, applaus. Ik woon dus in Geldershoofd, de flat waar jullie hebben gedraaid.
3: Nee,
2: en ik heb de hele nacht een fucking rood licht in mijn huis gehad. Ik dacht, wat gebeurt hier nou?
3: Sorry. Ja, we hebben er heel veel geschoten, ja.
2: Shout-out naar Geldershoofd.
3: Ja.
2: Hey, maar vertel even, hoe was het voor jou om te acteren?
3: Nou ja, ik had gewoon auditie gedaan. En ik dacht, leuk, ik zie het wel. Ik wist ook niet hoe groot de productie was. Ik wist ook niet hoe groot de rol was. Ik had eigenlijk geen idee, maar ik dacht, ja, leuk. Ik ga dat gewoon proberen. En toen werd ik het gewoon. En toen dacht ik van, wat gaan we doen eigenlijk?
2: Ja,
3: en toen was ik van, ja, het is gewoon de hoofdrol. En het komt in de bioscoop. En toen dacht ik, damn. Toen dacht ik, oké. En nou ja, dan moet je nog maar zien of je het echt leuk vindt. En al helemaal of je het echt kan. En toen voelde ik wel tijdens de opnames dat ik dacht, ik voel wel echt hetzelfde als dat ik op het podium sta. Dus het is wel een passie die erbij is gekomen.
2: Wauw. Kan je ons misschien iets kleins vertellen over de personage die je speelt?
3: Ik zit in een relatie met een man, met een jongen. We hebben samen een baby. En de film vertelt eigenlijk waarom vrouwen niet zomaar gewoon weggaan als ze mishandeld worden thuis.
0: Oh, wauw. Dat is echt een mooie message die je mag overbrengen.
3: Ja, het is een hele zware film. Was ook best een zware rol om te doen. Zeker voor de eerste keer. Maar het is wel een verhaal wat echt verteld moet worden. En weet je, als je dat zelf niet meemaakt, dan is gewoon je eerste reactie van ja, maar ga gewoon weg.
0: Ja, tuurlijk.
3: En in de film leef je wel heel erg mee met de personages en voel je ook wel echt van oeh, ja, als je weggaat, wat dan?
0: Ja.
3: Dus dat, ja.
2: Ik ben benieuwd. Wanneer is dit te zien voor ons?
3: 17 september in de bioscoop.
2: Oh my god.
3: Ja, crazy.
2: Mogen Imani en ik naar de première komen?
3: Nou, van mij wel.
2: Wow, regel ons even.

0: zo horen.
1: Jawel, jawel.
0: En je zei het net al, Fenty Heat is jouw favoriete tune.
1: Ga je die draaien?
0: Ja, ik dacht ik ga hem even draaien toch? Ja. En aan jou de eer om hem even aan te kondigen, meid.
1: Nou, ladies and gentlemen, dit is Fenty Heat.

0: Saint-Tropez, Rijk, Ronnie Flex en Boku Sam door je speakers.
1: Phonix. Imani invites.
0: Ja, over Ronnie Flex gesproken. Ik sta hier samen met Fuego Mami op Vunzige Deuntjes Festival. Ronnie Flex is nu, as we speak, on stage met ADF.
2: Isha. Right here. Bedoel, right now.
0: Ging je zomaar bij je government name noemen?
2: Nee, maar dat mag. Is die rampant.
0: Oh,
2: ja, ik ga even mijn stoel omdraaien om naar Ronnie te kijken.
0: Ik heb wel FOMO. Ik zeg je eerlijk. Vorig jaar deed Ronnie Flex de closing act bij Vunzige Deuntjes. En toen stond ik heerlijk in de velden met een levis in mijn hand. Het was aan het regenen, maar de vibes waren daar. Nou, nu zie je de zon schijnt, de vibes zijn daar. En hij is gewoon weer brokkel aan het maken.
2: Ja, man. En ik loof het. Het is ook echt druk hier. Er zijn zoveel mensen die aan het genieten zijn op dit moment. Abnormaal.
0: Knap je. Maar Ronnie heeft het er wel druk mee. Want hij heeft gewoon nu zo'n Ronnie Flex set. Zometeen DJ Roffa. Hey, hij is booked and busy.
2: Maar is DJ Roffa, is het like een soort undercover ding? Weten al deze mensen dat hij zometeen bij... Waar staat hij? Bij Bitter of bij Bar Le Duc?
0: Oh, ik weet niet welke stage, maar inderdaad wel een andere stage, inderdaad.
2: Het gaat wel drukker worden dan daar, Deno.
0: Ik weet het niet. Ik denk wel omdat hij nog best wel redelijk nieuw is met DJ, met de DJ'en, zeg maar. Dat niet per se iedereen weet dat hij DJ
2: Roffa
0: is.
2: DJ Roffa moet aanschuiven. Ik heb te veel vragen.
0: Snap je? Maar if you know, you know.
2: If you know, you know, hè?
0: En ik ben sowieso
2: ja, maar jij bent van Roffa, dus you know. Ja. Is een inside thing, hè? Jeetje.
0: Maar I'm spreading the knowledge. Je toch, check DJ Roffa. It's gonna be the next lit best thing. En we gaan hier zo meteen gewoon nog hartstikke gezellig door met de Vunzige Deuntjes vibes naar jouw speakers brengen.
2: Hey, we gaan echt nog, er komen nog meer gasten. Dit is eigenlijk een soort van run met allerlei interviews met artiesten en dat loef ik wel.
0: Begrijp je, iedereen komt gewoon gezellig binnen, even kletsen, drankje doen, daarna weer door naar een optreden.
2: Goed geregeld, goede productie hier, man. Wow.
0: Begrijp je, georganiseerde chaos.
2: Wie kan ik nog verwachten hier zo?
0: Ja, ik wil niet te hard namen gaan roepen, want je weet hoe dat gaat op festivals en mensen die panja zijn en weet ik veel, dus jeet toch?
2: Dat ze niet op tijd komen hier.
0: We gaan het nog maar even zien, maar ik weet wel zeker dat er nog heel veel gezellige mensen gaan komen, dus blijf sowieso luisteren.
2: Dat
0: want
2: zo.
0: We zijn er nog steeds, we zijn er gewoon!
3: Ah, s. Bel for life.

0: Glitzy, zitten we hier in de building?
1: Ken jij misschien? Ik ben Young Ed. Girl, what is je naam?
2: Yes, we in the building.
1: Mag ik nu op een tune met jou?
2: Ja, sowieso. Ja, sowieso.
0: Gaat dat zo makkelijk?
2: Ja.
0: Maar ze moet ook royalties en zo, hè?
2: Nee, maar ik voel haar mooi.
0: Oké, dan.
2: Yes, Imani Wright.
1: Als je er bent. Altijd gezellig.
2: Sowieso, 100%.
1: Ik moet wel zeggen, het is een tijdje geleden dat je bent langsgekomen. Want volgens mij is het ook alweer een tijdje geleden dat je hebt gereleased.
2: Ja, zeker. Maar we komen er nu aan in volle toeren.
0: Oh. Ja, wat komt eraan dan?
2: Ja, heel veel nieuwe muziek. Heel veel gekke FT's die ik nog nooit heb gehad. Dus make sure you be there. Make sure
0: binnen nu en hoe lang?
2: Binnen nu en 3 maanden denk ik dat jullie wel veel kunnen verwachten.
1: En dan kom je langs, hè, bij Imani
2: Bites. Sowieso, I got you.
1: Hey, we zijn natuurlijk vandaag hier bij Vunzige Deuntjes Festival. Je hebt net al even opgetreden volgens mij, toch?
2: Ja, klopt. Met Delani heb ik net 2 nummers gedaan. Super gezellig, super lit. Wel wat aan de vroege kant, maar het was wel heel leuk.
1: En wat is jouw planning voor de rest van de avond? Want we zijn hier, je kijkt om je heen, het is super druk, het is super gezellig. Wij zijn zo meteen klaar met werk, hè, over een half uurtje. Yeah. Waar moeten we zijn?
2: Surprise.
1: Ja. Dus want je bent ergens met een surprise dus.
2: Ja, weet je.
0: Maar wacht, ik dacht gewoon surprise als in the motion, de planning is een surprise. Je ziet wel wat je tegenkomt, maar moet ik het een soort van horen als, jij bent nog een surprise straks ergens hier?
2: Houden we een surprise.
1: Kan niet te veel praten.
0: Wat een geheimzinnige meneer. Zoeken misschien straks echt.
2: We houden het aan de mysterieuze kant.
1: Oké. Maar als je de mysterie even loslaat, zijn er ook nog andere dingen waar jij vanavond naar uitkijkt op Vunzige Deuntjes? Wat je gaat doen, wie je gaat zien, waar je gaat chillen?
2: Ja, ik kijk heel uit naar Ronnie Flex sowieso. En Frenna, daarom ben ik nu ook hier. Ik ben spontaan naar binnen geroepen en ik ben er gewoon. Ik zag Imani Invites, ik zag de entourage en ik dacht, let's go.
0: Dit is echt grappig, want was je onderweg naar Ronnie toen we je spotten?
2: Eigenlijk wel, maar ik stond hier stil, want je weet hoe het gaat hier op festival.
0: En nu zit je ineens hier in de studio en moet je naar Ronnie kijken met een koptelefoon in je hoofd vanuit een glazen.
2: Maar ik zie hem, ruimte.
1: Snap je, hij is nog steeds, is Ronnie hier links van ons aan het performen met ADM. Dus een grote gezelligheid.
2: Yes.
1: En we gaan gewoon de vibes gewoon alsnog hier, als je er niet bij bent, gewoon naar jou toe brengen.
2: Yes. Catch the vibes. En vanaf hier kan je de vibes ook zien, want je ziet gewoon wanneer het lid is en wanneer het minder lid is.
1: Ik wou net zeggen, zijn dit gewoon VIP tickets?
2: Ja, precies. Zo zie ik het ook.
1: Begrijp je? Wij zitten hier gewoon lekker in onze glazen koets. We kunnen alles zien, de vibes checken. Ik zie dat een boy daar zo een chickie aan het regelen is.
2: Oh,
0: er wordt veel geregeld hier, hè? En er wordt ook veel pillen gegooid aan die kant daar, zo zijn Red Bull stage.
2: What? Jullie zijn topspotters.
0: Ja, natuurlijk.
1: Heel veel funstige motions zijn hier gaande. Hey, Jamali, ik vond het sowieso super gezellig dat je er was.
2: Ja, sowieso.
1: We hebben een afspraak, hè? Je bent snel, kom je weer terug.
2: Ik kom heel snel terug. Misschien zie je niet mijn zondag al.
0: Oh.
2: Black mysterious.
0: Wellicht.
2: Oké, wellicht.

0: invite vunzige deuntjes. En Ronnie Flex staat ook on the main stage nog steeds. Hé, hij doet wel een lange set, hè?
1: Wow. Hey. It could not be us.
0: Begrijp je, maar I love it. Ik heb gewoon zo erg FOMO. Hij heeft ook echt crazy visuals, zie ik daar. Het lijkt echt alsof hij een soort Pokémon met gekke vuurvlammen om zich heen zie je daar.
1: Shout-out naar VJ Bickel, die het allemaal weer regelt hier op het Vunzige Deuntjes Festival.
0: Hij regelt het echt. Oh, en Ronnie heeft ook blond haar tegenwoordig, zie ik.
1: Hey, Ronnie is helemaal mat aan nu hij geen locks meer heeft.
0: Ja, maar het staat hem wel, hoor.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ik vind het wel echt een look. Hé, hey, we zijn bijna onze laatste minuten van deze special in aan het gaan. Hé, hey, Gordito staat hier voor... Of Gordito en Blanquito, allebei van Tribal Kush, staan hier.
1: Blanquito?
0: Ja.
1: Is dat zijn DJ-naam? Ik ken ze gewoon alleen als Tribal Kush.
0: Ja, maar afzonderlijk zijn ze Gordito en
1: Blanquito. Komen, dus ze komen naar de studio, ze zijn onderweg.
0: Nou, oké, onze regeltante die is het helemaal aan het regelen.
1: Wat een kerst op de taart van de show als zij hier eventjes komen aanschuiven.
0: Ja,
1: maar
0: toch?
1: Het is wel even zoeken hoor, mensen. Want we zitten dus in de studio, maar het is echt een doolhof om hier te komen.
0: Ja, het is echt zeg maar van, je weet toch? Je moet echt aan mensen vragen met een platte grond. Waar moet ik heen? Ik zie Langa, zie ik ook hier voor de studio staan.
1: Hij is heel serieus iets aan het uitleggen.
0: Oh.
1: Hij is aan het mansplainen, zo ziet het eruit.
0: Hij is aan het rennen met een drankje in zijn hand. Hij is aan het lachen, aan het dansen. Nou, je ziet
1: kijk, hier
0: geval...
1: wordt een nummer gefixt. Kijk, dat staan allebei ook hier in hun handen.
0: Hey, mensen zijn wel op activatie hier.
1: Maar absoluut, de zomer is hier, Imani. En je ziet het letterlijk gebeuren voor
0: het
1: je neus.
0: Het voelt echt alsof we soort van in de battlefield staan. Je ziet dat allemaal geactiveerd worden. Je hoort Ronnie. Kijk, als je niks zegt.
1: Zak.
0: Zegt hij?
1: Ga laag.
0: Zo, ik weet het allemaal niet.
1: Ja, maar het grappige, je hoort die Red Bull stage. We horen dus weer die Red Bull stage, maar we zien...
0: Alles gaat door elkaar. Maar...
1: Oh, kijk, hier gaat het ook crazy. Je ziet vuur, je ziet rook.
0: Het is echt een spectaculair.
1: Waar gaan we heen, Imani? Want de show is bijna afgelopen. Maar welke stage gaan we catchen?
0: Ik denk, ik ga zo meteen sowieso naar de set van DJ Roffa. Daar ben ik heel erg excited voor. En ja, ik denk dat gewoon... Oh, en Frenna op de main stage. Daar ga ik ook sowieso heen. Maar volgens mij zijn ze tegelijk. Dus ik moet wel even gaan kijken. Ik ga gewoon naar links, naar rechts, heen en weer.
1: Oh,
0: rennen,
1: kijk eens wie we in de studio hebben. Ai, ai, ai. Kom hier. Kom maar bij, heren. Jullie komen volgens mij echt net van het podium af, of niet?
2: Nee, zoiets.
0: Hoogachtend.
2: De sprinting. Helemaal dat die mensen heen in de foto maken.
1: Een sprinting. Laat je horen op het Tribal Kush. Hoe zouden jullie de set die jullie net hebben gedaan omschrijven?
2: Energy tot op max, bro. Ik heb gezegd, jullie komen in een Zumba-sessie. En jullie kunnen allemaal dansen. Jullie hebben allemaal in die kaartje per kom gewoon aangemeld aan die Zumba-sessie. Fuck jullie. Begin de adem te halen. Je positie, bereiking.
1: Ik heb helemaal FOMO dat wij hier zaten opgesloten in deze studio.
2: Jullie hebben niet gezien, je hebt geen monitor. Wat een saaie afzet.
1: We gaan het even meegeven aan de organisatie. Vervolgens jij dat een monitor voor ons regelen.
2: Jullie moeten allemaal ook eens hebben, bro.
0: Ik vind eigenlijk dat we volgend jaar gewoon bij jullie op stage zo moeten maken.
2: Maar dan komen ze uit danseres. Je punish back op danseres.
1: Ja, maar je gaat back op winen op die set.
2: Je ziet Jack Marquis. Ga dan, splitten die mensen.
0: Hé, maar heren, wij zijn zo meteen klaar met werken. Ja. Jullie zijn klaar met werken. Gaan we nog een feestje vieren of hoe zit dat?
2: Sorry guys, we moeten naar Duitsland, man.
1: Jeetje. Wat gaan jullie doen in Duitsland?
2: Clubbookings.
1: Maar ga jij dan ook in het Duits MC'en?
2: Sowieso.
1: Ja, wat ga je zeggen dan?
2: Bro, laat me niet beginnen.
3: Zeg maar niks, man.
0: Oh, ik weet wel eentje wat je kan zeggen.
2: Ja, doe maar.
0: Okay. Nein, man. Ik wil nog niet gaan. Ik wil nog uit die chatan.
3: Die pokola zeg maar gemashup met die mama zotta zeg
0: nee!
3: Super dom, maar we hebben hem nooit gedraaid. We gaan hem vanavond draaien.
0: Oh my god.
3: Helemaal raar, ik stuur hem.
0: Je moet hem echt naar mij sturen.
3: Hij is echt raar, maar hij is wel echt lomp. Hij is super
2: kijk,
3: lomp.
2: Kijk, Rotterdamse mensen, een Duitse Klaas of zoiets.
0: Duitse Klaas.
3: Voor Duitse bookings.
2: Bro, je mag.
0: Period.
2: Jockey! Dat is precies de sperma van Chucky.
0: De sperma van Chucky komt zo weer.
2: phonics in budget om dit op te fixen.
0: Het is
1: NPO, hè? Het is NPO.
2: NPO, ik rijk money.
1: Nee. Je rijkt niet goed.
2: Nee, je rijkt money.
0: Er zijn alleen maar bezuinigingen hier, dus hé, hey, toch?
2: Ik ken die mensen, ze hebben allemaal potjes.
0: Dat is waar.
1: Er zijn veel potjes voor evenementen.
0: Maar what's next for Tribal Kush?
3: EP man.
2: EP, we hebben Bezelfest, komen jullie?
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Dus.
0: Gezelligheid.
2: 21 augustus, dus, ja, ik ga mijn stem ook horen. Hey, catch a ticket voor Bezelfest.
0: Period.

0: Ja, je hoort het. Ze waren net hier in de studio. Ze staan er eigenlijk nog steeds, maar ze moeten alweer op een door. Want ze hebben weer een boeking in Duitsland.
1: Die snel, snel naar Duitsland.
0: Boekt en busy.
1: We zijn nog steeds op Vunzige Deuntjes Festival en Imani. Ik vraag me wel even af, hè. Wat is jouw leukste festivalverhaal? Leukste boeking die je hebt meegemaakt?
0: Zo, girl. Daar overval je me echt even mee. Mijn leukste festivalboeking. Nou, weet je, ik denk misschien was het niet per se een boeking, maar dat was dus de laatste keer eigenlijk dat ik radio heb gemaakt op een festival. Dat was bij Wuha. Dat was dus nog bij dat oude terrein, weet je wel, bij de Beekse Bergen.
1: Yeah.
0: Dat was zo leuk, dat was zo crazy. Stonden we daar midden in een soort safaripark en we sliepen
1: Bring
0: daar het
1: Wuha
0: hele weekend.
1: Back.
0: Ja, man, dat was echt mijn leukste ervaring. En daarom vond ik het ook heel leuk dat ik nu weer zo'n locatieuitzending kon doen.
1: Zeg
0: maar dat we gewoon hier midden in de velden zijn met jou, MC Fuego Mami. Ik vond het echt heel erg gezellig dat je er was.
1: Ja, ik ook. For real. Thank you for having me once again here. En ook lieve Phonix luisteraars. Thank you for keeping up with my voice. Dat is niet niks, hè? Heel dat je oren blaren in de auto.
0: Schat, you did amazing. Alsof je dit elke dag doet, joh. Al dat gejep.
1: Yep.
0: Ja.
1: Imani, de show is bijna klaar. Waar gaan we heen? Waar gaan we naartoe? Wat gaan we doen?
0: Ja, de show is eigenlijk... dit is eigenlijk de laatste minuut van Vunzige Deuntjes Invites Imani. En dat is natuurlijk voor ons heel jammer. Voor jou heel jammer. Maar we gaan gewoon nog gezellig door hier op Phonix. Je tunt gewoon nog in zometeen bij DJ Wef. Die gewoon het stokje overneemt. Die gewoon de tunes gaat verzorgen. En ik denk dat wij gewoon even de velden in moeten gaan.
1: Hey, de velden zien er echt crazy uit. Het is een gekkenhuis hier buiten. En ik kan niet wachten om mijn voeten op het gras te zetten. Touch some grass. Let's touch some grass.
0: Ja, we're gonna touch some grass. We gaan wat eten. We gaan even winen bij de dancehall stage. We gaan naar DJ Rocha. We gaan heen en weer lopen.
1: Broederliefde ook straks hier, hè?
0: Oh, kom broederliefde.
1: Kwart over negen, schatje.
0: Girl, ik ga direct...
1: Ze zeggen, help me pay. Period, babe.
0: Period. Heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Vunzige Deuntjes Invites Imani. En ik check je volgende weekend, zelfde plek, zelfde tijd.
1: Joehoe.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: Phoenix.nl.
1: Nu ook in Gouda. De beste sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
2: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
1: Ay, qué chimba. Palmundo.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
4: Funnix Afro.
3: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO lijst.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.

0: Banking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
3: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
8: Funnix Afro.
6: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
8: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Palmundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com. Palmundo.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
10: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Lucky Jones.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound. Voel mij zo
2: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

zei, ze loopt met die boys uit Tammy. Wij zijn die boys uit Tammy. Fuck niggas die naar hier willen komen, ik zeg tegen hun dat kan niet. Nummer 1 in motion, hij was ook nummer 1 in Bali. Zij ze loopt met die boys uit Tammy.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.